0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, wat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalphen.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wij zijn erbij.

0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
9: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu?
0: De winter draait door.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Olven en bij Studio Kaag en Brasem. Welkom bij De Winter Draait Door. En je hoorde net Shanna Spyro met Great Expectation. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipperaden. En ook die van vorige week. Ja, van vorige week had ik even gemist. Ja, ik was een beetje op vakantie geweest, dus vandaar. Maar je hoort ze nu allemaal. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip van mij. Dat is een hele goeie dit keer. Ja, een nieuwe zangeres uit de regio. En ja, speciaal. Echt speciaal hoor je straks die plaat. Tip van mij. Echt luisteren. Ja, Mandy, als je klaar zit. Hij komt op de radio, hè. Dus dan weet je het alvast. En ja, voor de rest allerlei leuke dingetjes. En in het tweede uur allerlei platen die gaan over ziekenhuizen, over operaties, over zusters, verpleging. Noem het allemaal maar op. Want afgelopen maandag ben ik geopereerd. Ja, ja, ja. En ik ben herstellende. Dus ik dacht, joh, laat ik een plaatje maar of een uur maken daarover. Dus vandaar. We gaan snel verder met de show. Onderweg Nachtdienst samen met Amelie. En de plaat heet Tot Sluit. Daarvoor, ja, Dolly Parton, kon niet anders. Ja, ik zat al te denken, wanneer komt die plaat in de top 40? En ja, het is gebeurd. Dolly Parton met Jolene. Maar hier is eerst Jason Derulo met een heleboel vrienden. Hier is

0: ik tot sluit staan.
1: Ja, ik snapte het allemaal niet. Ik denk, wat is tot sluit? Maar hij bedoelt tot het einde. Tot het einde van de dienst blijft hij staan. Ja, nou snap ik hem. Hij is een soort nachtportier. Potverdorie. Dat heb even geduurd voordat hij binnenkwam. Ik heb weer drie platen klaar liggen voor je. Onderweg Douwe Bob met Note to Self. Daarvoor Cat's Eye met Animal. Maar hier is eerst nog steeds de nummer 1 van Nederland. Ja, het is bijna het hele jaar al, hè. Shakira samen met Burna Boy. Hier is Die, Die.

Nou, de afgelopen week was het natuurlijk feestweek in Alphen en omgeving. Ja, je had die jaarmarkt, je had kermis, je had alles erop en eraan. Jammer genoeg zat het weer niet helemaal mee. Dat iets beter gemogen, maar op zich wel gezellig. Ja, ik ben er helaas niet geweest, want afgelopen maandag ben ik geopereerd. Ja, en ik ben net terug uit het ziekenhuis, dus ik ben herstellende. Ik ga niet verder vertellen in detail wat er allemaal aan de hand is, maar ik ga wel zeggen dat het heel erg pijn doet. Dus als je af en toe denkt van, wat klinkt hier een beetje benauwd, dat kan zomaar kloppen. We gaan lekker door met de muziek. Onderweg 14, 11 en restanten. Ja, hoe verzin je het? En de plaat heet Osso. Daarvoor de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En dat is Tempo City met Self Aware. Maar hier is eerst de nieuwe van Bente en die heet Parasuit.

dat was de nieuwe single van Miley Cyrus. En die heet Base Pursuits. Maar tegenwoordig heet ze gewoon Miley. Ja, ze wil geen Cyrus meer heten als artiest. Ja, je moet het maar verzinnen. Misschien komt dat natuurlijk omdat haar tante onlangs overleden is. Ik heb geen idee. Straks, en dat is over ruim 20 minuten, dan hebben we de tweede uur van de winterdraai door. En daarin dus alleen maar platen die gaan over ziekenhuis, over verpleging, over narcoses, over van alles en nog wat. En ik dacht, voorproefje, ja, wat gaan we nou vinden? En ik kon ze gewoon even niks vinden. Toen kwam ik er in één keer achter dat door TikTok Ilse de Lange weer helemaal hot is. Ja, dat was ze bij mij altijd al. Dus een oude plaat is weer opnieuw leven ingeblazen. Ze staat weer opnieuw in de top 40 met de plaat So Incredible. En daar gaan we nu gewoon lekker naar luisteren.

opnieuw proberen. Ilse de Lange met So Incredible. Ja, en natuurlijk weet ik dat het TikTok is en niet TikTok. Maar dat was een grapje voor mij. Dat begrijp je natuurlijk wel. We gaan snel door. Onderweg de nieuwe single van Davina Michel. En die heet Pinky Swear. Daarvoor de tip van mij, en dat is iets heel speciaals. Ja, dat is van Mandy van Heiningen. Maar dan vraag ik me af, heet ze wel zo? Ze heet in ieder geval wel Mandy. En de plaat heet Thin Lane. Maar als ik dan in Spotify kijk, heet het Thin Fast Lane. Maakt niet uit. We gaan in ieder geval die plaat draaien. Ze komt uit Den Haag. Een nieuwe artiest. En ik ga er gewoon even een platformtje geven. Straks hoor je dus die plaat bij de tip van mij. Thin Lane van Mandy. Maar hier is eerst de nieuwe van Yves Berendsen. En die heet Verlangen.

ik moet nog even iets kwijt. Want toen ik die plaat van Mandy, de tip van mij die je net hoorde, voor het eerst hoorde, The Thin Fast Lane. Ja, echt kippenvel. Tranen liepen over mijn gezicht. Want die plaat raakt me echt op alle mogelijke manieren. En natuurlijk net die operatie achter de rug. Dus misschien dat het daardoor komt. Ik heb geen idee, maar ik vind het wel een heel mooi gezongen nummer. En hopelijk krijgen we meer van haar te horen. Ik ga die plaat in ieder geval wel vaker draaien. Dan weet je dat alvast. Ja, het zit er alweer bijna op het eerste uur. Ik heb nog twee platen klaar liggen. Misschien een klein stukje van Lucas en Steve met All I Know. Maar hier is eerst Numidia samen met John West met Habibi. En straks in het tweede uur heerlijk genieten van allerlei zieken.

0: je. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Dat was George Michael. Ja, echt een icoon uit de muziek. Helaas overleden. Ja, veel te vroeg ook. Net zoals natuurlijk Freddie Mercury van Queen die je daarvoor hoorde. We gaan nu weer even lekker drie achter elkaar draaien. Onderweg Robert Palmer met Bad Case of Loving You, Doctor, Doctor. Daarvoor Donna Allen met Joy and Pain. Maar hier zijn eerst de Doobie Brothers met The Doctor.

0: was Robert Palmer. Ja, misschien een weetje, als je ooit eens een spelletje doet met popmuziek en je krijgt die vraag, misschien handiger dat je het weet. Zijn officiële naam is Alan Palmer. Ja, dus geen Robert Palmer, maar Alan Palmer. En hij, aantal jaren, 2003 geloof ik, aantal jaren geleden overleden in Parijs. En weet je dat ook allemaal weer? We gaan weer snel door. Onderweg Shawn Mendes met Stitches. Nou, ik kan je vertellen, ik heb er ook een paar. Daarvoor Doe Maar met Nachtzuster. Ja, kom maar, doe iets aan de pijn. Maar hier zijn eerste cartoons met Witch Doctor.
1: Hey, Witch Doctor, give us the magic words.
2: Alright, you go ooh, ah, ting, tang, walla, walla, ping, ping.
1: Alright.

Ik moet je zeggen, ik lag in het Antonius, ja, in Leidschendam, Den Haag, daar op de grens. Daar bij de, waar dat grote winkelcentrum wat pas daar geopend is en gebouwd is. Nou ja, pas, hele tijd terug. In ieder geval, daar lag ik. En die nachtzusters, echt schatten. Dus deze plaat was ook een heel klein beetje voor hun. Hier is Shawn Mendes.

Ik heb ze niet geteld, maar het schijnen er een paar honderd te zijn. Wat ik hoorde van de arts. En alle meeste zitten allemaal in mijn lichaam. Schijnen allemaal vanzelf op te lossen als het zijn werk gedaan heeft. Nou ja, dan weten we dat ook maar weer, toch? We gaan weer lekker door. Onderweg Pink met Just a Pill. Daarvoor Alice Cooper met Nurse Rosetta. Maar hier zijn eerst de Swing Out Sister met Surrender.

pijnstillers maken het een stuk verdraaglijker. Ik heb nog een paar platen klaar liggen en dan schakelen we over naar Spanje, naar Tom Puik. Want hij zit weer helemaal klaar daar. Ja, voor zijn caravan om de show, de jukebox, te gaan presenteren van 10 tot 12. En dat wordt weer heel erg gezellig. Het is heel erg warm daar, heb ik begrepen. Dus veel plezier straks met Ton. Ja, een paar platen, onder andere Emma Heesters. Als het lukt met Alles wordt beter. Daarvoor Miley Cyrus met Flowers. Ja, die heb ik al een heleboel gekregen. Maar hier is eerst Stephanie Mills met The Medicine Song.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Lieslot Thomassen met het NOS Journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Met nu?
1: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen.

mooie plaat van 1967 voor deze formatie. Silence is Golden. En dat was natuurlijk muziek van de Tremolos. En we begonnen natuurlijk met dat hele mooie van Angela in the Roots. Angela Groothuis natuurlijk, die speelde de hoofdrol met de Young Souls. Welkom op deze september zaterdagmorgen. Op Studio Alphen en natuurlijk ook op Studio Kaag en Braassem. Erik, bedankt voor de afgelopen twee uurtjes. De komende twee uur je wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers. En ik heb vandaag toch weer een aantal kunnen selecteren die best wel de moeite waard zijn. We gaan in ieder geval straks nog luisteren naar de Beach Boys. Ook Billy Ocean komt voorbij. Maar we gaan ook luisteren naar een hele mooie Nederlandse ballade van Ramses Safi. Eerst deze, de formatie Wax. Hier zijn ze met een Bridge to Your Heart.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

echt huil, wit, lach, werk en bewonder. De fantastische klanken voor eeuwig. Ramses Safi uit 1971.

Ik heb zometeen voor je klaarstaan. De Stories en de Beach Boys komen voorbij. Maar we gaan eerst luisteren naar een opname van Billy Ocean. En hij heeft er heel wat gemaakt. Red light means danger. Ja. Rij nooit de rood. Er kan er altijd eentje van rechts of van links komen. Ja. Zo kun je het ook vertalen. Alleen hij doet het dan op een wat nettere manier, hè? Ja. Zo is dat.

voor een beetje of om een beetje van jouw liefde. Dat zong niemand minder als Julio Iglesias. Por un poco de tu amor. En daarvoor natuurlijk de Stories met Brother Louie. En de Beach Boys met Fun, Fun, Fun. Lekker zomerse klanken. Natuurlijk hier in de septembermaand in Spanje aan de Costa Brava. Ik heb zometeen voor je klaarstaan Elton John. Ik heb ook nog klaarstaan Anja. Weet je wel, met het leuke Moscow Nights. Maar we gaan eerst luisteren naar Mud. Je kent ze misschien nog wel van Dynamite. Maar dit was de andere grote hit van ze. The Cat Crept In. Hele goede morgen trouwens.

dubbele hoofdrol voor Nikita. Want daarvoor hoorde je natuurlijk Anja, en die had het overgegeven. Nikita was his name. Ah. En dan denk ik bij mezelf, Nikita, is het nou een man of een vrouw? Ja. Ik ben er nog niet helemaal achter. Maar in ieder geval, dat was van Anja. En dan deze natuurlijk van Elton John, Nikita zelf. Ik heb zometeen voor je klaarstaan. Jewel Akins en Mike and the Mechanics komen voorbij. Maar we gaan nu eens luisteren naar Don't Look Back. Hier is een oudje van Boston.

1965, maar dat was dat natuurlijk van Jewel Akins en The Birds en The Bees. En daarvoor natuurlijk Mike en The Mechanics. Mike Rutherford natuurlijk. En The Living Years. Kijk in mijn klokje en ik zie dat ik er nog eentje kan gaan. Ik ga een pakje koffie inschenken. Ik zie je zo meteen terug aan de andere kant van de klok van 11 uur. Hier is Adamo.

0: monsieur, que j'en pense de votre fille.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
2: Jukebox.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60. 70. En 80. Jukebox. Studio Alphen. En Studio Kaag en Brazen.

van June Eddy met de tune van toen, zullen we maar zeggen. Ik heb ook nog de Hollies voor je klaarstaan. De John Anderson komt ook nog voorbij. Maar eerst deze van Kiss. Oh ja? Oh.

blijft natuurlijk lekkere muziek van de Hollies. The Long Cool Woman in a Black Dress. Dat staat er nog achter, tussen haakjes. En daarvoor hoorde je natuurlijk de tune van toen van June Eddy, Because They're Young. En dan zou je zeggen, waar ken ik die van? Nou, toen de tijd op de BRT, toen heette dat nog BRT, de Belgische radio- of televisieomroep, had je namelijk een programma, De Prehistorie. En daar was dit namelijk de tune van June Eddy, Because They're Young. Zometeen voor je klaarstaan, muziek van Jazz en de Plastic Population. De Cats komen voorbij, maar we gaan eerst luisteren naar de Sketches of Spain. Hier zijn de Nits.

uit Engeland en ze heette Yes. En ze had namelijk een band en dat heette The Population. Yes and the Plastic Population. We gaan door met de muziek van 10cc. Hier is Silly Love.

tijdje heb ik niks van deze formatie gedraaid. En ik kan hem toch in de computer staan. Dus dan dacht ik van, nou, man, hier aan de Costa Brava, zet ik hem er maar even in. Muziek van 10cc Silly Love. Ik nam je mee naar het mooie jaar 1974. Zometeen voor je klaarstaan, Bas Gax. Oh ja, met de Lido Shuffle. Daar gaan we nog eens een keertje doorheen jassen. Ook nog de Young Radicals. Dat had ik net al een beetje verkeerd gezegd. Maar we gaan eerst luisteren naar Mike Oldfield samen met Maggie Reilly. Met de Moonlight Shadow.

0: Afgelopen woensdag is ze 69 jaar geworden. Ik heb het over de zangeres Maggie Reilly. Het is niet om weer hoe die tijd vliegt. In ieder geval een nummer om nooit te vergeten. Oh, en als je dan 's ochtends hier aan de Costa opstaat. Het is nog een klein beetje donker. Oh, blauwe lucht. Althans, onbewolkte lucht.
1: On a Sunday afternoon.
0: Ja, dan zo klinkt het dan een beetje.

You Never Walk Alone, prachtige opname natuurlijk van Gary en de Pacemakers. En daarvoor Jacques Herp, natuurlijk met niet Manuela, ik kon er even niet op komen. Maar dit was de Toreador in de Spaanse arena. En daarvoor natuurlijk Bas Gags met de Lido Shuffle. En ik zie dat we niet zo heel veel meer te gaan hebben. Maar ik heb er nog een paar voor je klaarstaan. Zometeen nog muziek van Peter Starstedt. En dan denk je gelijk aan Where Do You Go My Loving. Inderdaad, die heb ik scherp staan. Maar we gaan eerst luisteren naar Spandau Ballet met Gold. En ik zou zeggen tot volgende week. En dan zie ik je weer.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Betters, op Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals

0: plasma- en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. In

0: een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven voor Krimpen aan de IJssel. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...
2: Sportlokaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
4: Goedemiddag. Er waren al oefenwedstrijden en 3 duels in de districtsbeker. Maar voor 10 van de 11 Alphense clubs begint het seizoen vandaag pas echt. De eerste speelronde van de competitie staat namelijk op het programma. We volgen vanaf 2:30 eerste klasse Alphense Boys dat thuis speelt tegen DSO. En in de vierde klasse B zijn we dan bij de derby Nicolaas Boys tegen Alphen. Om 3:00 begint in de vierde klasse A Stompwijk 92 en Hazeswoudse Boys. En ook van die wedstrijd doen we live verslag. Verder blikken we terug op de eerste editie van de Drakenbootrace tijdens de Alphense Jaarmarkt. En werpen we een blik op de Eredivisie. Sportlokaal is er tot 6:00.

uit 1995, Snap met The First, The Last Eternity. Zoals gezegd hebben we vanmiddag verslaggevers langs de lijn staan bij de duels van Hazeswoudse Boys, Alphense Boys en Alphen. Maar uiteraard volgen we ook met een schuin oog de andere clubs uit de gemeente Alphen. ARC bijvoorbeeld. De ploeg van Nick Oosterlee speelt in Beverwijk tegen Dem. Na 3 wedstrijden in de 4e divisie staat ARC op de 9e plek. Vorige week werd er voor het eerst dit seizoen verloren. Op het eigen sportpark ging SJC er met de winst vandoor. Het werd 2-5. Alphia is prima begonnen aan het seizoen. In de districtsbeker werden de eerste 2 duels gelijk gespeeld. En vorige week werd er met 2-1 gewonnen van Alphense Boys. Alphia heeft zich daarnaast ook geplaatst voor de eerste ronde van de knock-outfase in de beker. Om 2:30 speelt het team van Alex Redel de eerste competitiewedstrijd in de tweede klasse tegen LFC. Vierde klasser Alan der Veen wacht al ruim een jaar op een overwinning. Je weet het waarschijnlijk wel, vorig jaar werden alle duels verloren en degradeerde de club kansloos uit de derde klasse. In de districtsbeker werden er tot nu toe nog geen punten gepakt. Alle 3 de duels werden namelijk verloren. Vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen, want Alan der Veen speelt op het eigen sportpark tegen Altior. Competitiegenoot Koudekerk gaat op bezoek bij Roback in Rijpwetering. Een echte derby dus. De ploeg van Anthony Servinus heeft dit seizoen nog niet verloren. In de beker werd er 2 keer gelijk gespeeld. En vorige week werd er met maar liefst 6-0 gewonnen van Bernardus. En we blijven in de 4e klasse B. Ook Swammerdam speelt een derby. De club ontvangt VV Woubrugge. Dat duel begint om 2:30. BSC 68 zit in een goede flow, zoals dat dan heet. De club uit Benthuizen won in de districtsbeker 2 wedstrijden op rij en heeft zich geplaatst voor de knock-outfase. BSC komt vanmiddag in Rotterdam in actie tegen FC Maense. Het seizoen 2025-2026 was er voor Florian eentje om snel te vergeten. De Boskopers degradeerden uit de 4e klasse en komen nu uit in de kelderklasse. In de eerste speelronde in de 5e klasse A speelt Florian tegen SV Leidseveen. En we blijven in de 5e klasse A, want daarin vinden we ook Bernardus. De club wacht nog op de eerste officiële overwinning van dit seizoen. Want in de districtsbeker werden alle duels verloren. Bernardus speelt om 2:30 in Leiden tegen Sporting Leiden.

0: 10 jaar oud alweer deze plaat van Shawn Mendes, Treat Your Better. Ondanks de nederlaag van vorige week tegen Alvia heeft Alphense Boys zich geplaatst voor de volgende ronde van de districtsbeker. De ploeg van Eli Watimouri won namelijk de eerste twee duels wel en is dus prima begonnen aan het nieuwe seizoen. In de eerste competitiewedstrijd speelt Alphense Boys tegen DSO. Trainer Eli Watimouri blikt vooruit op dit duel en ook op de rest van het seizoen.
1: Eli Watimouri, trainer van Alphense Boys, of moet ik zeggen coach?
2: Trainercoach, kan dat ook?
1: Ja, oké, dan maken we gewoon een dubbele naam ervan. Hè. Het betaalt ook dubbel. Hey, nieuwe kansen, nieuw seizoen. Hoe kijk je er tegenaan?
2: Ja, hoopvol. 3 augustus begonnen met elkaar. Waarin je weet dat je met... weer met een nieuwe selectie aan de slag gaat. Niet nieuw in de vorm van dat we heel veel spelers, nieuwe spelers hebben. Maar uiteindelijk zijn er spelers weg en komen spelers weer bij. Vanuit onder 21. Maar ook jongens die ooit in de jeugd hebben gespeeld. En nu weer terugkomen naar Alphense Boys. In de selectie hebben we ongeveer 22 man. Waarvan 16 man ooit in de jeugd van Alphense Boys hebben gespeeld. Meerdere jaren. Ja, best wel trots. En dan hebben we de voorbereiding gedraaid met elkaar. Waarin we heel veel dingen hebben uitgeprobeerd. Maar eigenlijk wel hunkeren naar de eerste competitiewedstrijd. En die is vandaag.
1: Ja, dat klopt. DSO. Je zegt veel spelers vertrokken. Veel spelers nieuw. Ja, is jouw selectie in balans? Heb je dat gevoel?
2: Nou ja, er zijn niet veel spelers weg. Eigenlijk de wissels die hebben we vervangen. Met jongens vanuit onder 21. Maar ook jongens van buitenaf. Die terug willen keren naar Alphense Boys. Waar ze ooit gespeeld hebben in de jeugd. En wat was uw vraag?
1: Heb je een selectie die in balans is?
2: Ja, dat ik kan zeggen dat die in balans is. Maar als we vandaag afgaan, dan is die niet in balans. Nee, ik denk dat we in de voorbereiding heel veel goede dingen hebben laten zien. Dat op training ook laten zien met elkaar. Nou denk ik ook dat er voldoende verbeterpunten zijn. Nou is dit een van de 26 wedstrijden dit seizoen. En of hij in balans is, ik denk dat u die vraag rond de winterstop weer moet stellen. We hebben ons best gedaan met elkaar. We kunnen er maar 11 laten starten. Maar ik weet wel, de groep die we nu op de bank hebben zitten, die is sterker dan vorig seizoen.
1: Trek je de lijn door van vorig seizoen qua manier van spelen? Of heb je in de voorbereiding ook wat andere dingen uitgeprobeerd?
2: Ja, een voorbereiding is om fit te worden, maar ook dingen uit te proberen. En dat hebben we ook gedaan. Nou hoop ik dat vandaag terug is te zien. Ten opzichte van hoe we vorig jaar vaak speelden. Spelen met Thierry Anthony en Donny ook in de basis. Jongens die van Alvia, maar ook van Sportlus kwamen. Ooit ook in de jeugd van Alphense Boys hebben gezeten. Dat zijn de enige twee nieuwe namen ten opzichte van vorig seizoen. Dus of we in balans zijn, hoe we ervoor staan. Ik denk dat we vandaag tegen een hele goede tegenstander spelen, DSO. Die ik denk wel een van de titelkandidaten zijn. Maar we hebben vorig jaar ook laten zien dat met hard werken, met samenwerken.

0: plezier maken, dat je ook een eind kan komen. Maar ik wil liever kijken naar hier en nu, want vorig jaar is allemaal passé. Maar ik denk dat we op de goede weg zijn met elkaar.
1: Vandaag DSO, als ik me goed herinner, 2 keer verloren van DSO in het vorige seizoen. 1 keer in Zoetermeer en ook de thuiswedstrijd. Dat was een van de laatste wedstrijden volgens mij.
0: Nee. We hadden uitverloren. Ja. Maar thuis was nog voor de winterstop, hadden we 4-1 gewonnen. DSO heeft een andere ploeg. Heeft behoorlijk wat kwaliteit erbij gehaald. Maar uiteindelijk, ja, de bal rolt en het is 11 tegen 11. Ik heb mijn jongens ook voorgehouden dat wij echt ook rete goed kunnen voetballen. Maar ook hard kunnen werken met elkaar. En ik denk dat dat de basis is. Ongeacht tegen wie je speelt. Je maakt altijd kans. Ook vandaag. Spelen we als team, wat we vorig jaar vaak hebben laten zien. Maar ook in de voorbereiding dit seizoen met de jongens die erbij zijn gekomen en zijn gebleven. Kunnen we gewoon ver komen. En daar heb ik alle vertrouwen in.
1: Succes straks. En we spreken elkaar na de wedstrijd weer.
0: Dank u wel.
2: Blijf de hele middag op de hoogte van alle live tussenstanden van voetbalclubs uit de gemeente Alphen aan de Rijn. Via Twitter, TechTV op televisie en onze website.
3: Studio Alphen.nl.
2: Studio Alphen.

0: Boys en AVV Alphen vanmiddag over elkaar. FC Volendam perschef Rick Zinnige zat gisteravond nog op de tribune bij Jong AZ FC Volendam. Rick, goedemiddag. Wil je het nog hebben over die wedstrijd?
1: Nee, en ik ben hier vanmiddag bij Nicolas Boys, dus laten we het daar lekker over gaan hebben.
0: Gaan we dat doen, ja. Even voor de volgers. Jong AZ won met 4-1, hè? Ja, goed. Nou, hopelijk kan je die kater vanmiddag een beetje wegspoelen met deze wedstrijd. Wat kunnen we ervan verwachten?
1: Ja, dat is een beetje de vraag, hè. Alphen natuurlijk gepromoveerd naar deze competitie. Laat ik te beginnen met zeggen dat het hier hard waait. Ik weet niet of jullie dat ook horen in mijn microfoon of niet.
0: Ja, is het wel hou mooi je goed vast, Rick.
1: Nou ja, ik moet oppassen dat ik wegwaai. Gerrit, onze cameraman, staat hier links van mij bovenop de steiger. Ik hoop dat hij zich goed heeft vastgebonden, want anders waait hij er zo vanaf. Maar het is droog en dan ben ik toch al snel een tevreden man. Maar ik moet toch alle blaadjes maar bij elkaar zien te houden hier. Ja, die wind die zou misschien een rol kunnen gaan spelen vanmiddag. Hij staat vanuit de rug. Dus je hebt hem één helft tegen, één helft mee. En vaak denken mensen dat het met wind mee makkelijker voetbal is. Maar het schijnt toch wat moeilijker te zijn. Maar goed, dat gaan we straks allemaal wel zien. Nicolas Boys dus tegen AVV Alphen. Ik zei al, Alphen gepromoveerd vanuit de vijfde naar de vierde klasse. En dus als promovendus vanmiddag hier aan de aftrap. En dan is de grote vraag, wat kunnen we van ze verwachten? Ja, één ding staat wel vast. Het worden geen doelpunten van Kilian Bouwhuis vandaag. De man die vorig jaar landelijk topscorer werd met weet ik veel hoeveel doelpunten, is geblesseerd, is geopereerd en is er niet bij. En zal dus ook de komende periode niet binnen de lijnen staan bij AVV Alphen. En daar blijft het niet bij, want een soort algehele malaise dreigt. Stef van den Berg, Ferry van Leeuwen, Brian van den Nieuwendijk, Loué Rabi en Brian de Bruin ontbreken ook. En daar zitten toch ook een aantal basisspelers bij, die dus niet aanwezig zijn hier voor AVV Alphen. En dat kan het nog wel eens pittig voor ze gaan maken vandaag. Die voorbereiding in de bekerpool eindigt ze als derde. 1 gewonnen, 2 verloren. De winst werd gepakt tegen Florian. Verloren werd er van BSC en van Gouda. En dan kijken we naar Nicolas Boys, de Nieuwveeners, die vorig jaar 8e werden in de vierde klasse in deze competitie. Bij hen ontbreekt de aanvoerder, dat is Peter Burgmeijer. Die is geschorst. En in hun bekercompetitie pakten ze 4 punten. Eindigden eveneens als derde. Ze wonnen 13-3 tegen Lugdunum. Ja, laat dat even op je inwerken. Ze verloren 3-0 tegen Zevenhoven en het werd 1-1 tegen Warmunda. Nou, de opstellingen, daar gaat hij dan. Even kijken, het blaadje moet om. Die waait bijna weg, maar we hebben hem. We beginnen bij Alphen natuurlijk, als studio Alphen zijnde. Laten we dat maar even doen. Davy Visser speelt, Mike Hamilton, Kjell Verkade. Aanvoerder is Jamel Molle. Kian Rompies, Eray Boskurt, Mick van Harten, Davy Grimelius, Nick Boom. Dat is de nieuwe naam in de opstelling vandaag, omdat Brian de Bruyne dus niet is. Zeg ik dat goed? Ja, Brian de Bruyne dus niet is. Jesper van Randeraad en Tigo Bogaert. 4 wissels op de bank bij AVV Alphen dus, door de magere personele bezetting. En dan nemen we voor de luisteraars van het V-Hollands Midden de opstelling van Nicolas Boys ook nog maar even kort door. Daar staat Jimmy Bot op doel. Verder vinden we daar dan Renzo Wijfjes, Jordi van Eijk, Joost Verkerk, Mike van der Aar, Sven Hogevorst, Ravi Pijper, Milan Hogevorst, Tim Hogevorst, Joël Verlaan en Joey van de Haak. Spelers zijn er binnen. Het waait. Het is hier ook niet uitverkocht, kan ik je verzekeren. Sterker nog, als ik om mij heen kijk, dan tel ik 3, 4, 5 mensen langs het veld op dit moment. Dat tel ik mezelf nog niet eens mee. Er hangen wel 2 spandoeken. Dat dan weer wel.

0: Bij het grote publiek zijn ze niet zo heel erg bekend, deze band. Maar ze maken leuke liedjes. Nova Star hoorde je met Wrong. Het is 3:01. Straks dan zijn we ook bij de wedstrijd Alphense Boys DSO. Je hoorde zojuist al het interview met het Alphense Boys trainer Eli Wattimoeri. Herman Scholten, goedemiddag. We zijn heel erg benieuwd welke 11 namen hij opstelt.
1: Hij heeft er inderdaad 11 opgesteld, dat klopt. En dat is in het doel Richard de Groot. In de verdediging in ieder geval Daniel Abink, Lars Verzaal, Martijn Hogeboom. En de vijfde man durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik zie op het middenveld Mike Bavelaar. Ik zie Dali Jordensen op het middenveld. Milan Stiphout, verdedigend middenvelder. Donny van der Neut zal waarschijnlijk in de aanval spelen. Pierre Mokanda in de aanval. Thierry Anthony in de aanval. En dan hou ik Jasper Lammersen over. En dat zou dan de jongen moeten zijn. Eens even kijken. Dat is inderdaad Jasper Lammersen. Dat is de andere verdediger. Dat zijn de 11 namen die het doen. En even, dat is ook leuk om te weten. Eventjes bij DSO. Daar speelt een rechterverdediger, Ashraf Salim. Die is overgekomen van de onder-19 van Alphense Boys. En direct in het eerste elftal terechtgekomen van DSO. Tegenstander is een pittige tegenstander vandaag. Net een flink aantal nieuwe spelers. Dus we gaan zien hoe het Alphense Boys vergaat in deze eerste wedstrijd tijdens de competitie.

0: Vrouwkje met geen rem. We gaan eens kijken bij Rick Zinnige. Als het goed is, rolt de bal bij Nicolaas Boys tegen AVV Alphen in een stijf uitverkocht sportcomplex. Hè?
1: Ja, 21 seconden zijn we onderweg. Ja, die publieke belangstelling is wat toegenomen. Er zijn mensen uit de kantine gekomen en het is nu toch wat gezelliger langs de lijn geworden dan dat het net was. Dat voelde ik me wel heel erg eenzaam. En die mensen langs de kant zien dat de eerste hoekschop een feit is voor Nicolaas Boys. De bal werd over de achterlijn gekopt, valt bij de tweede paal op het hoofd van Joey van der Haak. En dan komt er een nieuwe hoekschop omdat de doelman, dat is Davy Visser, de bal tot twee maal toe over de achterlijn heen stond. En dan gaan we naar de andere kant van het veld. En is het Sven Hogevorst, de aanvoerder van vandaag, die de bal dan gaat nemen. Links indraaiend. Ja, denk aan die wind. Ik heb het gezegd. Je hebt hem nu mee met effect, zou je zeggen. Hij kiest voor de korte variant. De bal wordt bij de tweede paal gelegd. Die wordt net overgekopt. Dat scheelt nog niet eens zo heel veel voor Milan Hogevorst. Die daar kwam vanuit de voorzet van Joost Verkerk. En Hogevorst die kopt de bal dan, nou het zullen we zeggen, 30 centimeter over het doel van Davy Visser. En daarmee kunnen we dus binnen anderhalf minuut ook de eerste kans van vandaag noteren. Ja, wie gaat het doen bij AVV Alphen bij gebrek aan Kilian Bouwhuis? Dat is natuurlijk de grote vraag. Het is in ieder geval Mick van Harten die in de spits staat. De jongen uit de jeugdopleiding van Alphse Boys. Die daar nu dus speelt. Speelde overigens volgens mij, voor zover ik weet, niet in de selectieteams. Maar wel daar dus een verleden. Hij staat daar nu in de punt van aanval op de plek van Kilian Bouwhuis. De vraag is, gaat hij het doen voor Alphen?
0: Bij Alphense Boys DSO zijn de 22 spelers ook in beweging gekomen. Herman?
2: Ja, dat klopt inderdaad. We zitten hier inderdaad in de vierde minuut inmiddels van deze wedstrijd. Nog niet gescoord hier zo. We zagen al wel dat Alphense Boys als zeg maar, er een doeltrap moet worden genomen of een opbouw van DSO, dat ze heel vroeg druk zetten met drie man. En daarbij proberen dus de opbouw van DSO te ontregelen. Dat lukte bijna een keer toen DSO in de verdediging de bal kwijtraakte. Maar gelukkig was daar nog een oplossing in de vorm van een andere verdediger. Maar goed, we hebben de Alphense Boys een aantal snelle aanvallen al gezien in die eerste paar minuten over de rechterzijde, de kant van Thierry Anthony en Donny van der Neut en Lars Verzaal. Nee, dat is eens even kijken. Ja, Lars Verzaal aan die kant. Die daar snel oprukten. Maar ja, dan eindigt dat of met de bal over de zijlijn of met de bal over de achterlijn. En het is nu op dit ogenblik balbezit daar voor DSO. Die achter in de verdediging de bal even rondspeelt om weer wat rust te creëren. En te kijken waar iedereen zijn eigen positie kan innemen op het veld. Nu gaat de bal over de middellijn heen, moet hij weer terug. Want er wordt onmiddellijk druk gezet daar door Milan Stiphout. En dan probeert DSO nog weer in alle rust eigenlijk op te bouwen. Maar tot nog toe lukt het niet. Die bal moet helemaal terug naar de eigen doelman. Goed, we zijn inmiddels aangekomen in de vijfde minuut van de wedstrijdstand. Dus nog steeds 0-0.
0: Van Alphen naar Nieuwveen, Nicolaas Boys, Alphen, Rick.
1: 3,5 minuut onderweg. Tweede kans voor Nicolaas Boys gezien. Wederom uit een hoekschop. De derde al van deze wedstrijd. Nu was het de inzet van Joey van der Haak. Die bovenop het dak van het doel van Davy Visser eindigde. En daarmee dus de tweede mogelijkheid voor de thuisploeg in dit duel. En Alphen dan in die eerste minuten nog zonder kansen. Komen ook nog niet echt voetballend de middenlijn over. Nu weer een bal over de zijlijn. En dan gaat er een ingooi komen uit de uittrap van doelman Visser. Is het de bal die dan zo'n beetje bij de middenlijn over de zijlijn heen verdwijnt. Ingooi komt ver, wind mee natuurlijk, hè, niet te vergeten. Nicolaas Boys speelt de eerste helft met wind mee. Bal is aan de buitenkant gekomen bij Mike van der Aar. Kan hij een beetje voorkomen? Ja, er komt een voorzet bij de tweede paal. Helemaal vrij en is het raak ook. Is het 1-0 voor Nicolaas Boys via Ravi Pijper. De bal goed verlengd met het hoofd, valt dan achter in het strafschopgebied. En daar staat Ravi Pijper helemaal vrij. En met een droge knal in de verre hoek zorgt hij voor een vroege 1-0 voor de thuisploeg. Nicolaas Boys Alphen 1-0.
0: Is de openingsfase bij jou ook zo enerverend, Herman?
2: Nee, dat moet ik ontkennen. Maar nu, oh, dat is balverlies thuis van DSO. En dan wordt daar Thierry Anthony weggestuurd. Die schiet, de bal wordt geblokt door zijn tegenstander. Kan die hem dan, gaat de bal over de zijlijn heen. Is een inworp, is even kijken. Wat zegt de scheidsrechter daar nu? Want hij roept iemand bij zich. Eens even zien, dat is een speler van DSO. De bal gaat in ieder geval over de zijlijn, dus dat moet een inworp zijn voor Alphense Boys. Maar er wordt even wat overlegd door de scheidsrechter. Stiphout is er ook bij. Kennelijk zijn dat... En dan duwt Stiphout zijn tegenstander, terwijl hij bij de scheidsrechter staat. Het, ja, slaat nergens op natuurlijk. Dat moet je niet doen. Als ik het goed heb, heeft hij vorige week zelfs een rode kaart gekregen in de bekerwedstrijd. Maar goed, het is een vrije trap in ieder geval. Want eens even kijken, wat zegt de scheidsrechter? Nee, het is een inworp. Want ze stonden klaar voor een vrije trap, Alves Boys. Maar het is een inworp. En dat is ter hoogte van het 16 meter gebied van DSO. En eens even kijken, dat wordt een verre inworp zo te zien in de aanloop. Eens even kijken, ja, die gaat richting eerste paal. Wordt daardoor gekort, lukt niet. Stiphout vangt de bal op. Wordt hij opgevangen door de speler van DSO. Ja, iedereen appelleert voor hensbal, maar dat is onzin. Want die speler had die bal dus heel goed eigenlijk langs zijn lichaam. Dus dat is helemaal geen strafschop. Maar het is in ieder geval wel weer opnieuw balbezit. En er wordt stevig gespeeld op dit ogenblik. Oh, dat is ook weer verrassend. Een inworp nu voor DSO. Terwijl toch volgens mij een DSO-speler het laatste bal aanraakte. Maar dat maakt niet uit. We zijn 8 minuten onderweg hier zo en de stand is nog 0-0.

0: Jason Mraz en Hello You Beautiful Thing. Alphen al vroeg in de problemen tegen Nicolaas Boys. Ze staan met 1-0 achter. Rick, kunnen ze al iets terugdoen?
1: Nee, vooralsnog niet. En ja, ik denk dat ze blij mogen zijn dat het geen 2-0 staat. Want al vrij rap na die 1-0 werd Mike van der Aar, de spits van Nicolaas Boys, 1-1 gezet met doelman Davy Visser. Maar de spits van de thuisploeg, de Groenzwarten, die schoof hem voorlangs. En daarmee bleef het doelpunt dus bespaard. Nu een volgende dieptebal. Die kan worden opgepakt door de doelman Davy Visser. Ja, Alphen heeft het vooral moeilijk met de druk van Nicolaas Boys en de lopende mensen van Nicolaas Boys. En krijgt aan de bal eigenlijk ook geen grip op de wedstrijd. Je ziet dat Nicolaas Boys heel snel naar voren wil. Juist ook om die lopende mensen en die ruimte daar achterin bij Alphen te bespelen. En Alphen op hun beurt probeert er voetballend op te bouwen, maar kan simpelweg niet tegen de druk van Nicolaas Boys op. En vooral aan de zijkanten worden ze heel makkelijk opgesloten, wat dan leidt tot paniekvoetbal richting het midden. En dan dus ook balverlies. Nu een omhaal, zo waar, van Milan Hogevorst. Als dat probeert hij. Hij buiten dat de uitvoering een 6 is, mist hij ook nog eens de bal. Maar het zag er in ieder geval spectaculair uit. Nu Alphen weer de bal proberen voetballend van voet naar voet te krijgen. Dat lukt niet. En dan gaat hij over de zijlijn. En je ziet dan ook een beetje de moedeloosheid bij Nick Boom, die er aan de zijkant stond, de bal wilde krijgen, maar hem over de zijlijn ziet verdwijnen. Ja, Alphen is wel een keer aan de andere kant geweest. Toen ging de bal over de achterlijn bij de cornervlag. Daar moeten ze dan voorlopig mee doen. Ze spelen natuurlijk tegen de wind in op dit moment. En je ziet dat het inschatten van ballen toch ook af en toe best wel ingewikkeld is met die wind. Dus die Nicolaas Boys dan mee heeft. Nu dan misschien Alphen een keer. Nick Boom die de bal verder diepte ingooit. Daar werd Kian Rompies aan het werk gezet. Maar de verdediger kon er tussen komen. Maar voordeel van Alphen is dat ze in ieder geval wat hoger op het veld zijn uitgekomen. En nu ze een beetje de hoogte van het strafschopgebied ingooi mogen gaan nemen. Kjell Verkade gaat dat doen. 16-1, Kaats met Nick Boom. Geen buitenspel. Terug naar Verkade. Die de bal niet helemaal lekker kan controleren. Maar dan toch een van zijn ploeggenoten kan bereiken. Dat is Eruit Boskurt. Bal dan verlegd naar de rechterkant. De kant van het veld. Dat is een goede bal van Jesper Veranderaad. Wat kan er dan vanaf de rechterkant gebeuren? Nicolaas Boys zakt wat in. Grimelius is de bal dan kwijt. En dan komt Nicolaas Boys weer met zo'n snelle, diepe bal. Maar deze wordt goed onschadelijk gemaakt door Tigo Bogaert. En dit is heel fors. Een trap in het gezicht. Nota bene van een speler van Nicolaas Boys. Gaat ook een kaart komen. Welke kleur gaat dat dan worden? Ik kon eigenlijk ook niet eens zien wie van Alphen dat nou exact was. Nee, de kaart, nou ja, wel eens anders. Een gele wordt het. Dat is de enige vraag even voor wie. Ik denk voor Davy Grimelius dat het is die de kaart krijgt. Geel dus. Hij probeert de bal te onderscheppen. Raakt het hoofd van zijn tegenstander. En gaat dus op de bon. En moet een vrije trap toestaan aan Nicolaas Boys. Ja, Alphen krijgt er nog geen grip op bij Nicolaas Boys. Het blijft nog steeds 1-0.
0: Hoe zit het bij jou eigenlijk met de wind, Herman?
2: Nou, daar is eigenlijk weinig van te merken, eerlijk gezegd. Want ik zit even naar de vlaggen te kijken, maar er wapperen helemaal geen vlaggen hier langs het veld. Dus dat is moeilijk. Dan moet ik even naar de bomen kijken. Nou, en dat valt ook wel mee. Ze bewegen een beetje, maar het is niet zo dat er echt een harde wind over het

0: veld staat. Dus ja, misschien dat het toch een beetje de bescherming van de bomen is die om het veld heen staan. We zitten hier ook niet echt in de polder natuurlijk, zoals bij Nicolaas Boys. Dus maar in ieder geval, we zijn bijna een kwartiertje bezig om precies te zijn. Ja, een kwartiertje zijn we hier bezig. Er is nog geen doelpunt gevallen in deze wedstrijd. Alves Boys probeert het nu weer via Mokanda. Die verspeelt daar de bal tijdens de aanval. En dan kan DSO daar gaan overnemen. En dat proberen ze dan inderdaad via die nummer 2. De oudspeler van Alves Boys. Maar dan is daar Lammersen die de bal wegtrapt. En dan kan Mokanda niet bij die bal komen. Is het gewoon de verdediging daar zo van. Eens even kijken. DSO die de bal kan rondspelen en even rust kon zorgen. Die hebben één keer zo net een gevaarlijke aanval gehad. Dat was een aanval vanaf de zijkant. Die bal kwam terecht bij de nummer 12, 19, Zeldenrust. En die speelde de bal heel goed door naar de opkomende verdediger Mees van Leeuwen. Die trok de bal strak voor het doel. Maar daar kon de speler van DSO net niet bij komen bij die bal. En was het een Alversvoetje die de bal kon wegwerken. Dat was de eerste gevaarlijke aanval van DSO. Nu wordt er even in een driehoekje gespeeld door DSO. En dan daar eens even kijken. Jordensen met zijn voet tussen zitten. Kunnen de boys overnemen? Is daar die speelt. Dat probeert dan zijn tegenstander door de benen te spelen. Maar ja, die staat niet ver genoeg uit elkaar om succes te hebben. Wordt Zeldenrust weggewerkt. Kan hij de bal voortrekken? Dat lukt, maar die bal die gaat toch vrij hard voor langs het doel. Wordt wel aan de andere kant opgevangen door DSO-speler. Oh, mooie draai maakt hij daar zo. Maar dan zit Hogeboom ertussen met zijn voet en wordt de bal weggewerkt door Alverse Boys. Ja, het is een wedstrijd die op dit ogenblik van kant naar kant gaat. Dan is het Alverse Boys in aanval. Dan is het de Zoetermeerse ploeg in aanval. En dat gaat allemaal in een redelijk tempo in deze wedstrijd. En hier en daar verliezen spelersduels en hier en daar winnen spelersduels. En worden de foute passes gegeven door de een en dan door de ander. Maar dat maakt niet uit, het is een levendige wedstrijd op dit ogenblik. Waar we in de 18e minuut zijn aangekomen met een 0-0 stand.
1: Op een winderig sportpark Nicolaas Boys gaat het Alphen nog niet voor de wind, want ze staan achter, Rick.
2: Mooie woordspeling. Ja, en nu een hoekschop voor Nicolaas Boys. Nou, opnieuw zo'n snelle aanval, zo'n snelle uitbraak. Bal valt ver achter in het strafschopgebied. Wordt opnieuw voorgebracht, weggewerkt. Maar niet heel ver. Valt op de rand van 16 en dan komt er een vrije trap voor Alphen. En dan is er ineens ruimte. Is het 3 tegen 3, 4 tegen 3 als ze dit snel uitspelen. En dan kan de bal de diepte in richting Van Harten. En Nicolaas Boys wel snel achter de bal. En de opties van Alphen nog niet helemaal bijgesloten. Schimelius, die geeft dan een bal de diepte in waar niemand echt op kan lopen. En dan eindigt hij aan de voet van Jimmy Bot. Ja, zoals ik al zei, het wapen van Nicolaas Boys in ieder geval deze wedstrijd, dat ligt echt bij die snelle omschakeling. Snel diepe ballen spelen. De snelheid voorin, de loopacties al daar. En je ziet dat Alphen daar heel veel moeite mee heeft. En daar zullen ze toch wel vrij rap een oplossing op moeten gaan vinden. Want anders kan het nog wel eens heel erg pittig gaan worden vanmiddag. Al is natuurlijk de vraag hoe lang Nicolaas Boys dat rennen en vliegen op dit tempo ook volhoudt. Vrij trap nu voor Alphen. Daarmee kunnen ze gaan opbouwen van achteruit. Want het was buitenspel voor Mike van der Aarde, spits van Nicolaas Boys. En dan kan de bal rustig even van voet naar voet. Even controle binnen het Alphense team. Dat vandaag overigens in het blauw speelt. Want uit. En Nicolaas Boys heeft ook zwart in het shirt. En dan proberen grip te gaan zoeken in deze wedstrijd.
1: Alphense Boys thuis tegen DSO Herman Scholten.
0: Waar DSO de eerste hoekschop mag nemen van deze wedstrijd. En eens even kijken. Die staat al klaar. Iedereen naar het 16 meter gebied toe natuurlijk. Lange verdedigers proberen ook aan te sluiten. En dan eens even kijken waar die bal terecht gaat komen. Het is een indraaiende bal. Gaat recht in de handen van doelman De Groot. Nou, dat is niet echt heel doeltreffende hoekschop. Maar De Groot moet even rustig kijken. Want ja, iedereen moet weer uit het 16 meter gebied gaan lopen. Geeft hij de bal mee aan Lammersen. Lammersen speelt hem in naar Anthony. Anthony naar de zijkant, naar Lars Verzaal. Komt hij weer terug bij Lammersen. En nou moet die bal naar voren toe. Komt hij ook. Verre bal richting Mokanda. Die kan er niet bij komen. En is het DSO dat weer over kan nemen. En dan gaat de bal via een sliding over de zijlijn. Laatst geraakt door DSO. En eens even kijken. De grensrechter geeft een bal voor. Even kijken voor Alverse Boys. De scheidsrechter besluit dat die inworp de andere kant op moet. En dat het een inworp van DSO is. Oh, nou, dat is altijd bijzonder. Dat is een contradictio in terminis van het trio leidinggevenden. Maar goed, maakt niet uit. Het is in ieder geval, de inworp is gedaan. Bavelaar die krijgt de bal in zijn bezit. Die probeert hem door te koppen. Dat lukt niet. Het is DSO wat opnieuw balbezit heeft. Nu wordt daar goed druk gezet door. Eens even kijken. Dat is.

even zien. Er wordt door overtreding gemaakt. Zo Mokanda is het. Die wordt daar stevig te grazen genomen. Even door een speler van DSO. Krijgt een vrije trap mee. Maar goed, zit nog even op de grond. En dat geeft ons de tijd om in de 21ste minuut te zeggen... het staat nog steeds 0-0 bij Overse Boys.

0: Yves Berendsen met verlangen. We gaan snel naar Sportpark De Bijlen. Een doelpuntje halen bij Herman.
1: Ja, inderdaad. Alphense Boys is op een 1-0 voorsprong gekomen. Doelpuntenmaker was Bavelaar. Daaraan vervangen, eens even kijken, Daniel Abink was dat. Die de bal kreeg aangespeeld en doorliep naar de achterlijn. Toen de bal scherp voortrok. En daar stond in het centrum stond Pierre Mokanda. Die zette zijn tegenstander heel goed eigenlijk opzij. Waardoor de bal door kon rollen en terecht kwam bij Bavelaar. Die de bal vrij kon inschieten in het doel. En zo is Alphense Boys hier in de 23e minuut op een 1-0 voorsprong gekomen. Een prima aanval eigenlijk, dankzij hard werken van iedereen. En ja, ik moet zeggen dat het spel van Pierre Mokanda kan bekoren. Omdat hij echt, als hij de bal verliest, gaat hij onmiddellijk erachteraan om die bal weer terug te veroveren. En ja, dat is het goede voorbeeld eigenlijk van met 100% inzet spelen. Goed, er is dus een 1-0 voorsprong voor Alphense Boys.
0: Bij de derby tussen Zwammerdam en Woubrugge in de vierde klasse B is 2 keer gescoord. 1 keer voor Zwammerdam en 1 keer door Woubrugge. Het staat daar dus 1-1. Om 3 uur begint ook Hazeswoudse Boys aan de competitie. Ze spelen in Leidschendam tegen Stoppig. Hans Jacquet is aanwezig op Sportpark Meerhorst. Goedemiddag, Hans.
2: Hi, goedemiddag, Ryan. Goedemiddag, luisteraars. Ook hier heel veel wind, dus als jullie me niet goed kunnen horen, dan ligt dat aan de wind. Ik probeer een beschut plekje te zoeken, maar dat is hier heel erg moeilijk, want het is vrij open allemaal. Weinig voetbalsfeer hier in Stompwijk, weinig toeschouwers langs de lijn, een vrijwel lege kantine en ook nog een leeg veld. Spelers hebben de warming-up net gedaan en zijn nu de kleding op de wedstrijd. Ja, je zei Leidschendam, maar het is eigenlijk Stompwijk. Het is een typisch Hollands dorpje met een café, een kerk en een voetbalvereniging, Stompwijk 92. Dat is een fusieclub tussen voetbalvereniging Stompwijkse Boys, handbalvereniging HVS en gymnastiekvereniging Giversto. En tegenwoordig

Waalwijkse Boys, handbalvereniging HVS en gymnastiekvereniging Guy Versto. En tegenwoordig wordt er ook gevolleybald. Het is voor de thuisclub Stompwijk dus het vierde seizoen in de vierde klasse. In de afgelopen drie seizoenen was Stompwijk niet al te succesvol.

0: Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het westen van het land sta je helemaal vast op de A20 naar Gouda na een ongeluk bij knooppunt Kleinpolderplein. Vertraging is 50 minuten vanaf Schiedam en er zijn twee rijstroken dicht. Verder staat er file op de N211 van Den Haag naar Hoek van Holland. Daar heb je nu 10 minuten vertraging bij Wateringen. En op de N459 van Reewijk naar Bodegraven sta je 10 minuten vast voor de aansluiting met de N11. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
4: Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
6: Welkom terug bij Sportlokaal. We gaan snel een rondje maken langs de velden. En we beginnen in Alphen bij Alphense Boys tegen DSO Hermanschotten.
7: Waar DSO net de gelijkmaker scoort, dat is hier 1-1 geworden in de 33e minuut.
6: En hebben we nog iets gemist bij Nicolaas Boys tegen Alphen, Rick Zinnige?
8: Kort maar krachtig, nee, stand nog steeds 1-0.
6: En inmiddels begonnen Stompwijk 92 tegen Hazeswoudse Boys, Hans Jacquet. En ik denk dat Hans is weggewaaid aan de richting.
9: Stand 0-0.
6: Het zal denk ik wel door de wind komen tot we iets later binnenkwamen bij Hans. Nou, die wedstrijd is daar dus ook begonnen. En Alphense Boys tegen DSO. Daar hebben we dus al twee doelpunten gezien, Herman. Net dus die 1-1. Waar ging het mis in de verdediging bij Alphense Boys?
7: Nou, het was even een periode dat de DSO druk uitoefende. En ja, dan speel je een bal op een gegeven moment in naar de centrumspits die daar staat. Heeft een verdediger in zijn rug, maar draaide heel knap weg eigenlijk van die verdediger. En plaatste die bal met zijn voet prima in de hoek. Niet eens zo hard, maar zuiver geplaatst. Nog eventjes via een hand van doelman De Groot, maar feitelijk dus onhoudbaar. En het was een echte spitsengoal, zou je kunnen zeggen. Die met een verdediger in zijn rug die er net niet bij kan komen dan. Toch goed die draai kan maken en die ruimte kan vinden om net even dat schot te lossen richting doel. Nu is het opnieuw DSO wat eraan valt via de zijkant. Eens even kijken. Nou, daar zit al net een voetje tussen. Maar die afvallende bal is weer voor DSO. En dan is het daar eens even zien. Stiphout die probeert die bal weg te krijgen. Lukt nog niet 100%. En dan eens even kijken. Wordt daar een Alphense Boys speler door Zelderust van de bal afgezet.

0: Gaat de vlag omhoog en is het buitenspel en is het gevaar voor de boys hier weer geweken. Ja, dus de 1-1 is terechtgekomen. We hebben nog een minuut of 10 te gaan in deze eerste helft. Ja, misschien is het wel in overeenstemming met het speelbeeld. DSO is wat beter in de wedstrijd gekomen, combineert wat vlotter, vindt wat vaker de vrije man op het veld. En dan loopt het allemaal lekker en dan wordt het lastiger verdedigen voor de boys. Die dat tot nog toe eigenlijk uitstekend gedaan hebben. Maar het is op dit ogenblik eigenlijk weer DSO wat de klok slaat. 1-1 dus de stand.
1: Nicolaas Boy staat met 1-0 voor tegen AVV Alphen. Rick, en dat is, als je het spel ziet, niet geheel onterecht, hè?
2: Nee, eigenlijk alle kansen zijn voor de thuisploeg. En Alphen probeert het wel. Voetbalt eigenlijk leuk tot de helft van de helft van de tegenstander. En daarna houdt het op. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. De hoge druk van Nicolaas Boy is iets minder geworden. En dan kan Alphen dus inderdaad verder voetballen. Maar voorin is het gewoon te weinig bij de Alphense club. En je ziet daar toch zo nu en dan ook een beetje de moedeloosheid bij de spelers van AVV Alphen. Dat het ze niet lukt om voorin tot mogelijkheden te komen. Wel net een schotje van Davy Grimelius. Maar meer dan dat was het ook niet. De bal was zacht. De keeper kon hem makkelijk oprapen. Maar daartegenover staat het aan de andere kant van het veld behoorlijk wat kansen zijn geweest voor Nicolaas Boy. En dat onder andere Davy Visser daar zijn ploeg op de been houdt met een aantal goede reddingen. Nu komt Nicolaas Boy weer. Balletje binnendoor in het strafschopgebied. Valt hij voor de goal, wordt hij weggeschoten. En dan aan de zijkant kan hij opnieuw worden ingebracht door Jordi van Eijk, die net ook een goede kans had. Te lang wachten en uiteindelijk miste in de korte hoek. Het wordt een inworp voor de thuisploeg. Terwijl de klok op 35 minuten staat. En we dus nog 10 minuten te gaan hebben in deze eerste helft. En er nu een verre inworp gaat komen richting strafschopgebied. Daar staat iedereen ook in opgesteld. Die inworp is inderdaad ver. Wordt flank met het hoofd eruit gekopt. Kan hij opnieuw worden ingebracht? Nee, wordt weggewerkt door AVV Alphen. Gaat de bal over de zijlijn. En krijgen we een nieuwe inworp die ditmaal snel wordt genomen. Dan kan Nicolaas Boy die weg naar voren voortzetten. Wordt er een overtreding gemaakt door Mick van Harten. En dat betekent dat er een vrije trap komt voor Nicolaas Boy. Ja, kan Alphen nog iets in deze eerste helft? Laat het maar beginnen met het creëren van de kans. Maar ja, zolang het 1-0 is, kan dat zomaar de 1-1 betekenen.
1: Bij Stompwijk 92 tegen Hazeswoudse Boys staat er nog 0-0 op het scorebord. Maar ja, dat is ook niet zo gek, want die wedstrijd is pas net begonnen. Hans.
3: Zit in de zesde minuut inderdaad. En de wind, ja, die gaat vanmiddag wel een grote rol spelen, hoor. Want het waait hier ontzettend hard. En het spel dat speelt zich de eerste 5 minuten op één kant van het veld af. De linkerkant in dit geval voor Hazeswoudse Boys. Dat wel meteen duidelijk maakt dat het wil gaan winnen hier. Want het zet goed druk op die verdediging van Stompwijk. En dat leidde al tot één kansje van Luc van Elsgeest. Maar hij miste de bal. Luc Elsgeest moet ik zeggen, niet van. Luc Elsgeest, hij kreeg een vrije schietkans, maar maaide volledig langs de bal heen. Aan de andere kant was Stompwijk één keertje gevaarlijk. Kwam alleen voor doelman Patrick van der Reest, maar die wist uiteindelijk vrij simpel redding te brengen. Dus twee kansen dus in deze wedstrijd. Eén voor Stompwijk en één voor Hazeswoudse Boys. Dat wel aanvallend goed bezig is. En nu aan de andere kant van het veld, waar minder wind staat, een ingooi mag gaan nemen. Dat gaat terug naar keeper Patrick van der Reest. En dan gaat men opbouwen naar de linkerkant van het veld met Stan van Meurs, de linksback. Die Ryan Graafland inspeelt. Die combineert met Luc Elsgeest. Maar die combinatie mislukt. En dan kan Stompwijk de bal gaan overnemen. Wordt wel weer direct druk gezet door Hazeswoudse Boys. Ze zitten er bovenop bij die spelers van Stompwijk. En dat leidt weer tot winst van de bal. En nu aan de rechterkant van het veld is het Luc Elsgeest die een goede paas geeft op Levi Zwart. Maar die mist de bal net. En zo kan de keeper van Stompwijk de bal oprapen. En zijn verdedigers instrueren hoe het allemaal beter moet. Ver uittrap, weer gedragen door die wind. Verdwijnt bijna over de zijlijn. Ja, de wind, ik zeg het nogmaals, het is hier heel erg open. Er is nergens iets om te schuilen. Dus die wind die gaat vandaag een hele belangrijke rol spelen in deze wedstrijd. Waarin we nu in de 8e minuut zitten. Jasper Stolwijk probeert te ontsnappen. Maar ja, hij krijgt alsnog de bal. En schiet de bal dan de verre hoek in. Prachtig doelpunt. Ik dacht dat hij de bal even kwijt was. Maar die verdediger die verloor de bal vervolgens ook weer. En die kwam voor de voeten van Jasper Stolwijk aan de linkerkant van het veld. En hij krult hem zo de bovenhoek in. En zo is het hier 0-1 voor Hazes Woudse Boys. 8 minuten.

0: Nou, Hoorn was dat met Boys Are Fun. Geldt dat ook een beetje voor de 22 spelers op het veld bij Alphense Boys tegen DSO Herman? Hebben ze er een beetje plezier in?
1: Nou ja, ik bedoel, je komt op het voetbalveld om plezier te hebben. Hè? Dus laten we daarvan uitgaan dat ze plezier hebben. Maar ja, wij zitten hier bijna op slag van rust. Het is de 44ste minuut. We zitten in de laatste minuut eigenlijk voor de rust. En stand is nog steeds 1-1, gelijke stand dus. En ja, DSO probeert weer aan te vallen, heeft dat een paar keer gedaan. Maar ook Alphense Boys is een paar keer weer voor het doel van DSO geweest. Het wisselt elkaar af. Dus wat dat betreft is die 1-1 stand een goede weergave van deze wedstrijd. In ieder geval, de bal is nu bij Anthony terechtgekomen aan de zijkant van het veld. Heeft een mannetje voor zich, maar krijgt onmiddellijk een tweede hulpverdediger bij zich. Bal weer terug bij Anthony. Nou is zijn mannetje weggelopen. Geeft hij daar de bal naar Bavelaar in de hoek van het veld. Die bal is te hard en die rolt gewoon over de achterlijn. Dat is een simpele doeltrap. Dat zie je toch allemaal toch wel eens net iets te vaak gebeuren. Maar ja, goed, het is ook geen Eredivisie of Champions League voetbal wat we hier zien. Dus die paasjes die gaan soms toch wel verkeerd. Als die zuiver zouden zijn, dan zouden er ongetwijfeld 5-6 doelpunten vallen aan beide kanten. Dus ja, dat geeft natuurlijk ook aan. En nu is daar een doorkopbal en dan gaat de vlag omhoog. Dat was leeg. Eens even kijken, een Zeldenrust, Virgil Zeldenrust, die buitenspel stond. Dat klopt inderdaad. En daar wordt alsnog voor gefloten. En dat betekent dat Alphense Boys daar een vrije trap mag gaan nemen. En dan kijk ik op mijn horloge. En dan zitten we inmiddels in de blessuretijd. En is de stand nog steeds 1-1 gelijk.
0: Hoe lang is er bij jou nog te spelen, Rick?
2: Eén officiële speelminuut. En het spel ligt op dit moment stil na een overtreding van Eray Boskoort. Nadat we net ook al een gele kaart zagen voor Nick Boom. De tweede gele kaart in deze wedstrijd. De tweede voor Alphen. Het was Nick Boom die zijn tegenstander daar even torpedeerde. Er zat ook wel een klein beetje frustratie bij. Nadat hij daarvoor de bal niet in de voeten kreeg. Nadat de ruimte toch al behoorlijk open lag voor hem. Maar zijn ploegenoot Tycho Bogaert koos voor een balletje kort naar de linksback. En dat kon rekenen op wat onbegrip van de linksbuiten van AVV Alphen. Inmiddels Nicolas Boys in de aanval. Linkerkant van het veld. Voorzet komt. Kopbal niet. De bal wordt verlengd door een speler van AVV Alphen. En dan valt hij achterin en gaat er een ingooi komen. En dan gaan we weer zo'n verre inworp krijgen. De 16 in. Een halve corner zou je het bijna kunnen noemen. Van Joël Verlaan. Die maakt zich klaar met de aanloop. Kiest inderdaad voor de bal. De 16 in. Er wordt verlengd. Valt dan in het zijnet. Niet echt gevaarlijk. De inzet van Sven Hogevorst. De aanvoerder van Nicolas Boys. Die de bal daar met de punt in het zijnet werkte. Ja, zo een paar minuten geleden ineens even een opleving van Alphen. Mick van Harten, de spits, kapte een paar man uit in een strafschopgebied. Haalde de trekker te laat over. Waardoor de bal kon worden ontfutseld door de verdediging van Nicolas Boys. En dat was dan eigenlijk eindelijk eens even iets van Alphen in de 16 van Nicolas Boys. Misschien dat er nu een momentje bij komt. Nee, balverlies. En dan kan Nicolas Boys nog één keer komen op slag van rust. Met die snelle mensen dus aan die buitenkant. Het gaat dan uiteindelijk in de achteruit. Omdat de juiste ruimte niet wordt gevonden. Wel een snelle spelverplaatsing naar de andere kant. Goede lange bal dit zeg. Die ook goed wordt gecontroleerd daar door Jordi van Eijk. En dan komen ze er met z'n tweeën alsnog uit aan die rechterkant. Kan nu de voorzet komen van Hogevorst. Die wordt getoucheerd. En dan komt er een hoekschop van Nicolas Boys. Ik hoorde hier over het veld te roepen. Dan heeft de scheidsrechter iets gezegd dat het nog 1 minuut was. Hoorde ik net. Dan zijn er dan nu nog circa 30 van over. Dus ik gok zomaar dat dit is het laatste moment van deze eerste helft kan gaan worden. De hoekschop van Nicolas Boys dus. Die de eerste helft simpelweg gewoon hebben gedomineerd tegen AVV Alphen. Het enige wat ze zijn vergeten te doen is de doelpunten maken. Thans dat deze 1 keer en dus niet meer een keer hoekschop komt. Bal valt in het midden. Davy Visser de doelman half. Scheidsrechter fluit niet voor een overtreding. Schot komt alsnog. En dan via Nick Boom gaat de bal over de achterlijn. Komt er niet nog een nieuwe hoekschop, maar fluit de scheidsrechter voor rust. Dat betekent dat Alphen nog in de race zit qua stand. Want het is slechts 1-0 voor Nicolas Boys.
0: Het is ook rust bij Alphense Boys tegen DSO. Daar staat het 1-1. Bij Alvia tegen LFC is het 1-0. Ook daar is het rust. Bij Swammerdam tegen Woubrugge staat het 3-1. En bij Sporting Leiden tegen Bernardus staat er 1-1 op het scorebord. Stompwijk 92 tegen Hazenswoudse Boys is een minuutje of 20 aan de gang. Hans Jacquet.
3: Ja, zojuist weer een kans voor Hazeswoudse Boys dat hier de toon zet en de basis op het veld in Stompwijk. Het was Luc Elsgeest die alleen voor de keeper kwam, maar de bal niet achter de keeper wist te plaatsen of over de keeper of in het doel in ieder geval. Keeper bracht redding en even daarvoor was een prachtige paas van Levi Zwart. Die belandde tussen Elsgeest en de keeper in. Elsgeest was iets eerder bij de bal, probeerde de bal over de keeper heen te wippen. Die bal ging net naast, maar de keeper die raakte Elsgeest ook nog in een poging om de bal te spelen. Maar de scheidsrechter vond het geen strafschop waard in dit geval. Maar zoals gezegd, Hazeswoudse Boys voetbalt fris, voetbalt snel in een hoog tempo met veel combinaties. De tweede bal, zoals ze dat altijd zo mooi noemen, is ook voor Hazeswoudse Boys. En het spel speelt zich dan ook af op de helft van Stompwijk. Dat er eigenlijk amper aan te pas komt. Komt één mogelijkheid, mag ik het niet eens noemen, kreeg een schot van ver. Dat hoog over het doel van Patrick van der Reest zeilde. Het is nu ook weer Hazeswoudse Boys dat in balbezit is. Maar eigenlijk simpel de bal verliest. Dat bijna Stompwijk eruit via een counter. Maar dat wordt weer verijdeld door verdediger en aanvoerder Bo Gordijn. En dan kan Hazeswoudse Boys, ik zal het maar even gewoon de Boys gaan noemen. Want Hazeswoudse Boys bekt niet helemaal lekker. Weer tot aanvallen. Maar de bal gaat nu terug naar de verdediging. En dan wordt er weer een lange bal gespeeld op Levi Zwart. Die neemt de bal goed aan. Ziet geen medespeler in de buurt. Ziet wel een tegenstander voor zich. En dat noopt hem om de bal weer terug te spelen. Zo probeerde de Boys op te bouwen. En een gaatje te vinden in die verdediging van Stompwijk. Wat vooralsnog niet helemaal lukt. Getuigen die twee magere kansjes. Het spelbeeld is er naar om een doelpunt nog te gaan maken. En zo de 2-0 te gaan maken. En de wedstrijd misschien eigenlijk wel in een vroegtijdig stadium te gaan beslissen. Want de Boys, dat zijn duidelijk.

natuurlijk de baas op het veld hier in Stompwijk. Glenn Bennis mag nu een ingooi gaan nemen ter hoogte van de 16-meterlijn. Doet dat op Stolwijk, die heeft een verdediger in zijn rug, maar kan toch combineren met Bennis, die de bal nu weer kwijtraakt. Maar zijn tegenstander fel op de huid blijft zitten en er een ingooi aan overhoudt voor Hazes Woudse Boys. Hij mag zelf weer gaan ingooien. Gaat die bal terug naar Björn de Jong. En die gaat weer helemaal terug naar Van der Reest, de keeper. Zo blijft het hier 0-1 na een minuutje of 20 spelen. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de boys er straks nog eentje gaan maken.

0: Suzanne en Freek met Halverwege. Nou, halverwege zijn we ook bij de eerste helft van Stompwijk 92 tegen Hazeswoudse Boys. Hans?
1: Ja, curieus moment. Want de doelman van Stompwijk die doet waarschijnlijk te lang over een doeltrap. Ja, die bal lag ook niet helemaal stil. Dat komt vanwege de wind. Dat is het wat de scheidsrechter ook toebeet. Maar de scheidsrechter is resoluut en die geeft een corner aan Hazeswoudse Boys. Die corner komt nu voor. Dezelfde keeper van Stompwijk die brengt de redding met één vuist. En de bal verdwijnt over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Zojuist een grote kans voor middenvelder Colin van Haastrecht. Hij draaide twee tegenstanders dol. Maar was zo beduusd van zijn actie, denk ik, dat hij een erg slap schotje produceerde. Wat net naast het doel van Stompwijk ging. En zo blijft de stand dus op 1-0 in het voordeel van Hazeswoudse Boys. Dat nu moet gaan uitkijken dat Stompwijk er niet snel uitkomt. Gaat de bal naar de linkerkant van het veld. En wordt opgepakt door Nick Ammerlaan. Die heeft gelijk drie verdedigers van Hazeswoudse Boys voor zich. En verspeelt de bal dan ook. De bal wordt wel weer opgepikt door Stompwijk. Maar daar wordt niet goed gecoacht en niet goed opgelet. En dan kunnen de boys weer gaan overnemen. Met Luc Elsgeest aan de linker rechterkant van het veld, moet ik zeggen. En die levert de bal weer in bij zijn ploeggenoot. En dan kan Hazeswoudse Boys weer gaan opbouwen. Via nu de andere kant van het veld, de linkerkant van het veld. Is het Björn de Jong die de bal heeft, het middenveld inspeelt. En dan gaat er een lange diepe bal naar Jasper Stolwijk. Maar die staat tussen twee tegenstanders in en kan de bal niet controleren. En dan kan Stompwijk misschien er snel uit. Maar dat wordt weer verijdeld. En dan is het Levi Zwart die de bal krijgt. En nee, net niet de 0-2 binnen tikt. Want een uitstekende redding van Jesper van Leeuwen. De keeper van Stompwijk die wel moest duiken naar die bal, maar hem uiteindelijk wel had. Dat was de kans op 0-2 voor de boys. Dat nu de bal wel weer heeft en op het middenveld rustig op los combineert. Stompwijk moet er bijkans gek van worden, want de boys spelen in een erg hoog tempo. Combineren ook goed, vinden elke keer de vrije man. En zodra Stompwijk de bal heeft, zit er gelijk een speler van de boys bovenop. Zodat ze ook geen tijd en ruimte krijgen om een oplossing te vinden om het de Hazeswoudse boys moeilijk te maken. Het is nu weer Jesper Stolwijk aan de bal. Die speelt zijn compaan aan de linkerkant. Kant Ryan Graafland in, maar die paas mislukt. En dan is het overnemen voor Stompwijk. Maar zoals gezegd, de boys zijn de baas op het veld. Geven weinig weg. Creëren wel wat kansen, maar moeten eigenlijk nog even die trekker overhalen om die 0-2 te gaan maken voor de rust. Dan is de wedstrijd, mijn idee, helemaal beslist hier.
0: Bij onze andere twee live-wedstrijden, Alphense Boys tegen DSO en Nicolaas Boys tegen AVV Alphen. Daar is het rust. Alphense Boys tegen DSO is 1-1. En Nicolaas Boys staat op een 1-0 voorsprong tegen AVV Alphen. Bij Alvia tegen LFC is het 1-0. Van Alanderveen tegen Altior is nog geen ruststand bekend. Maar voor zover wij weten is het daar 0-0. Swammerdam Woubrugge staat 3-1. Sporting Leiden Bernardus 1-1. Floriant tegen Leidseveen. Duel in de vijfde klasse A, daar is het 1-0. Duel in de vierde divisie A tussen Dem en ARC. Daar is nog niet gescoord na een half uur spelen. Ook daar staat het 0-0. Stompwijk 92 tegen Hazeswoudse Boys. U heeft het zojuist kunnen horen van Hans Jacquet. Daar is het 0-1 in het voordeel van de Boys. En om 3 uur begonnen FC Maense tegen BSC 68 uit Benthuizen. En voor zover wij weten is het ook daar 0-0.
2: Mis niets vanaf de sportvelden.
3: Ieder weekend bij ons op de radio.
2: Studio Alphen, Studio Kaag en Brazem en RTV Hollands Midden.

0: Danique met Tijdloos. Stompwijk 92 tegen Hazes Woudse Boys. Hans, hoe is het met de weersomstandigheden daar? Moet je je vastbinden aan een paal met al die wind?
1: Nou, zo erg is het ook niet. Maar er staat wel een hoop wind hier. En zoals eerder gezegd, ja, het is helemaal open hier. Er is geen beschut plekje te vinden. Dus de wind die heeft wel vrij spel op het veld waar de 22 spelers voetballen. Terwijl Stompwijk net een doelpunt maakte, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. En ook terecht, denk ik. Want het leek er in ieder geval wel op. Ik sta niet op één lijn, maar er waren ook geen protesten. Maar dat was wel een spaarzame uitval van Stompwijk, waar de boys wel waakzaam voor moeten zijn. Want af en toe zijn er wat van die speldenprikjes van Stompwijk, dat ze er snel uitkomen. En dan ja, staat de verdediging niet helemaal goed, omdat Hazes Woudse Boys met heel veel mensen voor de bal en op de helft van Stompwijk speelt. Dus daar moeten ze wel op letten. Jasper Stolwijk nu in balbezit op de helft van Stompwijk. Houdt een ingooi over aan zijn actie die verdedigd wordt. Nee, hij is degene die de bal het laatste raakte kennelijk. Dus dan mag Stompwijk gaan ingooien op eigen helft. Doet dat ver, maar die bal wordt weer opgevangen door Hazes Woudse Boys. Colin van Haastrecht in dit geval. En dan wordt er een vrije trap gegeven aan Hazes Woudse Boys, omdat er een overtreding is gemaakt op Jasper Stolwijk. De maker van het enige doelpunt tot dusver. Dus een prachtige goal vanaf de rand van het strafschopgebied. Krulde hij de bal met zijn rechtervoet zo de bovenhoek in. En liet de keeper Jesper van Leeuwen van Stompwijk daarmee kansloos. Stan van Meurs achter de bal probeert het ook met de wind mee. Maar dan wordt er gefloten. Waarom? Weet ik eigenlijk niet. De bal werd in de doelmond gebracht. Maar blijkbaar is het dan toch buitenspel. Hoewel de scheidsrechter ook niet zijn hand omhoog heeft. De scheidsrechter overigens is de heer Chef van Wijk. En de Hazes Woudse Boys spelen vandaag in het blauw in plaats van zwart-wit. Omdat Stompwijk al een wit shirt, zwarte broek en witte sokken aan heeft. Dan bent u weer helemaal op de hoogte. En heeft u een beeld van hoe het er hier uitziet. Op een vrij troosteloos sportcomplex, zoals gezegd. In het begin, in mijn voorbeschouwing, de kantine was zo goed als leeg. Er zijn nu wel wat mensen, maar die zijn eigenlijk op twee handen te tellen. Het is niet echt een voetbalsfeer wat hier hangt in Stompwijk. We zitten inmiddels in de 33e minuut. Storm van Hazes Woudse Boys is een klein beetje gaan liggen, hoewel ze nog steeds de bovenliggende partij zijn. Maar de stand is nog steeds miniem. 0-1 voor de boys.
0: Nou, daar dus een troosteloze sfeer. Hoe is dat in de tweede helft bij jou, Herman Scholten, bij Alverse Boys tegen DSO?
2: Nou ja, er zitten wat mensen op de tribune natuurlijk. Dat is altijd het geval. Er staan wat mensen langs de kant, aan beide kanten van het veld. Het is nooit super druk bij Alverse Boys. Dat is eigenlijk kenmerkend. Nu is daar eens even kijken. Dat is Mokanda, die gaat er vandoor. Trekt het 16 meter gebied binnen, probeert daar zijn medestander. Oh, dat lukt niet. Jongen, hij probeerde naar zijn medespeler te bereiken. Er zat een voetje tussen. In tweede instantie kaatste de bal terug het veld in. En lukte dat ook niet om daar nog bij te kunnen komen. En is het DSO wat nu uitverdedigd. Het was zo net ook al in de eerste minuut na de hervatting een grote kans voor Thierry Anthony. Die kreeg de bal aangespeeld. En ja, bijna een vrijstaande positie schoot hij net naast de paal van het doel. En als hij iets zuiverder was geweest in de richting, dan was het een onhoudbare bal geweest voor de doelman. En dan was hij in het doel verdwenen. En dan was dat een mooie opsteker. Zou dat zijn geweest voor de boys. Maar ze zoeken nu weer de aanval via Bavelaar. Maar die plaatst de bal gewoon recht de lucht in. En dan is het makkelijk verdedigen. En is het nu...

0: Anthony die goed mee verdedigt. En dan de bal terug moet spelen naar Lammers in zijn eigen verdediging. Maar goed, we zijn een paar minuten onderweg weer in de tweede helft. De stand is nog steeds 1-1 gelijk. En het had eigenlijk al een doelpuntje extra moeten zijn voor Alphense Boys. Maar goed, dat is niet gebeurd.
1: Nicolaas Boys, Alphen is ook weer begonnen. Rick Zinnige, zijn er tijdens de tweede helft wat meer mensen op komen dagen?
2: Tijdens de tweede helft. Nou, die is 48 seconden oud, dus dat is nog wel lastig. Maar ik ga niet te hard in op deze woordspeling. Ja, ik heb gezien dus dat er voor de kantine staat een grote tent. Daar zitten veel mensen onder. En daar zit dus het publiek. Maar ik moet zeggen dat aan de overkant en hier links van mij ook wel de nodige mensen staan. Dus het is gewoon gezellig geworden in Nieuw-Veenhoorn.
1: Kijk, dan hebben we dan gecheckt. Nou, het is gezellig. Dan ben ik ook benieuwd, zijn er nog wisselingen geweest? Hebben de trainers nog ingegrepen tijdens de rust?
2: Nee, voor zover ik kan zien niet. De bal is inmiddels alweer 1,5 minuut in beweging. Geen wisselingen gehad. Nicolaas Boys sloeg natuurlijk de klok in de eerste helft. En de vraag is of Alphen nu met wind mee wat meer van zich af kan gaan bijten. Ze krijgen in ieder geval ingooien ter hoogte van het strafschopgebied. Daar is dan Mick van Harten die spits. De voorzet komt bij de tweede paal. En daar is dan geen bezetting. Waardoor Nicolaas Boys de bal over kan nemen. Nu misschien met de snelle uitbraak wat kan forceren. Daar werd ze natuurlijk in de eerste helft erg gevaarlijk. Hebben nu wind tegen. De wind lijkt wel ietsje afgenomen, moet ik zeggen. De vlaggen staan niet meer zo strak als dat ze in de eerste helft stonden. Of in ieder geval bij het begin van de wedstrijd. Het kan natuurlijk een mooi nadeel zijn voor AV Alphen. Nu ze mooi met wind mee mogen voetballen. Daar is het schot van Nicolaas Boys en de redding in de korte hoek van Davy Visser. Die dus voor het eerst deze tweede helft in moet grijpen en een hoekschop weg moet geven voor Nicolaas Boys. Die genomen gaat worden door Sven Hogevorst. Die met zijn linkerbeen de bal in gaat draaien. Even kuggen komt hij. Ik verslikte me zojuist midden in mijn zin. Hogevorst legt hem bij de tweede paal neer. Daar gaat de bal over alles en iedereen heen. Kan hij worden binnengehouden. En dan komt er een nieuwe hoekschop aan de andere kant van het veld. En kan Nicolaas Boys vanaf die kant op zoek naar het volgende gevaar.
1: Nou, u luistert ondertussen naar een extra uitzending van het lokale weerbericht. We gaan overschakelen naar Hans Jacquet bij Stompwijk 92 tegen Hazes Woudse Boys. Hoe zijn de weersomstandigheden op dit moment bij jou?
3: Donkere wolken, maar het is wel droog. En veel wind, zoals gezegd, nog steeds.
1: Is de wedstrijd ook een beetje opwindend, Hans?
3: Nou ja, als je het van de kant van Hazes Woudse Boys bekijkt, wel. Want die spelen echt goed voetbal. Zojuist ook weer een kans. Levi Zwart die legde af op middenvelder Justin van Vliet. Die kreeg eigenlijk alle tijd om uit te halen. Legde de bal ook nog even goed. En schoot eigenlijk niet eens zo heel verkeerd in. Maar zijn schot werd nog net aangeraakt door een verdediger van Stompwijk. Zodat de bal net over het doel ging van datzelfde Stompwijk. En zo is het nog steeds 0-1 voor Hazes Woudse Boys. Ja, opwindend riep je. Ja, dat ook weer niet zozeer. Maar ik moet zeggen, het is natuurlijk de eerste wedstrijd van het seizoen. En zo, nou, dat is verrassend zeg. Een bal vanaf de midden van de helft van Hazes Woudse Boys. Vanaf de zijkant. Ja, en die wordt gewoon gedragen door de wind. Het is een vrije trap. En die gaat heel hoog. En zwabberend in het doel van Hazes Woudse Boys. Keeper Patrick van der Rees, ja, die verkeek zich erop. En die had ook geen antwoord op die zwabberende bal. En zo is het uit het niets eigenlijk 1-1 hier. Stompwijk, Hazes Woudse Boys. Ik wilde net zeggen, Hazes Woudse Boys die speelt fris en aanvallend voetbal. In een hoog tempo met goede combinaties. Dat is een beetje weggeëpt in de laatste 5 minuten. Dat hou je natuurlijk ook niet een hele wedstrijd vol. En ze moeten nu eigenlijk weer opnieuw beginnen. Want het is 1-1 geworden.

0: Kom er maar in, Rick.
1: Ja, het is 2-0 voor Niklas Boys geworden. Het was onvermijdelijk eigenlijk na die eerste helft. En dat zet Niklas Boys in de tweede ook door. Een goed uitgespeeld aanval wordt binnengeschoten door Mike van der Aar. En dat betekent dat na 52 minuten 2-0 is voor Niklas Boys tegen AVV Alphen.

0: Marianne van Fontaines DC. Hermel Scholte kijkt naar Alphense Boys tegen DSO.
1: Ja, was het maar waar. Ik kijk naar een veld wat helemaal leeg is, waar geen spelers meer te bekennen zijn.
0: Oh.
1: Ja, en wat zal er dan gebeurd zijn, denk jij?
0: Vuurwerk?
1: Is er bliksem ingeslagen? Een vreselijke stortbui, zodat heel half Alphen onder water staat? Nee, er zijn relletjes geweest en toestanden op het veld. Milan Stiphout, ja, wat er gebeurde weet ik niet, maar de allerlei spelers die liepen te sjorren en te duwen en te trekken aan elkaar. En ineens lag Stiphout op de grond en die moest aan zijn hoofd behandeld worden. Het lijkt me dat hij een kopstoot had gekregen. Er is een rode kaart uitgedeeld aan een speler van DSO. En als ik het goed heb gezien was dat de nummer 2. Dat was Ashram Salim die dat gedaan heeft. Maar goed, de spelers moesten van de scheidsrechter naar de kleedkamer toe om af te koelen. Want het liep echt aan alle kanten uit de hand. Ja, en dan zijn er natuurlijk beelden straks die je in de samenvatting kunt zien van wat er nou gebeurde. Maar ja, niemand weet het precies, want er wordt geduwd en getrokken en gedaan. En de een die denkt, ik moet nog harder duwen. En de ander denkt van, nou, laat ik maar terugduwen. En een heel gedoe allemaal. Maar goed, inmiddels komen de spelers van Alphense Boys weer het veld op. En dan zullen de spelers van DSO wel gaan volgen. Maar dan heeft de wedstrijd hier dus even toch wel een aardig tijdje even stilgelegen. Om weer de gemoederen te doen bedaren. En moet DSO met 10 man verder.
0: Stompwijk 92 tegen Hazes Woudse Boys. Gaat het er daar wat vriendelijker aan toe op het veld, Hans?
2: Ja, niets. Geen toestanden zoals bij Herman in ieder geval. Er lag net wel een speler op het veld die na een botsing last van zijn hoofd had. Maar dat was ook het enige. Geen kopstoot of wat dan ook. Jasper Stolwijk probeerde net hetzelfde doelpunt te maken als hij deed bij de 0-1. Kapte zijn tegenstander uit aan de rand van het strafschopgebied. Probeerde de bal weer binnen te krullen in de bovenhoek. Maar dit keer ging de bal net naast. Dus Hazenwoudse Boys dat toch een klein beetje van slag is door die onverwachte tegentreffer, die 1-1 die Stompwijk uit het niets maakte. Maar nu de draad weer heeft opgepakt en veel te vinden is op de helft van schot nu van Ryan Graafland. Maar die wordt weer ter nauwe nood gered door Jesper van Leeuwen, de keeper van Stompwijk, die een goede indruk maakt en veel ballen heeft. En zijn ploeg behoedt voor een achterstand, in dit geval op een slag voor rust. Want zover zitten we inmiddels. Er zit inmiddels al in de 45e minuut. Zal nog wel wat tijd bijkomen. Jasper Stolwijk die de bal afschermt. Bal meegeeft aan Colin van Haastrecht. Gaat de bal naar de linkerkant van het veld met Levi Zwart. Die zijn acties af en toe eens wat te ver doorvoert. Maar nu wel helemaal vrij komt. En weer een redding van die keeper van Stompwijk. En via diezelfde Levi Zwart gaat de bal dan ook nog eens over de doellijn. Zodat Jesper van Leeuwen, die keeper, een doeltrap mag gaan nemen. Moet hij wel snel doen, want dat moet binnen 8 seconden. Dat heeft hij net al ervaren, omdat Hazenwoudse Boys daardoor een hoekschop kreeg in plaats van een doeltrap. Omdat die keeper te lang treuzelde, vond het een beetje pietluttig van die scheidsrechter. Want er staat veel wind en de bal lag niet helemaal stil. Dat moest die doelman corrigeren, maar daar deed die dus te lang over volgens scheidsrechter Chef van Wijk. Klok slaat nu op 45 minuten. Stand hier is 1-1. En ik denk zo dat ook de ruststand gaat zijn.
0: Alphen is geen schim van zichzelf vandaag. Want ze staan op een 2-0 achterstand tegen Nicolaas Boys. Rick, ja, merk je dan toch ook wel het gemis van de spits Kilian Bouwhuis?
3: Ja, maar niet alleen van Kilian Bouwhuis. Ook van die andere jongens die daar ontbreken. Dat zijn er nogal wat. Die normaal gesproken toch... Ik sla even mijn blaadje om, daar ook wel in de basis spelen. Stef van den Berg, Ferry van Leeuwen, Brian van den Nieuwendijk, Brian de Bruin. Dan pak ik er zo wel even 5 uit en dan met Kilian erbij. Die normaal gesproken in de basis spelen bij AVV Alphen. En dan zie je toch dat, als je zoveel basisspelers mist, is het wel lastig. En dat natuurlijk een niveautje hoger dan vorig jaar maakt het wat ingewikkelder. Wel net een goede kans gezien. Het eerste schot op doel, zowaar, van AVV Alphen in deze wedstrijd. Terwijl hier Nicolaas Boys op weg is naar de 3-0. Nee, goede redding zeg van Davy Visser. Op de inzet van de aanvoerder van Nicolaas Boys, Sven Hogevorst. Het is de voet van Visser die de treffer ervoor komt. Maar aan de andere kant werd hij ook voorkomen. Mick van Harten, goede actieschot. Hard richting de hoek, hard hoog. Maar de redding was daar van Jamie Bot, de doelman van Nicolas Boys. Die ene keer dat hij wat te doen krijgt, staat hij er ook. En dat is voor een keeper uiteraard ook lekker. Maar goed, Alphen weet de weg naar voren wel iets meer te vinden. Met die wind in de rug dus. En de vraag is of ze nog een aansluitingstreffer kunnen gaan forceren. Komt nu een doeltrap aan voor Nicolas Boys. Dan gaat de doelman lekker de tijd voor nemen. En dan hebben we hier bijna een uur gespeeld met de stand van 2-0.
0: Bij de derby tussen Swammerdam en Woubrugge is het een waar spektakelstuk. Het staat daar inmiddels 3-2. Er is dan nog zo'n half uurtje te voetballen. Uiteraard houden we dat ook met een schuin oog in de gaten wat er daar allemaal gebeurt. En Sporting Leiden tegen Bernarders is 1-1.

0: We onderbreken Earth, Wind & Fire voor een doelpunt bij Rick.
1: Ja, sorry, ik moet weer een liedje onderbreken. Het is 3-0 geworden voor Niklas Boys. Het is beslist hier in Nieuwveen. Een hoekschop waarbij de keeper van Alphen het leek te worden. Scheidsrechter was het daar niet mee eens. De bal viel uiteindelijk op randstrafschopgebied voor de voeten van aanvoerder Sven Hogevorst. En hij schoot de bal laag in de hoek binnen. 3-0.

0: Ja, wat blijft dit toch een lekkere plaat. September van Earth, Wind and Fire uit 1979. Nicolaas Boys staat dus op een 3-0 voorsprong tegen Alphen. Ja, het is wel beslist, Erik.
1: Ja, en eigenlijk net op het moment dat je dacht, Alphen komt wat beter in die wedstrijd. Er komt eigenlijk wel redelijk die kleedkamer uit. Misschien dat ze nog wat terug kunnen doen. Slaat Nicolaas Boys ongenadig hard toe. Maken ze de kansen ditmaal wel af. En dat betekent dus dat na 63 minuten de stand 3-0 is. En dan dreigt het langzaam maar zeker toch wel een beetje fors te worden voor AVV Alphen. Dat achterin moeite blijft hebben met die lopende mensen. Normaal toch wel iets waar Alphen goed grip op heeft. De defensieve opdrachten. Maar waar het vandaag gewoon erg veel moeite heeft met de mensen van Nicolaas Boys. Er komt nu ook een dubbele wissel aan bij AVV Alphen. Wil je nog iets forceren? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Is dat realistisch? Dat is er wel weer het tweede. Het is de spits Mick van Harten die eraf gaat. En aan de andere kant gaat Kian Rompies eruit. Die is redelijk onzichtbaar geweest vanmiddag. En dan is het alleen even de vraag, wie komen erin? Dat gebeurt voor mij helemaal aan de andere kant van het veld. Even kijken, 21. Dat is meester Feiter. En de andere die binnen de lijnen komt is even kijken. Een man met 20 op zijn rug. Dat is Jake van Rijn. En dat zijn dan de twee verse krachten aan de zijde van AVV Alphen. Ja, de opdracht blijft hetzelfde. Proberen iets terug te doen. Het tweede is of dat gaat lukken in het komende half uur.
0: Eens even kijken of op Sportpark de Bijlen bij Alphense Boys tegen DSO de bokshandschoenen weer zijn uitgedaan en of er weer wordt gevoetbald.
2: Ja, de bokshandschoenen zijn uit, de lessen zijn voorbij. Maar niet helemaal nog, moet ik zeggen hoor, want ze zijn wel weer aan het voetballen. Alweer een poosje eigenlijk. Maar we zien toch hier en daar toch wel overtredingen dat ik denk van ja jongens, is dat nou nodig? Zo net kreeg, Lars Verhaal een gele kaart omdat hij doorhaalde op zijn tegenstander. Dat was de aanvoerder en de spits van DSO, dat is Botermans. En ja, onnodig eigenlijk op de helft van DSO om dan daar een zo'n overtreding te gaan maken. Vervolgens is het daar Zwarteveld van DSO die bij de zijlijn rond de middellijn een bodycheck uitdeelt aan Anthony die gewoon door de lucht heen vliegt. En dat zijn dingen die op zich niet nodig zijn en waardoor de vlam zomaar weer in de pan kan slaan. Want je moet gewoon blijven voetballen. Je moet niet gaan worstelen, je moet niet gaan boksen. Je moet die overtredingen gewoon achterwege laten. Je moet het voetballend oplossen. Want met dit soort overtredingen win je een wedstrijd niet en haal je jezelf ook alleen maar uit je spel. Maar goed, er wordt dus gewoon weer gevoetbald. DSO met een man minder. En de stand nog steeds 1-1. Ja. De klok van Alphense Boys die is volgens mij ook blijven stilstaan. Die beweegt niet meer. Ja, we hebben natuurlijk een aantal minuten niet gespeeld. Ik weet ook niet precies. Ik heb mijn stopwatch wel stopgezet. Maar dat klopt niet helemaal meer met het klokje van de scheidsrechter, denk ik. Ik vermoed dat we zo'n beetje in de 65ste minuut van de wedstrijd zitten. En dat we nog een minuut of 25 te spelen hebben. En het mannetje meer van Alphense Boys laat zich nog niet 1, 2, 3 uitbetalen. Maar goed, we gaan zien hoe dat verder gaat.
0: En ik neem aan, Herman, als de vlam weer in de pan slaat, dat jij eventjes de gemoederen gaat sussen op het veld, hè?
2: Ja, dan smijt ik er gewoon een pan kokend water overheen. Dan is het gewoon gelijk afgelopen.
0: Nou, we gaan zo horen.
2: Een wissel zie ik nog. Ah. Even een wissel. Ja. Even kijken, hoor. Onasanya die gaat in het veld komen voor Lars Verzaal. En ik denk dat het een verstandige wissel is. Want Verzaal die maakte zojuist ook weer een overtreding die onnodig was. En die heeft geel. En het risico om rood te maken is kun je dat beter voorkomen. In ieder geval, dat betekent dat Abink verhuist naar de kant van Verzaal. En Onasanya aan de andere kant gaat spelen. En met die gelijke stand nog steeds op het scorebord van 1-1.
0: Aldus Herman Scholte, die gelukkig wel altijd het hoofd koel kan houden. We horen straks na het nieuws van 4 uur hoe dat daar af gaat lopen op Sportpark De Bijlen. Aantal nieuwe tussenstanden. Zwammerdam tegen Woubrugge. Die derby die lijkt wel beslist. Want Zwammerdam is in een paar minuten flink uitgelopen. Het staat daar nu 5-2. Bij Sporting Leiden Bernardes is het 2-2. En bij het duel in de vierde divisie A tussen Dem en ARC, daar staat het 1-0 in het voordeel van Dem. We zijn zo bij je terug.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
4: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Studio Alphen.
12: Met nu.
10: Sportlokaal.
12: Wij zijn erbij. Net als jij.
10: Studio Alphen.

0: En we denderen de slotfase in bij Alverse Boys tegen DSO. Herman.
1: Ja, ik denk dat we hier nog iets minder dan een kwartier te gaan hebben. Stand is nog steeds gelijk, 1 tegen 1.
0: Nicolaas Boys, Alve, Rick.
2: Ja, dat is al een tijdje beslist. Het staat 3-0.
0: Eens even kijken of de spelers zich op het veld een beetje weten te gedragen bij Herman.
1: Nou ja, och, wat zullen we er eens van zeggen? Het is in ieder geval geen mooie, goede wedstrijd. Het is een hele matige wedstrijd geworden. Maar toch wel met veel geduw en overtredingjes en dingen. En waar ja, een ploeg als DSO dan gebruik van maakt door opzichtig te gaan vallen. En met luide kreten ter aarde te storten.
0: Dat zien ze allemaal op tv natuurlijk, hè?
1: Dat is mooi natuurlijk. En ze zitten natuurlijk waarschijnlijk in Den Haag op de toneelacademie. Dus dat is prima. Maar het voetbal wordt er niet beter van beide kanten niet. En er gaat nu dubbele wissel doorgevoerd worden daar bij DSO. Eens even kijken, ik heb er eentje zien het veld verlaten en de andere, oh, die loopt helemaal aan de andere kant. Die heeft daar het veld verlaten. Maar goed, we hebben hier nog minder dan een kwartier te spelen. Dat is in ieder geval duidelijk. Eens even kijken, het zal, qua tijd durf ik geen uitspraken meer te doen natuurlijk. Maar de stand is nog steeds 1-1. En vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er een doelpuntje gaat vallen aan een van beide kanten.
0: Gaat er nog een doelpunt vallen bij Nicolaas Boys tegen Alphen, Rick?
2: Nou ja, dat zou zomaar kunnen hoor. We hebben nog een kleine 20 minuten te gaan. En ik sluit niet uit dat er nog een 4-0 op het scorebord gaat komen. Al zou het met een bevlieging ook ineens raak kunnen zijn voor AVV Alphen natuurlijk. Dat weet je uiteraard nooit. En zeker niet bij deze stand als het toch al gespeeld is. Het spel ligt op dit moment stil vanwege een blessure bij een van de Alphenaren. Dat is vanaf mij gezien helemaal aan de andere kant van het veld. Er werd ook een gele kaart uitgedeeld aan de speler van Nicolaas Boys, Joël Verlaan. Hij is op de bon geslingerd door scheidsrechter Jordin van den Berg. Die een prima wedstrijd staat te fluiten hier tussen de huizen in Nieuwveen. Waar het nog altijd lekker waait. De windrichting niet meer helemaal strak recht over het veld lijkt. Maar een beetje schuin inmiddels. Dat is waar we het even mee moeten doen. Want het spel ligt nog altijd stil.
0: Daar dus een prima scheidsrechter op het veld. Hoe doet de scheidsrechter het bij jou, Herman, tussen al dat tumult?
1: Nee, die heeft op zich wel in de hand, hoor. Dat is wel op zich wel een goede scheidsrechter. Nou goed, het is lastig natuurlijk als het twee ploegen allebei een beetje opgefokt over het veld heen lopen. Ja, dat moet natuurlijk na die onderbreking moet dat wat minder zijn. Maar het blijft bij sommige spelers toch in het hoofd zitten natuurlijk. Dat krijgen ze er niet uit. Maar goed, er was een dubbele wissel net. Ik heb even gezien. Ik denk dat wie is erin gekomen? Thierry van Lid. En ik denk Jesse Jaspersen, want die heeft een rugnummer wat niet op de lijst staat. En volgens mij is het Jesse Jaspersen. Dat is een vleugelspeler. Die is erin gekomen voor Thierry Anthony. Die is er dan uitgegaan. En ik moet nog even kijken wie de andere man is die vervangen is. Dat is zo te zien Dali Jordense. Die is er dan uitgegaan. ARC heeft natuurlijk iets meer balbezit nu, omdat ze een man meer hebben. Maar goed, ja, zie maar dat je nog een doelpuntje maakt tegen de ploeg die zich natuurlijk lekker laat terugplooien. En gaat kijken op een snelle uitval. Dat kan dan alle kanten nog opgaan. En zeker bij deze stand 1-1 is er nog niets beslist.
0: Inmiddels is de tweede helft van Dem tegen ARC begonnen. ARC staat op een 0-1 achterstand. En Nick Oosterlee heeft in de rust gelijk ingegrepen. Maarten Rijneveld, Boyd Baatje en Bas Bolder die komen het veld in voor Loetmeijer, Jamairo Richters en Arjan Ouwendijk. Om toch nog in de tweede helft iets meer te bereiken daar op dat veld. Uiteraard houden we de ontwikkelingen daar in de gaten. Dat doen we ook bij Nicolaas Boys tegen Alphen, waar Rick Zinnige al de hele middag in de wind staat. En ja, hoe zou je de wedstrijd omschrijven? Is het een leuk potje?
2: Ik zou het omschrijven als een typische vierde klasse wedstrijd. Hots, knots, Magonia, bal gaat alle kanten op. Er zit niet echt een lijn in. Eigenlijk dat. Het mooie van dit werk bij Studio Alf is dat je heel veel verschillende niveaus ziet. En ik heb afgelopen periode natuurlijk ARC zien spelen. Ja, en dan is dit wel even wat anders. Maar goed, ze doen het leuk, ze doen hun best. En daar gaat het om. En voor dit niveau zie ik best een leuke wedstrijd met een goed Nicolas Boys. Die echt de zwakke plekken van Alphen heel duidelijk bloot weet te leggen. Alphen dat dus veel mensen mist en het moeilijk heeft. Hopelijk dat als die later in het seizoen terugkomen, dat ze een leuk mee kunnen gaan doen in deze competitie. Want die kwaliteit hebben ze zeker. En zeker met de spits natuurlijk, Kilian Bouwhuis. Maar goed, dat is niet voor vandaag. En dan is het nu de schade beperken in de slotfase. Met nog 14 officiële speelminuten te gaan. Is Nicolas Boys wederom in de aanval. Gaat er een schot van afstand komen. Daar komt de wind een beetje onder. Het schot van, Renzo Wijfjes was het. Maar de redding daarvan Davy Visser. Die de bal zelfs klem vast kan pakken in zijn snoepduik. En dan moet ik erbij zeggen dat die Davy Visser toch al de nodige ballen eruit heeft gehouden vandaag voor Alphen. En daarmee dus ook voor heeft gezorgd dat de stand niet nog verder is opgelopen tot op heden. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt op Grimelius door de nummer 6 van Nicolas Boys, dat is Kees Ouwersloot, de invaller aan de zijde van de Nieuw-Veners. Gaat er een vrije trap komen voor AV Alphen, terwijl we dus in het laatste kwartier zijn binnengekomen.
0: Op Sportpark Meerhorst is de tweede helft begonnen van Stompwijk 92 tegen Hazeswoudse Boys. Hans Jacquet.
3: Ja, en hoe. Het is Stompwijk dat op 2-1 voorsprong is gekomen. Direct na rust een uitval, terwijl Hazeswoudse Boys in de aanval was. Maar ja, die uitvallen van Stompwijk die blijven gevaarlijk. Bal werd in het strafschopgebied gebracht. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies zag wat er nou gebeurde. Of er nou een overtreding was of een hensbal. Maar de scheidsrechter die wees resoluut naar de 11 meter. En het was Nick Ammerlaan die dat buitenkantje benutte. En zo Stompwijk op een 2-1 voorsprong zette. Ja, gezien het spelbeeld in de eerste helft tegen de verhouding in. Maar daar koopt Hazeswoudse Boys natuurlijk helemaal niks voor. Dat wel één keer gewisseld heeft in de rust. Het is Pim Gordijn die in het veld is gekomen voor spits Jasper Stolwijk. Die al twee keer op de grond lag in de eerste helft. Dus misschien dat hij wat geblesseerd is. Niet ernstig, neem ik aan, want hij speelde de eerste helft wel uit. Het is nu Levi Zwart met een corner van Hazeswoudse Boys. Wordt die bal voorgebracht, is het weer die uitstekende keeper van Stompwijk die op de doellijn redding brengt op een inzet van Ryan Graafland. En zo zijn ploeg behoed voor een tegentreffer. Maar zo gaat het spel dus in de tweede helft aardig op en neer. Waar Hazeswoudse Boys direct de aanval koos. En Stompwijk een doelpunt maakte uit een strafschop. Is het hier 2-1 geworden. Is het 2-1 voor Stompwijk. In de 50ste minuut zitten we 5 minuten na rust.
0: Een doelpunt bij Alphense Boys tegen DSO, Herman.
1: Ja, dat klopt. Alphense Boys is op een voorsprong gekomen. 2-1 met nog pakweg een 8 à 10 minuten spelen in deze wedstrijd. Doelpuntenmaker is invaller, als ik het goed heb, Jesse Jaspersen met het verkeerde rugnummer. Maar goed, dat maakt niet uit. De voorsprong staat op het bord. Het is 2-1. En dat was dus inderdaad een soort scrimmage. Waarbij die bal in het doelgebied een beetje bleef hangen. Uiteindelijk komt hij voor de voeten van Jaspersen. En die drukt de bal over de doellijn heen. En dat betekent een voorsprong nu voor de Boys. En die moeten ze nog een minuut of 10 ongeveer verdedigen. En dan stappen ze met een overwinning van het veld. Maar reken er maar op dat de ploeg uit Zoetermeer nu alles op alles gaat zetten. Om een gelijkmaker te maken. En om die ene punt nog uit het vuur te slepen. Ondanks dat ze een man minder hebben. Maar goed, nog even alle energie erin smijten om dat puntje te halen. Overtreding daar, balletje laat. Beentje, voetje laten hangen, Thierry van Lid. Wordt even toegesproken door de scheidsrechter. Invaller, eerste overtreding, dan krijg je niet gelijk geel. En opnieuw is het de DSO wat snel naar voren trekt. En de bal moet proberen voor het doel te krijgen. Nou, dat lukt nog niet, 1, 2, 3. En dat betekent dat Alphense Boys vooralsnog eventjes op het middenveld bezig is. Bij een voorsprong van 2-1.
0: Dan gaan we even nog een blik werpen op een paar andere duels. Bij Sporting Leiden tegen Bernarda staat het 2-2. En inmiddels is er ook weer opnieuw gescoord bij het duel tussen Floriant en Leidseveen. Leidseveen heeft zojuist de aansluitingstreffer gemaakt. Het staat daar 1-1. En bij Alenderveen-Altior, duel in de vierde klasse B, is het 0-2. Het is 12 minuten over 4. Je luistert naar Sportlokaal op de zaterdagmiddag. Met nu Miss Montreal en Schuilen.

0: En Rick, weer moet je een plaat onderbreken voor een doelpunt. Voor wie?
1: Spijt me zeer. Nicolas Boys is de schuldige. Het is 4-0 geworden. Een doelpunt van Mike van der Aren na een snelle uitbraak van de thuisploeg. Was het 2-1 in het voordeel van Nicolas Boys. En dat wordt goed uitgespeeld. En dus is het 4-0.

0: Chris Montreal was dat met Schuilen uit 2025. En ja, zo zijn wij misschien ook wel een beetje de schuldigen van de nederlaag van Alphen. Want iedere keer als wij een plaat draaien, dan scoort Nicolaas Boys. Moet je maar niet tegen de trainer zeggen na afloop, Rick.
1: Ja, we schrijven het op voor de videoanalyse. Hè. We zullen het even doorgeven dat een van de oorzaken is. Nou, ik denk dat een van de oorzaken is dat Nicolaas Boys simpelweg gewoon een stuk beter is dan AVV Alphen. In ieder geval wel in deze samenstelling, waarbij Alphen dus een mannetje of 6 aan basisspelers mist. En het gewoon niet zichzelf is. Dat is een ding wat zeker is. En Nicolaas Boys die speelt gewoon een meer dan puiken wedstrijd. Die weten de zwaktes van AV Alphen heel goed bloot te leggen. En lopen dus uit naar een 4-0 zegen. En dat is voor de ploeg uit Nieuwveen een meer dan lekkere start aan deze competitie. Bal is in spel voor Nicolaas Boys. Gaat nu weer de diepte in. Alphen moet oppassen dat er niet nog één bij gaat komen. Daar gaat Sven Hogevorst weer. Die heeft er alleen in liggen. Nu worden de ruimtes langzaamaan toch wel een heel stuk groter. Daar is Ouwesloot invaller aan de zijde van Nicolaas Boys. Vindt aan de rechterkant de onvermoeibare back van Nicolaas Boys, Jordi van Eijk. Die trekt nog maar eens de hoek in met de bal. Legt hem dan terug op Ouwesloot. Komt er een kaats met Joost Verkerk. En het schot van Joost Verkerk dat gaat meters naast het doel van Davy Visser. Terwijl Nicolaas Boys nog maar eens even een driedubbele wissel door gaat voeren voor de laatste 5 minuten. Ja, je weet nooit wat voor verschil dat gaat maken. Mag je toch nog even 5 minuten meedoen vanaf de bank? Nou, dat is lekker. Dat is dan ook nog de speeltijd die we hier te gaan hebben. 85e minuut. Ja, meer dan gedaan. 4-0 voor Nicolaas Boys.
0: Het is nagelbijten bij Alphense Boys tegen DSO. Kan de thuisploeg de 2-1 voorsprong...

0: over de streep trekken, Herman.
1: Nou, daar lijkt het wel op. En ze zouden zelfs nog een doelpuntje kunnen maken, waren het niet dat aan de andere kant van het veld een grensrechter staat met een vlag die regelmatig die vlag opsteekt, waarbij maar de vraag is of het terecht is dat hij die vlag opsteekt. En zojuist ook zagen we toch even dat er een speler van DSO, een verdediger van DSO, die stak zijn hand op, waarna vervolgens de grensrechter de vlag opstak. En ja, dat heb je nu eenmaal met clubgrensrechters. Dat hoort erbij bij voetbal, zelfs hier in de eerste klasse. Maar goed, maakt niet uit. Alphense Boys staat nog steeds met 2-1 voor. Heeft net weer een dubbele wissel uitgevoerd. Milan Stiphout en Pierre Mokanda hebben het veld verlaten. En daarvoor in de plaats Dirk Draaier en Abdul Ibrahimi. En nu een gele kaart voor Bavelaar, die zijn tegenstander over het been laat gaan. En ja, het is eigenlijk allemaal niet meer noodzakelijk, denk ik. Maar goed, het is niet anders. Het is een lelijke wedstrijd geworden eigenlijk. Het is niet leuk om naar te kijken. Maar goed, de stand is nog steeds in het voordeel. Op de klok staat nu 90 minuten. Ja, en volgens mij moeten er nog een minuut of, wat zal het zijn, een minuut of 5 gespeeld worden. Maar goed, ik weet niet wat de scheidsrechter op zijn klokje heeft staan. We wachten het gewoon af wat er gaat gebeuren. We weten het niet inmiddels. De stand is nog steeds in het voordeel van Alphense Boys 2-1.
0: Hoe lang duurt de Leidensweg nog van Alphen, Rick?
2: 3 officiële minuten en eventuele blessuretijd, dat is de vraag natuurlijk. Bal nu uit de vrije trap de diepte in richting invaller Sjoerd Visser. Die stond buitenspel, zo oordeelt het arbitrage. En dus komt er een vrije trap voor AVV Alphen net voorbij de middenlijn op eigen helft. En dan kunnen zij de weg naar voren nog een keer gaan zoeken. Ja, zo vaak zijn ze daar niet geweest. Een tweetal aan slappe schoten van afstand op doel. En een echte goede kans van Mick van Harten. Dat zijn het drietal kansen waar AVV Alphen deze wedstrijd mee moet doen. En Niklas Boys daarentegen goed spelend, fris spelend. Met veel energie, met veel snelheid en goed gevoel voor de ruimtes. En daarmee dus ook Alphen afgetroefd vanmiddag. En dan uitgelopen naar een 4-0 stand. En als ze echt zin hebben, zouden ze er misschien nog eentje bij kunnen gaan prikken zometeen. Je weet niet of het nog mede belangrijk is voor de koppositie in deze pool. Staat toch maar weer mooi. Kun je een mooi teletext shirt drukken, hè, dat je bovenaan staat. Je ziet steeds meer, waarom niet? Dus als ze zouden willen, zouden ze nog een keer gas kunnen gaan geven. Minuut 89 is aangebroken. De doelman van Niklas Boys heeft de bal aan de voet. Het is uitspelen hier in Nieuwveen.
0: De 3 wissels bij ARC in de rust, die lijken effect te hebben. De ploeg van Nick Oosterlee stond met 1-0 achter. Maar inmiddels is de stand weer gelijk. Het is daar 1-1. Stompwijk vloog uit de startblokken in de tweede helft en staat op een 2-1 voorsprong tegen Hazeswoudse Boys. Hans, kan de uitclub al iets terug doen?
3: Ja, de uitclub kan zeker wat terug doen. 2 kansen gehad, 2 grote kansen eigenlijk. Terwijl de wind hier verder aanwakkert en het steeds harder gaat waaien. Dat heeft zeker invloed op het spel hier in Stompwijk. Het was Justin van Vliet die een vrije trap van ver probeerde in 1 keer op het doel te plaatsen. Met hulp van die wind dacht hij, zeilt die bal misschien wel het doel in? Nou, dat leek hij ook hard naar op weg. Maar de keeper van Stompwijk die kon er nog net zijn vingers onder krijgen. En wist zo de bal nog net over het doel te tikken. En zojuist was het Levi Zwart die na een scrimmage voor het doel van Stompwijk de bal voor zijn voeten kreeg. Zijn inzet was goed, maar werd nog net voor de doellijn geblokt door een verdediger van Stompwijk. En die voorkwam dus een tegentreffer. En zo blijft de stand hier 2-1 in het voordeel van Stompwijk. Maar de boys, ja, die laten zich niet kennen. Waren eventjes van slag, maar proberen nu wel de aanval te zoeken. Maar ja, de wind, ze spelen veel lange ballen. En dat heeft weinig zin met deze wind. Want die lange ballen, die zwabberen alle kanten op. En komen zelden op de plaats van bestemming uit. Zodat het spel wat slordig lijkt op dit moment. Nu ook weer een uittrap van de keeper die over de zijlijn zeilt. De wind heeft een hele grote invloed op het spel. Maar daar hebben natuurlijk beide ploegen last van. Pim Gordijn nu met een hakje probeert Ryan Graafland in stelling te brengen. Dat lukt niet. Maar dan is er een overtreding op diezelfde Pim Gordijn. En mag er een vrije trap genomen gaan worden door Hazeswoudse Boys. Net buiten het strafschopgebied van Stompwijk. Dat toch ook 2 keer weer gevaarlijk was met uitvallen. Het loert echt op de counter die thuisploeg. En dat loont dus blijkbaar ook wel. Want

0: staat 2-1 voor Stompwijk. We gaan even deze vrije trap afwachten. Vrije trap voor Hazeswoudse Boys. De scheidsrechter zet de muur even op 9 meter. Moet wat spelers naar achteren toe. Een tweemans muurtje voor die uitstekende keeper Jesper van Leeuwen van Stompwijk. En dat is Ryan Graafland die met zijn linkerbeen de bal gaat proberen in één keer op het doel te schieten. Dat doet hij ook. En dan is daar toch weer een redding van die Jesper van Leeuwen. Die de bal uit zijn doel ranselt en een hoekschop weggeeft. Maar in dit geval dus geen doelpunt. Dus de keeper is toch wat mij betreft de man van de wedstrijd. Hij heeft hele goede redding. Hij heeft eigenlijk nog helemaal geen foute dingen gedaan. Nou, dit tekent het ook alweer. De corner van Hazeswoudse Boys die zeilt gewoon over het doel heen. Door de wind van over het doel heen van Stompwijk. Door de wind in dit geval. En ja, goed voetbal is eigenlijk niet meer mogelijk. Het is alle zeilen bijzetten voor Hazeswoudse Boys om hier nog een resultaat uit de weg te slepen. Terwijl Stompwijk nu weer in de counter gevaarlijk is. En het zelfs 3-1 gaat worden. Eén lange bal. De verdediging is helemaal uitgespeeld van Hazeswoudse Boys. En de nummer 7, dat is Robin Hendricks, kan alleen afgaan op keeper Patrick van der Reest. En schuift de boel bal simpel in het doel. En zo is het hier naar 63 minuten spelen. 3-1 voor Stompwijk.
1: Heeft het laatste fluitsignaal bij jou al geklonken, Rick?
2: Nee, nog niet. Het spel is nog gaande. We hebben zelfs nog 3 kansen voor AVV Alphen gezien. Waarvan 2 uit een hoekschop. De eerste was een goed hardschot uit een moeilijke hoek van Luc Smit. Daar kwam dan een hoekschop uit. Schot van afstand ging mis. Nog een hoekschop. Schot van afstand ging wederom mis. Maar zo krijgen we toch in een minuut tijd de gehele kansenproductie van AVV Alphen keer 2. Dus verdubbeling daarvan. Dat is leuk voor de statistieken. Maar ze hebben er uiteindelijk helemaal geen fluit aan. En zo net voor mijn neus, terwijl ik dat aan het bespreken was, aan de andere kant nog een kans voor Niklas Boys. Die over het doel heen viel. En Alphen dat op dit moment de bal van voet naar voet laat gaan. Scheidsrechter laat nog altijd doorspelen. De derde minuut van de blessuretijd. De ingooi gaat ook nog genomen worden. Je zet toch bijna denken, fluit maar gewoon lekker af. Want het is niet dat hier de spanning nou nog enorm erin zit. Maar de scheidsrechter vindt het goed. Laat doorgaan. De bal ondertussen helemaal over de zijlijn en achter een kar verdwenen. Waar 2 jonge jongens hem ophalen. En dan valt 1 van de 2 ook nog op de grond. Dat zal je net zien. Dat kost natuurlijk wat extra tijd. Maar inmiddels heeft Mike Hamilton de bal alweer in het spel gebracht. Kan AVV misschien nog 1 keer naar voren? Nee, Niklas Boys neemt over. En er ligt daar nu nog weer wat ruimte voor de thuisploeg. Om misschien nog een 5e treffer te gaan creëren. Rechterkant, bal teruggetrokken op 16. Mike van der Aart, schot geblokt. En daarmee dus de hattrick van de spits van Niklas Boys voorkomen. Maar de bal gaat wel nog een keer naar de hoek. Want er komt een hoekschop aan voor de thuisploeg. Die denk ik, als ik de scheidsrechter zo zie je naar zo'n loosje kijken, nog 1 laatste mogelijkheid kunnen gaan creëren. Die hoekschop die leek kort genomen te worden. Dat gebeurde niet. De bal wordt gewoon door iemand anders getrapt. Dat kan natuurlijk ook. Sjoerd Visser, de invaller aan de zijde van Niklas Boys, gaat dat doen. Draait hem in. Die bal is niet onaardig. Doelman Davy Visser met een handje. En dan vindt de scheidsrechter het mooi geweest. Een valse start voor AVV Alphen in de 4e klasse als promovendus. Ze gaan met 4-0 onderuit bij Niklas Boys.
1: Dankjewel, Rick. We gaan jou straks natuurlijk horen met de reacties. Onder andere van de 2 trainers, zowel van Niklas Boys als van Alphen. Dat in het volgende uur. We gaan weer snel naar Sportpark De Bijlen in Alphen, waar Alphense Boys nog steeds op een 2-1 voorsprong staat tegen DSO. Herman.
3: Ja, en waar het af en toe even billenknijpen is voor Alphense Boys. Want zojuist ook weer een hoekschop die voor veel onrust veroorzaakt in het 16 meter gebied van de Alphense Boys. En waar ze de bal niet wegkrijgen en de bal heen en weer stuiten tussen allerlei spelers in. Maar ook DSO kan er niet van profiteren. Dus het blijft nog steeds 2-1 in het voordeel van de Alphense Boys. Ja, we zitten in de blessuretijd, maar eigenlijk is dat geen blessuretijd meer. Nu moet de doelman er weer uitkomen. Is DSO weer in de aanval in het 16 meter gebied. Gaat de bal omhoog, wordt hij weggekopt door Ibrahimi. En dan valt het toch weer voor de voeten van een DSO-speler. En dan kaatst die bal weer heen en weer. Het is eigenlijk een zootje in het 16 meter gebied. En dan komt die bal voor het doel. Vliegt die langs iedereen heen. Laat eens even kijken. Wie is dat? Dat is Hogeboom. Die laat de bal gaan. Die raakt hem niet aan. En dan is het een doeltrap.

voor Alvese Boys, voor doelman De Groot. Die daar weer staat te protesteren omdat hij weer geraakt is op de een of andere manier. En die nu gaat hurken op de achterlijn. En de scheidsrechter zegt, ja, ik ga nu aftellen. Je moet de bal in het spel brengen, want anders gaat het een hoekschop worden. Nou, dat gaat in ieder geval niet gebeuren. Hij speelt de bal uit en dan is het Ibrahimi die de bal niet inhoudt. Maar het is wel een inworp voor Alvese Boys. Ja, en het is natuurlijk logisch met deze wedstrijd. Spelers die 90 minuten hebben gespeeld, die lopen op hun tandvlees. Laat dat duidelijk zijn. Het moet van de invallers komen nu. Zowel aan de kant van de Zoetermeerders als aan de kant van de Alphenaren. Daar is het Hogeboom weer die de bal met een forse trap wegwerkt. Over de zijlijn aan de andere kant. Nee, hij blijft nog net binnen. De bal komt bij Onasanya terecht. Onasanya even terug naar Dirk Draaier, die invaller in de verdediging. En dan naar eens even kijken, dat is Lammersen. Lammersen speelt de bal, geeft de bal mee naar de zijkant. Naar Jaspersen. Jaspersen is even kijken, trekt die bal voor het doel. Maar daar kan helemaal niemand bij komen. Dan is het een doeltrap voor DSO. Geen idee, de scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Geen idee hoe lang die nog door laat spelen. Maar de stand is nog steeds 2-1 in het voordeel van de Boys.

0: Nieuwe muziek van Alex Warren, Emerald Ice. Alphense Boys tegen DSO is inmiddels afgelopen. De thuisploeg heeft de 2-1 overwinning over de streep kunnen trekken. En straks dan horen we natuurlijk de reactie onder andere van de trainer Eli Watimouri. Er wordt nog wel gevoetbald bij Stompwijk 92 tegen Hazeswoudse Boys. Dat duel is om 3 uur begonnen, Hans. Kan Hazeswoudse Boys nog iets aan die achterstand doen?
1: Nou, ze proberen het wel in ieder geval. 2 wissels ook in het elftal van Hazeswoudse Boys. Levi Pels is in het veld gekomen voor Björn de Jong. Verdediger voor een verdediger. En Lou Patzig, die is Levi Zwart komen vervangen. En dat is een aanvaller voor een aanvaller. Ze proberen het wel. Komen wel in de buurt van het doel van Stompwijk. Maar echt heel gevaarlijk wordt het ook weer niet. En dat is aan de andere kant eigenlijk ook zo. Het spel speelt zich minutenlang nu al af op het middenveld eigenlijk. En die wint, hè. Ja, ik blijf het zeggen. Dat is toch echt wel een grote spelbreker van deze wedstrijd. Die wint die steeds en steeds harder gaat. En heel veel ballen die belanden gewoon buiten het veld. Als er al eens een bal goed getrapt wordt, dan moet je maar gokken waar die terechtkomt. Terwijl nu Hazeswoudse Boys een corner krijgt. Voorzet van Justin van Vliet wordt over de doellijn gekopt door de verdediging van Stompwijk. En dan mag Ryan Graafland die bal gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Gaat hij hem indraaien met zijn rechterbeen, moet hij natuurlijk ook weer rekening houden met die wind. Want als hij te hard schiet, dan verdwijnt die bal gewoon over de zijlijn aan de andere kant. Is een kopbal van Pim Gordijn, maar die verdwijnt net naast het doel van Stompwijk. En dan mag de keeper van Stompwijk, wat mij betreft de man van de wedstrijd, Jesper van Leeuwen, een doeltrap gaan nemen. De bal ligt ver weg, dus hij neemt zijn tijd. Scheidsrechter kijkt even, steekt nog geen handen omhoog. Gaat nu helemaal naar de andere kant van het 5-meter gebied natuurlijk. Gaat tijd pakken, die keeper van Stompwijk. En neemt nu een aanloop en gaat de bal naar voren schieten. Ja, dan schiet die bal weer helemaal naar de linkerkant van het veld. Door die wind kan opgevangen worden door de boys, Hazeswoudse Boys. En dan wordt er nu een vrije trap gegeven aan Stompwijk. Vanwege een overtreding van Lou Patzig op het middenveld. En Stompwijk blijft zo eigenlijk makkelijk op de been. Is er nu ook al een beetje bezig met tijd rekken. Ze getuigen de actie van de keeper net en nu ook weer. Wordt heel erg geaarzeld bij die vrije trap. Dan wordt de bal eindelijk het spel ingebracht. Maar die bal wordt zo hard naar voren geschoten dat Patrick van der Rees, de keeper, heel makkelijk de bal kan opvangen en weer in het spel kan brengen. Dus het Hazeswoudse Boys weer. Luc Elsgeest met een combinatie aan de linkerkant met Ryan Graaflijk. Die probeert zijn tegenstander om te spelen. Dat gaat ook goed. Er wordt een goede voorzet gegeven, maar daar is eigenlijk niemand van Hazeswoudse Boys. En dan wordt de bal verdedigd, maar opgevangen. En dan is het Glenn Bennis die een schot probeert. Maar die gaat huizenhoog over. Ja, Stompwijk blijft eigenlijk makkelijk op de been. Hazeswoudse Boys zal toch nog wat moeten gaan verzinnen om hier met een ruime kwartiertje te spelen. En kijkt het tegen een 3-1 achterstand aan.

God, oh mijn God, ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik

0: achter me verdwijnt.
1: Hiko was dat met antwoord. Ja, Hans, zou je antwoord willen geven op de volgende vraag? Hoe lang is er nog te spelen bij jou, Stompwijk, tegen Hazenvoutse Boys?
2: Om exact te zijn, 12 minuten en 4 seconden.
1: Kijk.
2: Er staat 77-56 op het scorebord toen jij het vroeg. Ja, de Hazenvoutse Boys heeft dus nog even de tijd om gelijkmaker te gaan maken. Tenminste, de aansluitingstreffer in dit geval. Want ze staan 3-1 achter. En ze proberen het van alle kanten, hoor. Het doel wordt bestookt met schoten van afstand. Dat heeft allemaal niet zo heel veel zin. Een actie in het strafschopgebied net van Ryan Graafland, die twee man voorbij ging en gevaarlijk kon gaan worden. Maar een derde man was hem net te machtig. En een schot van Lou Patzig van zo'n 16 meter dat net over het doel ging van Stompwijk. Nu ook weer in de aanval Bo Gordijn. De verdediger is zelfs mee naar voren gekomen als een soort extra stormram. En het regent ook hoekschoppen. Maar die leveren allemaal niks op voor Hazenvoutse Boys. Dat ik moet zeggen, na die 3-1 het spel wel weer opgepakt heeft van de eerste helft. Goed combineert. Probeert aan te vallen via de vleugels en voorzetten te geven. Maar vooralsnog levert dat allemaal geen doelpunt op. Dan wordt er gewisseld door Stompwijk. Daar wordt ook weer even de tijd voor genomen. Ja, tijdrekken, dat doen ze wel bij Stompwijk. En geeft ze ongelijk met nog een minuut of 10 te spelen en een 3-1 voorsprong. Komt er iemand het veld in die... Wacht dan weer even. Ja, nu mag het spel eindelijk weer gaan plaatsvinden. Hazenvoutse Boys nu in de verdediging. Speelt de bal even wat rond op zoek naar gaten in de verdediging middenveld van Stompwijk. Op het middenveld is het de ingevallen Levi Pels die om zijn tegenstander probeert heen te draaien, maar dan de bal weer verliest. En dan is het Levi Zwart. Ik zei dat hij gewisseld was, maar dat is het niet. Luc Elsgeest was uit het veld gegaan. Levi Zwart staat er nog in, die de bal weer verovert op Stompwijk, maar hem ook snel weer verliest. En dan kan Stompwijk weer een aanvallen beginnen aan de rechterkant van het veld. Helemaal bij de cornervlag wordt er een voorzet gegeven, wordt verdedigd door Bo Gordijn met het hoofd en uitverdedigd vervolgens door Hazenvoutse Boys. Is het Ryan Graafland die de bal in bezit houdt. En dan kan Hazenvoutse Boys weer aan aanvallen gaan denken. Diezelfde Graafland krijgt de bal aangespeeld, maar net te kort. En dat kan dus verdedigd worden door Stompwijk. Dan is het toch weer Ryan Graafland die aan de bal is. Dan een bal geeft. Ja, naar wie? Er staat helemaal niemand. Daar hoort Pim Gordijn te staan, maar die is helemaal naar de rechterkant van het veld verhuisd. Zodat er niemand in de punt van de aanval staat. En die bal dus verdedigd kan worden door Stompwijk. Maar het is inmiddels weer Hazenvoutse Boys dat in balbezit is. Verre uittrap van keeper Patrick van der Reest. Wordt weer gedragen door die wind. Verdwijnt helemaal naar de rechterkant van het veld. En is het toch de Boys die in balbezit blijven. En is het Glenn Bennis die opstoomt. Maar de bal vervolgens weer naar het middenveld verplaatst. En nu helemaal naar de andere kant van het veld. Aan die linkerkant aan Ryan Graafland. De gevaarlijkste man aan de kant van Hazenvoutse Boys. Hoewel niet alle acties van hem lukken. Maar er gaat wel veel dreiging van hem uit. Is het Levi Zwart aan de rand van het strafschopgebied. Die geeft de bal weer af. En dan gaat de bal weer helemaal naar de rechterkant van het veld. Dan wordt hij het strafschopgebied ingepompt. Maar daar is het vol met verdedigers van Stompwijk. En die kunnen weer uitverdedigen. Ja, nog een minuut of 8 te spelen. Ik heb er een hard hoofd in of er nog gescoord gaat worden hier door Hazenvoutse Boys. Ze proberen het.

0: wel en ze verdienen het ook. Maar ze staan met 3-1 achter.
1: Acht wedstrijden met de Alphense clubs zitten er inmiddels op. Alphense Boys tegen DSO, dat heeft u kunnen horen, is geëindigd in 2-1. Alvia LFC is 2-0 geworden. Nicolaas Boys won vanmiddag ruim de derby van AVV Alphen. Het werd 4-0. Alanderveen verliest opnieuw, dit keer van Altior, 0-3. Roback tegen Koudekerk, daar stond voordat de wedstrijd begon, 0-0 op het scorebord. Dat stond het na 90 minuten ook, daar is dus niet gescoord. De derby tussen Swammerdam en Woubrugge eindigde in een overwinning voor Swammerdam, 5-2. Sporting Leiden, Bernardus, 3-2. En Florian tegen Leidseveen, daar is het 2-1 geworden. Bij Dem tegen ARC, duel in de vierde divisie A. Daar wordt nog gespeeld. Dat duel is om 3 uur begonnen. Daar staat het 1-1. En van FC Maenzen tegen BSC 68. Ook dat duel is om 3 uur begonnen. Daar is nog geen enkele tussenstand van bekend. Dus dat gaan we hopelijk het volgende uur horen. Wat daar de eindstand gaat worden. Want dan hopen we uiteraard trainer Dennis Olman van de BSC nog even aan de lijn te krijgen. Net zoals hopelijk een aantal andere oefenmeesters. Hans, de Stompwijk 92, Hazeswoudse Boys, daar kijk je al de hele wedstrijd, tenminste bijna 90 minuten naar. Is het een beetje een leuke wedstrijd?
0: Ja, leuk. Het is, moet ik mijn collega Rick Zinnige even citeren, denk ik. Het is echt vierde klasse voetbal. Het is een beetje, acties die net mislukken, ballen die net niet aankomen. Ja, het heeft natuurlijk met het niveau te maken. We zitten hier niet naar de Eredivisie te kijken.
1: En het weer waarschijnlijk.
0: Het weer ook nog, hoewel het wel droog is, maar er staat veel wind. Maar het is wel een vermakelijke wedstrijd om naar te kijken. Beide ploegen proberen er wat van te maken. Hazeswoudse Boys vooral in de eerste helft. Stompwijk dat kwam per toeval op 1-1. Uit een strafschop op 2-1 en uit een uitval op 3-1. Dus wat kan ik Hazeswoudse Boys verwijten wat tegendoelpunten betreft? Die vielen eigenlijk een beetje allemaal uit het niets. En zelf komen ze wel voor het doel van Stompwijk, maar is het allemaal net niet. En ook te danken aan die goede keeper van Stompwijk. Nogmaals gezegd, Jesper van Leeuwen, die zeer veel goede reddingen heeft verricht deze wedstrijd. Waardoor Hazeswoudse Boys dus op een 3-1 achterstand staat. Maar goed voetbal kan je denk ik niet verwachten, Ryan, hier in de vierde klasse. Heb je nog een vraag voor me?
1: Nee, want we gaan een plaatje draaien. Uit 2015 is het Major Lazer en DJ Snake met Lean On.

0: Ja, Linon was dat dus van Major Lazer en DJ Snake. Slotfase van Stompwijk 92 tegen Hazeswoudse Boys. Hans, ja, de wedstrijd zit er bijna op. Wat is straks eigenlijk de eerste vraag die jij gaat stellen aan de trainer Manfred van den Bos?
1: Ja, dat is een goeie. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Ik moet zeggen, Manfred van den Bos zit eigenlijk de hele wedstrijd al stil in zijn dugout. Staat niet te schreeuwen langs de lijn. Is ook wel eens een verademing natuurlijk. Maar ja, hij zit er een beetje gelaten bij. Misschien dat ik daar eens moet op ingaan. Klapt nu wat in zijn handen en roept wat tegen de speler. Maar voor de rest is het geen zenuwpees die langs de lijn loopt te schreeuwen. Of zijn ploeg loopt aan te moedigen of verrot loopt te schelden. Dus misschien moet ik daar even op ingaan. We zitten inmiddels
0: het is
1: in
0: geen Simeone, zullen we maar zeggen.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik heb hem nog helemaal niet zien opstaan eigenlijk.
0: Ook wel eens lekker.
1: Dus ja, dat is ook wel eens lekker voor een ploeg. Ik denk ook niet dat je er veel aan hebt aan een schreeuwend langs de lijn. 89ste minuut inmiddels, nog steeds 3-1 voor Stompwijk. Het was net Bo Gordijn die met een schot van afstand het probeerde. Maar de bal die ging net over de kruising heen. En ja, dat is eigenlijk het verhaal van deze wedstrijd voor Hazeswoudse Boys. Het is allemaal net niet. Voetballend zijn ze veel beter dan Stompwijk. Maar ja, dat benut de kansjes die ze hebben gekregen wel. En Hazeswoudse Boys deed dat maar één keer in deze wedstrijd. Nu wordt er een hoekschop weggegeven door Hazeswoudse Boys. Ja, de grensrechter wijst wel naar het doel. Maar de scheidsrechter die zegt een corner voor Stompwijk. Ook dat nog. Dus geen mogelijkheid voor Hazeswoudse Boys om nogmaals het doel van die goede doelman Jesper van Leeuwen te gaan bestoken. Want de bal ligt helemaal aan de andere kant van het veld. Daar wordt overigens weer ongelooflijk veel tijd voor genomen. Daar is Stompwijk wel heel goed in. Er werd net een bal uitgeschoten. En dat werd heel hoog en hard gedaan. Dat denk ik, ja, dat kan je ook gewoon rustig doen. Maar die bal die zeilde helemaal naar veld 3 toe en moest er weer een nieuwe bal komen. Bal wordt voor het doel gebracht. Wordt uitverdedigd door Hazeswoudse Boys. Opgevangen door Lou Patsig, maar die wordt fel verdedigd. Toch Pim Gordijn in balbezit. En dan kan de Boys er misschien toch nog een keertje uitkomen. Maar nee, de bal die verdwijnt over de zijlijn. En rest alleen maar een ingooi voor Hazeswoudse Boys. Terwijl het scorebord 90 minuten aangeeft. Ik weet niet hoe lang de scheidsrechter gaat bijtellen. Er zijn niet veel blessuregevallen geweest. Wel veel tijdrekken van Stompwijk. Maar ik heb er een hard hoofd in dat Hazeswoudse Boys nog gaat scoren. Stan van Meurs nu met een voorzet. Maar Levi Zwart kan daar net niet bij. En dan kan de bal weer opgevangen worden door de doelman van Stompwijk. Die schiet de bal weer hard en hoog uit. Verdwijnt helemaal naar de andere kant van het veld door die wind. Nogmaals gezegd, en dan is het de Boys die de bal weer naar voren kunnen spelen. En ja, het geloof is wel een beetje weg natuurlijk. Met 90 minuten op het scorebord en een 3-1 achterstand. Mocht je nog een doelpunt maken, ja, maak je er misschien nog een spannende slotfase van. Maar die slotfase zal niet heel lang meer gaan duren. Nee, er wordt er gefloten. Er was een goede actie van rechtsback Glenn Bennis. Maar die was te fel op zijn tegenstander. En dan mag er een vrije trap genomen gaan worden door Stompwijk. En de doelman van Stompwijk, die neemt daar weer alle tijd voor. Moet de bal helemaal naar het middenveld brengen. En een vrije trap gaan nemen. Aarzelen, op bal op de goede plek of niet. Nog even naar voren leggen. Scheidsrechter zegt nee, de bal moet nog even wat naar achteren. Wordt er een lange bal naar voren gegeven. Maar die belandt nergens. Ja, in de handen van keeper Patrick van der Reest van Hazeswoudse Boys. Die brengt de bal razendsnel naar voren toe. Maar dan wordt er weer verdedigd door Stompwijk. Nou, zo gaan we op het einde van deze wedstrijd af. Het wachten is op het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. Ik denk niet meer dat er gescoord gaat worden. Hazeswoudse Boys, die verliest hier met 3-1 in Stompwijk.
0: Nou, mocht dat toch nog veranderen, dan horen we dat uiteraard nog wel. Dan gaan we terug naar de wedstrijd van eerder vanmiddag. Alphense Boys tegen DSO. De Alphense Club won de eerste competitiewedstrijd met 2-1. Voorafgaand aan het duel sprak Herman Scholten met Sander Bollebakker. Hij is voorzitter van de technische commissie. En vertelt onder andere over de verwachtingen van dit seizoen.
2: Sander Bollebakker, voorzitter van de technische commissie van Alphense Boys.
3: Ja.
2: Ja, misschien eerst even nodig om uit te leggen wat het nou precies inhoudt, voorzitter van de technische commissie.
3: Ja, nou, wij zijn eigenlijk met een aantal personen zitten wij in de technische commissie. Ik coördineer dat, draag ook actief bij. En wat wij doen is eigenlijk dat we alles rondom het voetbalgedeelte regelen voor het eerste elftal, onze onder 21.
2: Oké, en dat houdt in kijken hoe de selectie is samengesteld, kijken waar verbetering. Doen jullie dit ook samen met de technische staf?
3: Ja, samen met de technische staf stellen we eigenlijk de selectie samen. We luisteren goed naar hun wensen en behoeftes natuurlijk rondom het elftal. Dus ja, selectiesamenstelling is een groot gedeelte, stafsamenstelling. Maar ook denk ook in alle faciliteiten om het elftal heen, materialen en dat soort spullen. Gewoon eigenlijk zorgen dat alles voor hun goed geregeld is, zodat zij zich echt alleen met voetbal bezig hoeven te houden.
2: Wat zijn de, zeg maar, de uitgangspunten geweest voor het voetbaltechnische gedeelte?
3: Voor dit seizoen?
2: Ja.
3: Nou, we hebben eigenlijk gezien dat wij uit best wel een, nou, wat in het algemeen bekend is, een lastige periode komen. Degradatie uit de vierde divisie een aantal jaar geleden. Daarna een heel moeilijk jaar in de eerste klasse. En daar zijn we er eigenlijk toen achter gekomen dat die eerste klasse wel iets ander voetbal vraagt dan de vierde divisie. En vorig jaar hebben we behoorlijk doorgeselecteerd. Best wel geselecteerd op meer power, meer loopvermogen en dat soort zaken. Ja. Nou, dat is vorig jaar denk ik het eerste gedeelte van de competitie heel erg goed gegaan. Maar je zag toch in de tweede helft van de competitie dat meerdere ploegen met succes overigens anders gingen spelen. Ook anders tegen ons gingen spelen, waardoor het voetbal wat moeilijker werd voor ons. We minder van onze eigen krachten uit konden gaan waar we eigenlijk zo goed in waren in de eerste gedeelte. Dus eigenlijk voor dit seizoen hebben we meer gekeken naar echt het voetbalgedeelte. En hebben we gekeken of we meer creativiteit en meer voetballend vermogen aan de ploeg kunnen toevoegen. Om eigenlijk zo tot een hele goede mix te komen. En nou, dat is het resultaat van wat er nu op het veld staat bij Alphense Boys.
2: Kun je heel kort, want je gaf het zelf een beetje aan, heel kort uitleggen waarom dat verschil tussen, zeg maar, de vierde divisie en de eerste klasse zo'n beetje in zit?
3: Nou, wat je denk ik vooral ziet is als je in de vierde divisie wordt er gewoon meer gevoetbald. Ploegen gaan meer van het voetballende vermogen van zichzelf uit. Dus spelen ook vaak wat meer op de helft van de tegenstander, willen wat aanvallender voetballen. En op het moment dat je in de eerste klasse komt en je mag naar het Westland, wat overigens allemaal hele leuke clubs zijn. Maar daar lopen wel wat andere type jongens rond. En ik denk dat u ook wel eens heeft gezien, als Alphense Boys 1 en een Monster 1 het veld oplopen, dan zie je wel een verschil in lengte en in breedte en in kracht. En ja, dat moet je wel kunnen matchen als je die stap weer terug wil maken en je wil bovenin meedoen. Want anders word je gewoon onder de voet gelopen in sommige gevallen. Dus dat is wel echt het grootste verschil, denk ik. Dat de eerste klasse is eigenlijk veel meer fysiek voetbal, meer reactievoetbal. En ja, dan moet je van goede huizen komen. De vereniging die wij zijn, de club die wij zijn, wij willen graag van het voetballende uitgaan. Ja, en dan heb je wel echt heel veel nodig om dat goed te kunnen bestrijden, dat soort tegenstanders.
2: Nou hebben jullie mazzel, hoorde ik net van jullie trainer-coach. Dat jullie twee keer achter elkaar tegen Monster mogen spelen.
3: Ja, klopt, ja. Ja, we zijn natuurlijk door in de beker, heel blij mee. En we hebben Monster uitgeloot. En toevallig spelen we de week daarna ook uit bij Monster. Dus ja, volgens mij is het de verste uit onze competitie. Dus dat reisje mogen we meteen twee keer maken. Dus ja, nou ja, goed. Wel ook weer een leuke uitdaging, denk ik. Want het is wel interessant om te zien hoe wij ons dit jaar tegen de Monster gaan meten. Want dat is toch wel het type ploeg waar we het vaak moeilijk mee hebben.
2: Dat is inderdaad een puur fysieke ploeg waar je gewoon heel veel moeite mee hebt. En ja, die veel kracht in de wedstrijd gooien. Maar goed, vertel eens wat over de huidige ploeg. Waar hebben jullie vooral de versterkingen gezocht?
3: Nou, we denken dat we vooral, als je kijkt naar de nieuwe jongens, dan moet je naar het aanvallende gedeelte kijken. We hebben eigenlijk vanuit onder 21 en vanuit buitenaf zijn er vooral op middenveld in de aanval jongens bijgekomen. Ik vind niet echt, hoef niet echt op individuele namen in te gaan. Maar ik denk als je kijkt naar de jongens die erbij gekomen zijn, dat over het algemeen allemaal wel echt goede voetballers zijn. En die wat meer creativiteit bezitten. Ook voorin jongens die uit het niets eigenlijk een wedstrijd kunnen openbreken. Dus ja, dat is een beetje waar we naar gekeken hebben. En dat is in combinatie met wat er is gebleven. Want ja, we moeten ook niet vergeten, waar we vorig jaar enorm moeten doorselecteren, hebben we voor dit jaar eigenlijk bijna de hele groep bij elkaar gehouden. Dus er zijn denk ik 3-4 jongens van buiten afgekomen. En een paar jongens uit onder 21 doorgeschoven. En daarmee was de selectie snel rond.
2: Hebben jullie, voordat jullie begonnen, ook een soort doelstelling uitgesproken of vastgesteld?
3: Nou, we willen wel gewoon. We hebben vorig jaar uiteindelijk natuurlijk na competitie gehaald. En het zou heel mooi zijn als we dat dit jaar weer halen. Dat is wel eigenlijk waar we voor willen gaan. Ik vind een doelstelling lastig. Want het is, we weten ook niet hoe. Ja, we gaan zien hoe DSO vandaag voor de dag komt. We gaan zien hoe andere ploegen ervoor staan. Het zal gedurende de eerste weken wel blijken wat de goede ploegen zijn. We moeten ook niet vergeten dat met een VOC, een FUK en Terleden de goede ploegen uit de vierde divisie terugkomen. Dus ja, het zal even bekijken zijn hoe wij ons kunnen meten met dat soort ploegen. Maar ja, de ambitie om gewoon wel mee te gaan doen het linker rijtje, dat willen we wel heel graag. En ik denk, als je in deze competitie in het linker rijtje meedoet, dan doe je al snel mee om de na-competitie. En dat is eigenlijk waar we wel op willen inzetten.
2: Nou, een mooie maat vandaag tegen DSO. Want ik heb begrepen dat die zich ook aardig versterkt hebben. En nou, dan kun je gelijk even kijken waar je staat.
3: Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Ja, dat ziet er ook goed uit, inderdaad. En er lopen ook een paar goede namen tussen. Ook jongens die hoogdivisievoetbal hebben gespeeld. Dus ja, wel een interessante tegenstander. Ik denk wel een van de tegenstanders die ook graag wil voetballen. Ja. Die ook voorin de kwaliteiten vooral hebben lopen. Dus het gaat erg. Ik denk dat het een hele leuke wedstrijd kan gaan worden uiteindelijk. Ja.
2: Succes dit seizoen.
3: Ja, hartelijk dank.
0: Sander Bollebakker was dat, de voorzitter van de technische commissie van Alphense Boys. Dat vandaag met de 2-1 won van DSO op eigen veld. Inmiddels is ook het duel Stompwijk 92 Hazenswoudse Boys afgelopen. Dat duel is geëindigd in 3-1. Straks na het nieuws van 5 uur, dan zetten we nog één keer alle uitslagen voor u op een rij. En hoort u ook de reacties van de trainers. U hoort onder andere Eli Watimouri, de trainer van Alphense Boys, die dan terugblikt op het met 2-1 gewonnen duel. En we hopen natuurlijk ook nog wat trainers aan de telefoon te krijgen. Waaronder ARC-trainer Nick Oosterlee. Zijn team speelde vandaag gelijk met 1-1 tegen Dem. Dat en nog meer na het nieuws van 5 uur. Heel graag tot zo.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
8: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalphen.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu... Sport.

Welkom terug bij het laatste uur van Sportlokaal, waarin we gaan terugblikken op de 11 wedstrijden van vandaag. Straks de reacties van trainers en spelers. Blijf dus lekker luisteren. Maar eerst muziek van Duran Duran. Dit is The Reflex.

0: Duran was dat met hun nummer 1 hit uit 1984, The Reflex. Alphense Boys won de eerste competitiewedstrijd vanmiddag met de 2-1 van DSO. Na afloop sprak verslaggever Herman Scholten met trainer Eli Wattimouri.
1: Nou, de eerste 3 punten zijn binnen, maar hoe zou jij deze wedstrijd willen karakteriseren?
2: Een wedstrijd waar heel veel in zit. Ik denk dat wij in momenten goed aan de bal zijn. Mooie doelpunten maken. Ik denk dat je daarin meer kans had kunnen creëren. Maar eigenlijk voordat we deze interview hebben, heb ik eigenlijk ook mijn spelers voorgehouden. Deze wedstrijd moet je winnen. 3 punten, ben je van die 0 af. En dan is het volgende week kijken tegen wie we spelen. Omdat we van tevoren wisten, en daar hebben we samen ook over gesproken, DSO is gewoon een behoorlijke ploeg. Je ziet de blijdschap van mijn jongens, omdat we weten dat DSO kwalitatief, ook ten opzichte van vorig jaar, betere spelers erbij heeft gekregen. Wij ook. En dat zorgt ervoor dat het gewoon vandaag een wedstrijd was waarin alles in zat. En gelukkig zitten wij aan de goede kant van de score.
1: Het was een wedstrijd op het scherp van de snede. Soms toch ook wel iets een tikkeltje over het scherp van de snede.
2: Ja, maar ja, daar heb je een scheids voor die het in toom moet houden. Ik denk dat hij het goed heeft gedaan. Complimenten voor mijn groep. Want ik denk dat we daarin gewoon best echt wel volwassen daarmee om zijn gegaan. Kijk het naar het spel en daarom ben ik trainer. Houding en gedrag van mijn spelers was vandaag fantastisch. De jongens die hierin komen leveren zoveel energie. En die maken vandaag het verschil. Des te blijer ben ik dat we vandaag 3 punten hebben. En natuurlijk kan het allemaal beter. En daar moeten we van de week weer aan mee aan de slag.
1: Je wisselde op een gegeven moment Lars Verzaal. Die had geel op zak. En die maakte op een gegeven moment nog een keer een overtreding. Dat ik dacht van, oeps, dat zou zomaar de tweede gele kunnen zijn. Is dat een overweging geweest om te wisselen?
2: Ja, iemand die op scherp staat, die moet je behoeden van een rode kaart. Nou ja, we hebben genoeg jongens op de bank die het eventueel over kunnen nemen. Ja, het zou raar zijn als we daar geen gebruik van maken. Vandaar de wissel, maar ook de andere jongens. Ik denk dat we een tactische omzetting hebben gedaan vandaag. Waardoor we DSO nog meer de wil hebben kunnen opleggen. Het is dat de scheids, eigenlijk de grensrechter, die een aantal keren onterecht voor buitenspel vlacht. Want dan was de score hoger uitgevallen. Desalniettemin hebben we echt weinig kansen weggegeven vandaag. En dat is een compliment waard aan mijn team.
1: Het was geen mooie wedstrijd. Het was niet een echte goede wedstrijd. Het was een wedstrijd vol energie en inzet eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat wij als Alphense Boys daarom bekend staan. Dat we energie moeten leveren om uiteindelijk een bepaald resultaat te halen. Vorige week in de beker tegen Alvia. Eigenlijk ondermaats, waardoor Alvia gewonnen heeft. En door is in de beker, dus echt complimenten daarvoor. Maar dat was wel een les voor ons om vandaag uit een ander vaatje te tappen. Ja, ik denk dat we dat wel hebben laten zien aan de mensen die zijn gekomen.
1: Volgende week de eerste uitwedstrijd. Maar je gaat met een goed gevoel de bus in.
2: Laten we eerst genieten van vandaag. Een week duurt nog lang. Daarin kan heel veel gebeuren. Dat hou ik mijn jongens ook voor. Geniet van elke dag. Maar stop er zoveel energie in bij elke activiteit die we met elkaar hebben om als één team te spelen. En ik denk dat we dat vandaag terug hebben gezien.
1: Succes volgende week.
2: Ja, dank u wel.
0: Geniet van elke dag. Nou, dat is een mooi advies van de Alphense Boys trainer Eli Wattimouri in gesprek met Herman Scholten. Herman ging na afloop ook langs bij speler Mike Bavelaar.
1: Mike Bavelaar, lastige wedstrijd was het volgens mij voor jou.
3: Vertel.
1: Nou ja, je moest heel wat afstanden afleggen op het middenveld. En je had een tegenstander die probeerde je toch te raken. En dat was lastig gewoon.
3: Nou ja, we weten sowieso dat DSO zo een stugge ploeg is. Ja. Dat ten eerste, dat is vorig jaar, hebben ze dat ook al laten zien. Dus we wisten hoe de wedstrijd zou kunnen gaan lopen. Nou, dat hebben we ook wel goed kunnen bewapenen, denk ik. Wel in die strijd meegegaan met hun. Soms een beetje naar het randje toe. Maar ik denk dat we tot het randje zijn gegaan. En uiteindelijk denk ik dat je verdiend hebt gewonnen ook.
1: Wat zat nou het verschil tussen de eerste en de tweede helft? Want de eerste helft was op zich nog wel aardig om naar te kijken. De tweede helft was eigenlijk alleen maar een beetje echt vechtvoetbal.
3: Ja, tweede helft komen ze natuurlijk ook met een man minder te staan. Dan gaan ze ingraven. Dan moet je geduldig zijn. En dan hopen dat er wat gaatjes gaan komen en dat je daarvan gaat benutten. In de eerste helft speel je natuurlijk 11 tegen 11. Ja, dan hebben we ook natuurlijk wel de kansen gehad. Des te lekker is dat we ook, denk ik, ook wel heel weinig kansen tegen hebben gekregen. Ja, en dat is mooi dat je er nu 2 scoort en dan win je gewoon niet pot. Dus lekker.
1: Ja, maar je staat 2-1 voor en dat is nog maar even de laatste hoekschop van hun. Dat was nog even lastig om die bal uit de 16 meter weg te krijgen.
3: Ja, nee, dat klopt. Dat zijn ook standsituaties inderdaad. Ja, dan gaan ze iedereen naar voren halen. En dan zit het gelukkig nu, denk ik, dit keer aan onze kant.
1: Heb je deze wedstrijd nou heel verdiend gewonnen? Waren jullie echt beter? Of was het een beetje gelijkwaardig aan elkaar?
3: Ja, gelijkwaardig denk ik wel. Ik denk dat we dodelijker zijn in de kansen die we hebben gekregen. En ik denk dat er nog wel 2 of 3 nog wel bij mochten komen. Nou, dan heb je ook te maken.

0: Dus en ook als we heel erg fit zijn, laat ze maar komen.
1: Wat is wat jou betreft in ieder geval, wat wil je dit seizoen bereiken?
0: Ja, we hebben het daar wel over gehad. Houden we lekker nog voor onszelf. Je kan wel dingen van de daken schreeuwen, maar dat gaan we zeker niet doen. Gewoon het evenaren van vorig jaar. Dat zou mooi zijn. En het lange vol kunnen houden.
1: Nou, inderdaad. Want dat was natuurlijk het punt. Je hebt een prima eerste seizoenshelft gedraaid. En daarna zakte het helemaal weg. Dus als je dat vol kan houden, ja, dan doe je bovenin mee.
0: Ja, dat zijn dingen die dan mee gaan spelen, inderdaad. Ja, en dan gaan we zien waar het schip eindigt. Maar we gaan er geen plaats aan verbinden.
1: Eerst maar zien hoe het volgende week gaat, hè?
0: Exact.

0: Losse Gun was dat van Danielle Safai. Alphen verloor vandaag stevig met 4-0 van Nicolaas Boys. Duel in de vierde klasse B. Werd dus beslist op... Zo, even een hup, opnieuw. AVV Alphen verloor vandaag bij het debuut in de vierde klasse B met 4-0 van Nicolaas Boys. Zo moet ik het goed zeggen. Na afloop sprak onze verslaggever Rick Zinnige met de trainer van AVV Alphen. En dat is Dennis Bos. En
1: Dennis kijken, Bos, dit was niet de start van het vierde klasse seizoen waar jullie op gehoopt hadden.
2: Nee, inderdaad. De voorbereiding was al matig. En dit mondt ook uit in een 4-0 waar we niet op zitten te wachten, inderdaad.
1: Dave Grimelius stond hier net. Die wijt het ook een beetje aan de echte wil om te winnen. Hoe zie jij dat?
2: Nou, dat zie ik eigenlijk ook wel zo. We wisten dat zij alles erin zouden gooien om te winnen. In elk duel, in elke loopactie. En daar hebben we ons voor gewaarschuwd. En daar hebben we ons eigenlijk ook wel deze trainingsweek voor gewapend. Maar als je dan vandaag ziet en je verliest eigenlijk elk duel vanaf minuut 1. Dan, ja, dan heb je ook nergens aanspraak op. En als je dat van tevoren weet en we kunnen het niet brengen. Ja, dan is dat wel een probleem. En het zal anders moeten

0: En als een, andere, als een tegenstander beter is dan jou, dat geeft niet. Maar je mag niet op inzet en op beleving en op het willen winnen van een wedstrijd, mag je niet geklopt worden. En dat is vandaag, zo leek het wel.
1: Ik heb jullie voor het seizoen leren kennen als een ploeg die verdedigend op zich de zaken heel goed op orde hebt. Maar wat me eigenlijk vanaf minuut 1 opviel was hoe jullie werden afgetroefd door de lopende mensen bij Nicolas Boys en de diepteballen.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Een simpele lange bal over de verdediging heen konden wij niet op anticiperen. Konden we niet pareren. Ja, en dat resulteerde ook gelijk in een paar doelpunten. En dat is wel een zorgelijk iets. Het begint natuurlijk op een middenveld, want die paas kan ook makkelijk gegeven worden. Elke bal die wij naar voren spelen kwam direct terug. We hebben geen voorhoede speler op dit moment die de bal vasthoudt en daar de power voor heeft. Dat is ook logisch als je erover nadenkt dat je best wel wat jongens mist voorin. Die dat wel hebben, body hebben, het zelfvertrouwen hebben, die een niveau hebben gespeeld. En daar dus te kunnen tegen wapenen. We spelen met jonge jongens op dit moment en dat is op zich geen probleem. Alleen ja, daar voel je wel aan dat het toch eventjes moeilijk is voor de jongens. Het is omschakelen van jeugd naar seniorenvoetbal. En daarnaast nul ervaring. Dus wat dat betreft op een bepaald niveau van voetballen.
1: Ja, je stipt het eigenlijk zelf al een beetje aan. Je mist de nodige basisspelers in deze wedstrijd. Waaronder je topscorer natuurlijk met weet ik hoeveel goals vorig jaar. Hoe lastig is het dan voor een ploeg om ineens anders te gaan spelen op het moment dat je heel veel jongens mist?
0: Dat is enorm lastig, want we missen niet alleen de spits. We missen ook de team die er 10 maakt. En we missen ook onze linkse buiten die 11 maakt en 30 assists heeft. En dat is heel moeilijk op te vangen. Kijk, 1 of 2 spelers, daar gaan er wel. Maar nou gaat het op een gegeven moment wel heel hard lopen. En we hebben onze centrale verdediger. Onze sterkste verdediger in mijn optiek. Ja, die ook zijn knie verdraait. Ja, kijk, je mag het niet naar wijzen. Alleen het helpt niet mee als je ze niet hebt. En we doen stinkend ons best. Alleen, vandaag is het niet gelukt. Maar nogmaals, we doen ons best. Alleen het zag er niet uit of we elk duel wilden winnen. En we hebben ons niet goed gewapend tegen Nicolas Boys vandaag.
1: Heb je enigszins zicht op wanneer de jongens ongeveer weer terugkomen?
0: Nee, ik denk dat voorlopig nog niet is.
1: Dat wordt een uitdaging de komende weken.
0: Dat wordt een uitdaging. Dus we weten nu wat er nodig is om in de vierde klasse te voetballen. Dat is in ieder geval discipline, inzet en 100% wil om te winnen. En we zullen daarin moeten groeien. En als we dat niet gaan doen, dan krijgen we het heel zwaar de komende maanden. En als we dat wel gaan doen, ja, dan zal een bepaalde kwaliteit misschien boven komen drijven.
1: Alphen is een club die in de lift zit, op vele opzichten. Hè? Waar mooie ontwikkelingen gaande zijn. Wat wordt nou, als je deze dag even vergeet, het doel voor dit seizoen met AVV Alphen?
0: Ja, we zijn enorm blij met de competitie waar we in zijn gekomen. Het zijn mooie clubs waar je tegen mag voetballen. Daar willen wij in blijven voorlopig. En dat is dus handhaven. En daar hebben we vandaag geen goede stap in gezet. Maar misschien hebben we wel een groot leermoment gehad. Waardoor we leren dat dingen uit een ander vaatje moeten. En als het niet gaat zoals je wil, dan zal het maar moeten zoals het gaat. En daar moeten we de lering van trekken. En ik hoop dat jonge jongens hier een stukje mentaliteit groei hebben. En eigenlijk de ploeg nu weet wat verlies is. En dan we eigenlijk naar boven kunnen kijken. En dat moet dan maar het grootste leermoment worden van vandaag.
1: De weg is gelukkig nog lang.
0: Gelukkig nog wel.
2: Dennis Bos was dat in gesprek met onze verslaggever Rick Zinnige. Hij ging na afloop met de microfoon ook langs bij Alphen-speler Davy Gimmelus.
1: Davy, was een pittige middag voor jullie zo aan het begin van de vierde klasse in Nieuwveen vanmiddag.
3: Ja, dat klopt. Dit hadden we niet voor ogen gehad. Alleen met met die voorbereiding al ging het al niet zo lekker. We missen veel spelers. Dus ik denk dat het daar wel aan ligt, maar vandaag hadden we ook niet echt de wil om te winnen. Ik denk dat we in alle vlakken zijn afgetroefd vandaag.
1: Is het kwaliteit of is het de wil om te winnen?
3: Ik denk vooral vandaag de wil om te winnen, want de kwaliteit hebben we wel. Komt niet altijd tot goede einde op dit veld natuurlijk. Maar ik denk dat we, als je gewoon de duel speelt en iets harder gaat, dat we zeker meer kans hadden om te voetballen en zeker wat te creëren. Want zoveel hebben we niet gecreëerd vandaag.
1: Klinkt wel als iets bijzonders, speelronde 1 en je hebt niet de wil om te winnen.
3: Ja, kijk, de wil is er wel. Alleen het was niet van ons af te lezen, denk ik. Ik denk dat jij dat ook hebt gezien vanaf de zijkant.
1: Zeker?
3: Ja. Nee, maar ja, we missen veel spelers. Ik denk dat dat ook niet mee zit. Veel blessures, zoals je ziet, hebben we maar 2 wissels. En dat hakt opeens erin. Dat hadden we in de voorbereiding ook al. Niet dat dat een excuus is, maar je ziet het vandaag wel dat dat meetelt in mijn gevoel.
1: Wat probeer je tijdens die wedstrijd dan nog te repareren om er enigszins in te komen?
3: Ja, eigenlijk zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Kijk, in de rust staat het nog 1-0 en is alles nog mogelijk. Dus ja, je probeert gewoon in de wedstrijd te blijven en misschien nog iets te creëren. Dat je een beetje het gevoel krijgt dat je nog vooruit kan voetballen. Maar vandaag zat er niet heel veel kans in. En ja, dan zakt de moed ook een beetje in je schoenen, laten we het zo zeggen.
1: Je mist natuurlijk de nodige spelers. Jij bent wel een van de vaste basisspelers die er gewoon bij is. Welke rol probeer jij dan te pakken binnen het veld met de jongens om je heen die misschien wat minder vaak in de basis staan?
3: Vooral helpen, coachen waar nodig. Ik denk dat ik ook niet op mijn vaste positie speel vandaag. Dus voor mij is het ook een beetje zoeken vandaag. Maar ik probeer zo goed mogelijk te coachen en het een beetje neer te zetten. En vooral dat denk ik. De trainingen ook gewoon mijn steentje bij te dragen, denk ik. En het is ook lastig voor de jongens, denk ik.
1: Het seizoen is gelukkig nog lang.
3: Ja, daarom. Ik zei net ook tegen de trainer. Ik zeg, als je kampioen wil worden, hoef je niet alle wedstrijden te winnen. Maar als je zo speelt, ja, dan wordt het heel moeilijk.

0: for a Broken Heart van Ben Sanders. Nicolaas Boys won de derby van de Alphense Boys, van AV Alphen vanmiddag met 4-0. En dus is de trainer van Nicolaas Boys, Joey Rietbroek, ongetwijfeld hartstikke blij.
1: Joey Rietbroek, nieuwe trainer van Nicolaas Boys. Ik denk dat jij geen betere start van deze competitie had kunnen wensen.
2: Ja, absoluut. 4-0 winst. Start van de competitie is geweldig. Een beetje wisselvallige voorbereiding gedraaid. En de beker slippertje tegen Zevenhoven. Een derby, 3-0 verloren. Gewoon goede trainingsweek achter de rug. We kwamen gewoon echt super uit de startblokken. Dus ja, we stonden echt na 3-4 minuten al op 1-0. Ja, dat is natuurlijk wel lekker. Dat je zo begint, thuis hier. Dat is gewoon top. Ja.
1: Je bent overgekomen van Woudbrugge. Je bent hier nu nieuw ingestroomd bij Nicolaas Boys. Wat zijn je eerste indrukken van de ploeg die je onder je hoede hebt?
2: Nou, we hebben echt een ploeg die wel moeilijk te verslaan is, denk ik. Zeker hier thuis op gras. Dat we wel heel ver kunnen komen. Er zitten jongens bij met echt een geweldige mentaliteit. Blijven ook gaan, ook bij vandaag, hè, bij 2-3-0, bij 4-0. Die echt 90 minuten gas geven. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Ik denk ook, als dat bij ons wegvalt, dan zijn we echt wel een stuk minder. En we hebben echt wel jongens, ja, die... wat ervarende jongens, hè, eind 20, begin 30, die het spelletje wel... Die het wel goed neerzetten, in de laatste linie met name. Dus dat is mooi om te zien, ja.
1: Vandaag, wat mij opviel, is dat jullie heel veel gevaar wisten te creëren met de snelheid aan de buitenkant ook. De bal over de verdediging. Is dat voorbijgekomen in het strijdplan richting deze wedstrijd?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Heel eerlijk, we hebben wat opportunistischer gespeeld vandaag. Omdat we wisten, tenminste, dat dacht ik, dat Alphen de zwakste linie achterin was. Waarin ze wel kwetsbaar waren. Ik zeg ook van, hè, probeer snel een vallende bal te spelen op een sterke spits met lopers eroverheen. En dat is vandaag gewoon heel goed uitgepakt. Het is niet dat we iedere week lange ballen en klaar. Maar ik denk dat in zo'n wedstrijd wel heel belangrijk was. Ik denk dat je met rust, was het 1-0. Ja, ik denk dat je eigenlijk zonder arrogant te zijn misschien wel met 3-4-0 voor had moeten staan. Maar uiteindelijk toch over de streep getrokken. Alleen ja, het is wel 1-0 in de rust. Voor hetzelfde geld één cornerbal of één klutsbal. Dus 1-1. Ja, je moet wel scherp blijven. En dat hebben ze gelukkig goed gedaan. Ja.
1: Nicolaas Boys nu al een aantal jaren op rij in de middenmoot geëindigd in die vierde klasse. 2 jaar op rij achtste geworden. Wat mogen we van jullie verwachten dit seizoen?
2: Ja, ik denk als wij weer rond die plek eindigen, dat we het gewoon goed doen. In ieder geval handhaving is heel belangrijk. En natuurlijk wil je allemaal... linker rijtje, maar het is gewoon een hele zware competitie. Ik schat KDO erg hoog in. Koudekerk, Altior. Vergeet ik er misschien nog wel 1 of 2. Maar dat zijn echt wel 3 hele goede ploegen. Zwammerdam. Dus als wij gewoon die plekje 6 tot 9, 6 tot 10. Dan denk ik dat we het al heel goed doen. Ja. We hebben best wel een smalle selectie. 32 man voor 2 teams. Dus we moeten ook gewoon realistisch zijn. Ja.
1: We gaan het volgen dit seizoen. Dankjewel.
0: Joey Rietbroek was dat in gesprek met verslaggever Rick Zinnige. En Rick die sprak na afloop ook met een van de doelpuntenmakers bij Nicolaas Boys. En dat is Mike van der Aar.
1: Mike van der Aar. 1 competitiewedstrijd, 2 doelpunten. Ik denk dat er geen lekkere manier is voor een spits om aan het seizoen te beginnen.
3: Ah, dat is heerlijk. Liever winnen. Maar eerst 3 punten binnen. Lekker.
1: Wat voor wedstrijd was het voor jullie?
3: Ja, we gingen met z'n allen er gewoon vol voor, met z'n 11. Je moet hem niet tegenkrijgen, wordt het lastig. We hebben nu gewoon 90 minuten met z'n allen gestreden. Overwinningen binnen, dus dat is lekker.
1: Wat mij opviel was het gevaar van jullie aan de zijkanten met heel veel snelheid, heel veel dreiging. Dat is iets wat voorbij is gekomen in aanloop naar deze wedstrijd, begreep ik.
3: We spelen al een paar seizoenen met hoge backs. En nu spelen we eigenlijk met 2 links en rechts half gewoon waar snelheid ligt. Daarom gebruiken we dat veel. Dan kan we ook doelpunt uit. Ja.
1: Je hebt een nieuwe trainer sinds dit seizoen, Joey Rietbroek. Wat zijn je eerste indrukken van je nieuwe trainer?
3: Ja, leuke man, leuke trainer. Hij wil lekker hoog druk gaan spelen, lekker fel. Trainingen zijn ook fel en we trainen ook heel hard. Dus was vorig seizoen af en toe wel eens anders. En nu lekker fel, dus dat is lekker.
1: Is dat iets wat ook bij jou past als spits zijnde?
3: Ja, vooral hoog druk vinden we lekker. Je wilt ze eigenlijk gewoon kapot spelen op hun helft, dat hun lang spelen. En zo kom je aan je doelpunten. En dan af en toe laten ze ook wel eens opbouwen. Zag je misschien einde van de tweede helft, einde van de eerste helft. Zag je dat we iets gingen inzakken. Dan komt er meer ruimte. Maar ja, we stonden toch al voor. Dus waarom? Ja.
1: Als je dit zo ziet, dan denk je Nicolaas Boys, daar zit wel muziek in. Maar wat mogen we echt van jullie verwachten in dit seizoen?
3: Nou, we hebben vaak gehad dat we eerst seizoen zelf hoog eindigen. En dan na de winterstop zakt het af. Dus mede moot gaan we voor. En omhoog is altijd, altijd lekker.
1: En heb jij nog een persoonlijk doel voor dit seizoen? 1 wedstrijd, 2 goals. Je bent in ieder geval lekker onderweg. Heb je een aantalletje opgehangen aan dit jaar?
3: Ik wil sowieso meer dan 10 scoren. 2 seizoenen geleden had ik dat ook in mijn hoofd. Alleen toen raakte ik bij de 8 raakte geblesseerd. Schudde mijn kruisband af. Dus ja, laten we maar eens fit blijven en gaan voor de 10.
1: Heel goed, dankjewel.

0: We gaan terugblikken op de wedstrijd van de Hazeswoudse Boys. De eerste competitiewedstrijd werd met 1-3 verloren van de Stompwijk 92. En na afloop sprak verslaggever Hans Jacquet na met de trainer.
1: Ruud Elsgeest, trainer Hazeswoudse Boys. Hoofdtrainer Manfred van der Bos moest direct weg. Dus vandaar dat jij even de honneurs waarneemt. 3-1 verloren is niet de start waar jullie op gehoopt hadden.
2: Nee, dat absoluut niet. We begonnen de eerste helft begonnen we gewoon heel goed. Creëerden heel veel kansen. We maken ze dan niet af. Krijgen een ongelukkige tegengoal tegen. Tweede helft wilden we het recht gaan breien en recht gaan zetten. En we vergeten gewoon te voetballen. Wat er fout kon gaan, ging fout.
1: En hoe komt dat? Want de eerste helft hadden de complete controle. Veel beter voetballend ploeg, vond ik de tweede helft overigens ook hoor. Want Stompwijk beperkte zich tot verdedigen. Maar de tweede helft liep het gewoon helemaal niet meer.
2: Nee. Twee lange ballen van Stompwijk. En we stonden te slapen daarbij. En ja, goed, dat werden gelijk twee goals. En dan sta je 3-1 achter. Ja, en dan gaan zij achteruit lopen. En dan komen wij er niet meer doorheen. En zeker met de win nu, dan dat was gewoon kansloos de tweede helft.
1: Ja, die win speelde een grote rol, hè?
2: Ja, een hele grote rol. Maar goed, dat geldt voor beide kanten. Alleen wij konden er niet mee handelen de tweede helft.
1: Wat is de les nu die jullie trekken uit deze wedstrijd?
2: Ja, dat wij sowieso scherp moeten zijn. Niet meer staan te slapen. En gewoon blijven voetballen. Je ziet het de eerste helft, creëren we heel veel kansen. Diepgang, inkomende mensen. Ja goed, dat moeten wij gaan we verder uit gaan breiden en op naar de volgende wedstrijd. En dat gaan we wel goed doen.
1: Kort samengevat, voetballend gaat het goed. Het resultaat moet beter.
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Anders dan bungelen we helemaal onderaan de ranglijst mee. En dat willen we niet. Dus we hadden verwacht vandaag dat we gewoon met 3 punten naar huis toe zouden gaan.
1: Nou, gezien het spelbeeld de eerste helft dacht ik dat ook. Ik denk dat is geen vuiltje aan de lucht.
2: Nee, dat dachten wij ook. Kijk, het duurt 90 minuten. Alleen, tweede helft, wat ik al zei, sta je te slapen en dan krijg je 2 goals tegen. En dan moet je er nog maar eens overeen zien te komen in deze weersomstandigheden.
1: Volgende week weer een kans.
2: Ja, absoluut. En dan moeten we wel uit een ander vaatje gaan tappen. Dus ik hoop dat we hier van de week goed even met elkaar over praten en weer opzetten en trainen. En op naar volgende week.
1: Viel maar één ding op. Jullie hoofdtrainer Manfred van der Bos blijft de hele tijd in de dugout zitten. Staat niet langs de lijn. Is dat de aard van het beestje?
2: Ja, dat is de aard van het beestje, ja. Daar heeft hij 2 assistenten voor om het allemaal een beetje te corrigeren langs het veld.
1: Nou, is ook wel eens een verademing, hoor.
2: Ja, nou ja, voor ons ook.
1: Succes volgende week.
2: Ja, dankjewel.
0: Interimtrainer Ruud Elsgeest was dat van de Hazeswoudse Boys. Zijn ploeg verloor vandaag met 1-3 van Stompwijk 92. Hans Jacquet sprak ook nog met een speler van Hazeswoudse Boys. Dat is er niet zomaar eentje, dat is de aanvoerder. En die heet Bo Gordijn.
1: Bo Gordijn, aanvoerder Hazeswoudse Boys. Is niet de start die jullie gehoopt hadden?
3: Nee, zeker niet. Je hoopt natuurlijk als je aan het nieuwe seizoen begint, gepromoveerd naar de 4e klasse, dan hoop je natuurlijk te beginnen met een 3 punten. Maar dat is vandaag helaas niet gelukt.
1: Terwijl ik jullie de eerste helft met name de veel beter voetballende ploeg vond.
3: Klopt. Ik denk dat wij de eerste helft wel veel beter de voetballende ploeg waren. Veel kansen gehad. Uiteindelijk kom je 1-0 voor. En door een lullige vrije trap van hun maakt onze keeper een fout en staan we ineens 1-1 met rust. Ja, dat is eigenlijk zo zonde, want als je met 1-0 gewoon die rust ingaat, ja, dan wordt het een hele andere wedstrijd, die tweede helft. Ja, en ik denk dat wij de tweede helft geen schroom waren van wat we de eerste helft waren. En dat is heel erg zonde.
1: Nou, moet ik zeggen, het laatste deel van de tweede helft vond ik het voetballend weer wat beter. Maar het was allemaal net niet. Het was tot die 16 meter en dan...
3: Nee, ja. Klopt. Maar dat is ook wel logisch. Hè? Want ja, zij kwamen hier niet om te voetballen. En als jij dan natuurlijk 3-1 voor staat, dan hoef je ook niet meer. Dan krijgen wij ook de ruimte om tot 20 meter van hun helft te kunnen voetballen. En dan als zij dan met 10 man op 1 lijn staan, ja, dan is dat heel lastig om doorheen te komen.
1: Wat neem je mee van deze wedstrijd?
3: Nou, toch wel De tweede, ja, ik denk liever de eerste helft. Daar hebben we echt wel goed voetbal laten zien. Maar toch wel meer die kansen af moeten gaan maken. Hè. En dat zie je dat in deze klasse afgestraft wordt. Kleine foutjes, daar moeten we goed naar kijken van de week. Want dat mag niet meer gebeuren. Volgende week SJZ en dan moeten we er weer staan in ieder geval.
1: En wat verwacht je van dit seizoen, van die vierde klasse? Die zullen niet altijd de bovenliggende partij zijn zoals vorig seizoen. Hoewel ik deze wedstrijd jullie wel de bovenliggende partij vond. Maar gaan jullie het voetballend redden of moeten jullie ook uit een ander vaartje gaan tappen?
3: Nou, dat is de wedstrijd afhankelijk, denk ik. Ik denk dat er een paar zwakke broeders tussen zitten. Maar er zitten ook wel echt een paar goede teams tussen. Met de SJZ, BSC, volgens mij Ariston ook wel een aardig team. Ja, dat zul je toch iets anders moeten gaan brengen. En misschien niet het opportunistisch, niet per se opportunistisch, niet misschien het druk zetten vanuit achteruit. Maar misschien wel meer op onze snelheid gaan gokken. Maar dat gaan we in ieder geval van de week weer met elkaar bespreken hoe we SJZ weer aan gaan pakken.
1: Nou, hoop op 3 punten volgende week.
3: Daar gaan we in ieder geval wel voor.

0: De Pet Shop Boys hebben veel muziek gemaakt, maar deze plaat kende ik niet. Yesterday When I Was Mad. Alvia is de nieuwe competitie goed begonnen. Op eigen veld werd de eerste wedstrijd gewonnen met 2-0 van LFC. En we hebben nu de trainer aan de telefoon, Alex Gedel. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Hoe heb jij vandaag naar jouw team gekeken?
1: Uiteraard met een goed gevoel. Want als je 2-0 wint. Maar ik denk dat we ook een dik verdiende overwinning hebben behaald vandaag. Met een manier van spelen die over je past, denk ik. Veel druk en goed voetbal daarnaast. En eigenlijk weinig kansen weggegeven en een aantal kansen gecreëerd. Waarin we dik verdiend met 2-0. Het enige wat je kan zeggen is dat we nog 1 of 2 goals meer hadden moeten maken. Maar al met al dik tevreden.
0: Over wat ben jij het meest trots? Wat heeft jouw team vandaag laten zien?
1: In ieder geval veel drive en energie hebben gespeeld. Dus veel druk vooruit hebben gespeeld. En met risico hebben gespeeld. Dus daar word ik, dat word ik blij van. En je ziet dat we dat iedere tegenstander dan lastig kunnen maken. Ook LFC. Dus daar word ik blij van.
0: Ja, je zei het al, we hadden misschien nog wel een paar doelpunten meer kunnen maken. Waren er verder nog puntjes waarvan je dacht van dat moet in de volgende wedstrijd wat beter?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen wat nog beter moet. Maar we zijn net begonnen. Hè? Dus het is vooral goed dat je de intensiteit terugziet. Hoe de manier van spelen. Dat zie ik terug. Dus daar word ik blij van. En de jongens pakken dat goed op. En je ziet dat we met een goede energie spelen. En dan kunnen we heel veel dingen nog verbeteren. In de eindfase of in het voetballende gedeelte. Maar ook daarin proberen we gewoon op te bouwen. En een mooi voetbal te laten zien. Met Vlaar, ene keer gaat dat beter dan de andere keer. Maar vandaag heb ik daar wel genoten.
0: Vorige week won je met 2-1 de derby van Alphense Boys. Heb je daar nog lang van kunnen nagenieten?
1: Lang van nagenieten. Kijk, ik was blij dat we de laatste wedstrijd niet hebben op de mat hebben gewacht. En dat hebben we vandaag weer gedaan. Dus je ziet dat het bij de jongens ook iets doet. Kijk, het is als trainer kun je een bepaalde manier van spelen willen zien. Maar goed, de jongens moeten er ook in gaan geloven. En dan helpt dit soort overwinningen, vooral tegen vorige week Alphense Boys, helpt dan. En vandaag natuurlijk ook, dat zij ook zien dat het werkt. En geeft vertrouwen en dan kan het nog beter worden.
0: Ja, die wedstrijd was natuurlijk in de districtsbeker. Jullie zijn uiteindelijk als tweede geëindigd daarin. Hoe kijk je terug op de seizoenstart?
1: Ik denk dat het seizoenstart uiteindelijk prima is. We hebben in het begin een aantal goede momenten afgewisseld met met slechte momenten. Wat ook hoort bij een voorbereiding. Dus iedereen moet een beetje aan elkaar wennen. Vooral aan mij, denk ik, en ik aan andere spelers. En langzaam zie je dat we elkaar steeds beter gaan begrijpen. En dan zie je ook dat je gewoon goed voetbal kan spelen. En dan heeft alleen nog, we moeten het nu nog langer vol gaan houden. Dus we moeten conditioneel nog sterker worden. En dan helpen dit soort potjes, net als vorige week tegen Alphense Boys. En vandaag helpen daarin natuurlijk wel bij.
0: Wat is de doelstelling van jullie dit seizoen?
1: Nou ja, de doelstelling is, die hebben eigenlijk in zoverre, ik denk dat er 4-5 ploegen zijn die voor het kampioenschap gaan. En daar zitten wij in eerste aanleg niet bij. We zijn ploegen die kunnen investeren, die hebben een budget voor spelers die betaald worden. Ja, en daar zitten wij niet bij. En wij doen het op een andere manier. En ik denk dat wij een goede ploeg hebben en dat iedereen gewoon heel lastig kunnen maken. En als wij deze lijn door kunnen trekken, wat we nu doen, de manier van spelen, dan vindt iedereen het vervelend om tegen Alvia te spelen. En dan weet je nooit waar het gaat eindigen.
0: Volgende week tegen SV Den Hoorn, een korte vooruitblik. Ja. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Tegen een hele goede ploeg. Ja, vorig jaar heb ik ze tegen ze gespeeld toen de RCL nog speelde. Ze zat in de eerste klas. Ze zijn gedegradeerd en die willen zo snel mogelijk terug naar die eerste klas. Dus die hebben daarin ook wat spelers gehaald. Dus dat wordt gewoon een lastige tegenstander. En dus dat is dan een van de titelkandidaten. Net als dat ik dat LFC vind van tevoren.
0: Alvia trainer Alex Gedel, bedankt voor jouw reactie. Jouw team won vandaag met de 2-0 van LFC. Dan gaan we door naar de volgende trainer. Dat is Niek Oosterlee van ARC. Goedemiddag, Niek. Nou.
2: Ja,
0: daar ben je, Niek. Hoi, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Vanuit de spelersbus begreep ik. Hoe is de sfeer in de spelersbus? Want jullie hebben met 1-1 gelijk gespeeld vandaag tegen Den.
2: Dat klopt. Het was een van onze mindere wedstrijden. En dat kan mede, denk ik, ook door het... we hadden best wel veel last van de wind. Dem natuurlijk ook, maar ja, die hanteren een spelletje waarin ze eigenlijk alleen maar de lange bal spelen. En een fysiek sterke ploeg. Dus we kwamen veel in de duels. Wat makkelijk gegeven strafschop aan hun. En dan, ja, dan loop je natuurlijk daar tegenaan, de voetballers.
0: Ja, kan je omschrijven wat gebeurde er bij jouw ogen bij die strafschopsituatie?
2: Nou ja, het was bij mij ver vandaan, maar alle spelers die er omheen stonden, die vonden hem wel heel makkelijk gegeven. Het was eigenlijk een beetje een trekduel tussen de spits en onze centrale verdediger. Waarbij ze allebei eigenlijk heel fysiek bezig waren. En vervolgens wijst hij naar de stip. Waarvan wij dachten van ja, nou dat is wel makkelijk gegeven.
0: Bas Nijhuis had hem niet gegeven waarschijnlijk.
2: Nee, Bas Nijhuis had door laten spelen.
0: Ja, een van de mindere wedstrijden van jullie dus, zoals je zegt. Nou, dan ga je met een 1-0 achterstand de rust in. Wat heb je gezegd in de kleedkamer?
2: Nou, we hebben 3 wissels doorgebracht. En toch wel erop benadrukt dat we eigenlijk veel meer druk moesten geven dan dat we de eerste helft hadden gedaan. Zij speelden 5-3-2. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we tegen zo'n ploeg spelen. Dus we waren ook wel eerst zelfs ook vaak aan het zoeken van hoe we het beste druk konden geven. En dat ging de tweede helft een stuk beter. Waardoor we wat meer in het spel kwamen. En op een gegeven ogenblik onze linksbuiten met de 1-1 maakten.
0: Nu hebben we 4 wedstrijden hebben jullie erop zitten in de 4e divisie. De eerste hebben jullie gewonnen, daarna gelijk gespeeld. Vorige week verloren en vandaag dus opnieuw gelijk gespeeld. Als we de balans eens opmaken, hoe kijk je terug op de start van dit seizoen?
2: Nou, sommige wedstrijden vond ik best goed van ons. En sommige wedstrijden vond ik periodes goed van ons. En zeker de manier waarop we geprobeerd hebben te voetballen. En daar was vandaag eigenlijk de minste van de 4. Waarin we eigenlijk veel moeite hadden om druk op hun te krijgen. En dat was eigenlijk de minste van de 4. Maar je merkt wel dat je moet even wat sneller handelen. En

0: wij hebben toch periodes in wedstrijden dat wij enorm bal verliezen. Op momenten dat we te lang de bal aan de voet hebben. En waardoor we dan in de omschakeling in de problemen komen. Ik hoor me trouwens steeds, als ik wat gezegd heb, dan hoor ik me daarna.
1: Oh, dus, nou, wij horen jou beetje, luid en duidelijk hoor, Niek.
0: Oh, ja, het is voor mij een beetje, dan hoor ik me weer. Dus vandaar dat ik wat staccato praat.
1: Nou, het komt hier in ieder geval goed over. Tot slot wil ik nog eventjes van je weten. Wat zijn puntjes waar je ploeg nog aan moet werken de komende tijd? Wat moet er nog beter?
0: Nou, we moeten in ieder geval, de eerste paar wedstrijden vond ik dat we heel veel kansen creëerden. En dat we die niet benutten. En ja, wat vandaag eigenlijk anders was dan in de drie wedstrijden hiervoor, is dat we bijna geen kans hebben gehad. En bijna geen kans hebben gecreëerd. Het was ook moeilijk tegen Dem, omdat hij fysiek sterk achterin en hanteerde eigenlijk alleen maar de lange bal. En eigenlijk uit het niets scoorden wij de 1-1. En er zijn eigenlijk wel een paar punten waar we aan moeten werken. Dat is wel wat sneller moeten handelen. En dat we eigenlijk de kansen moeten afmaken als we die krijgen.
1: Volgende week, dan moet je opnieuw uit. Dan gaan jullie naar Huizen. Heb je de tegenstander al een beetje bestudeerd?
0: Nou, vandaag is iemand van ons aanwezig kijken. Dus vanavond krijg ik daarvan de analyse. En dan gaan we ons weer richten op Huizen.
1: Kijk, nou, goed om te weten. Ik zou zeggen, een fijne terugreis, Niek. En we blijven jullie volgen.
0: Dat vind ik hartstikke mooi.
1: ARC-trainer.
0: Een fijne zaterdagavond, hè?
1: Ach, jij ook niet, dankjewel. ARC-trainer Niek Oosterlee was dat. Zijn ploeg speelde vanmiddag met 1-1 gelijk in de vierde divisie A tegen Dem. Het is 5:05. U luistert naar Sportlokaal. Straks dan zetten we nog één keer alle uitslagen van vanmiddag voor je op een rijtje. En dat doen we na muziek van Roel van Velsen. Dit is Baby Get Higher.

0: Van Velsen was dat aan het einde van deze uitzending van Sportlokaal met Baby Get Higher. We zetten nog even één keer alle uitslagen van de wedstrijden van vanmiddag op een rij. Alphense Boys won met 2-1 van DSO. In de tweede klasse C won Alphia met 2-0 van LFC. Nicolaas Boys won de derby van AVV Alphen met 4-0. In de vierde klasse B stonden Alanderveen en Altior tegenover elkaar. Het werd opnieuw een nederlaag voor Alanderveen. De ploeg verloor met 0-3 van Altior. Roda Koudekerk eindigde zoals de wedstrijd ook begon, 0-0. Swammerdam Woubrugge, ook een derby. Dat werd 5-2 in het voordeel van de Dammenaren. Sporting Leiden Bernardus 3-2. Floriant Leidseveen 2-1. Dem tegen ARC 1-1. En in de vierde klasse A won Stompwijk 92 met 3-1 van Hazeswoudse Boys. En van FC Maense tegen BSC 68 hebben we nog geen uitslag. Dat is bij ons nog niet bekend. Dus dat houdt u nog even van ons te goed. Morgenavond vindt u op onze site studioalphen.nl een aantal samenvattingen van de wedstrijden van vanmiddag. En daarin ook nog een overzicht met alle uitslagen. Volgende week dan zijn we er natuurlijk weer. Dan zijn we onder andere bij de wedstrijd van ARC. Die gaan op bezoek bij Huizen. We volgen ook Den Hoorn tegen Alphia. En verslaggever Kees van Leeuwen die gaat naar Alphen tegen Alanderveen. Een derby. Dat wordt een wedstrijd om naar uit te kijken. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Sportlokaal. Na het nieuws van 6 uur, dan neemt de weekendproloog de boel over. Veel luisterplezier daarbij en wij zijn er dus volgende week weer. Graag tot dan en voor nu een fijne avond.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen. Twee uur lang, ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de popquiz, connections, de aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

0: twijfel of Rock en Roll met Hans nog even doorgaat op je radio. Je hoorde de Stray Cats en Rock This Down aan het begin van je eigen weekendproloog op Studio Alphen en Studio Kagenbrazen. Maar over Kagenbrazen gesproken, het is feest, nog steeds Veense kermis uiteraard.
1: Opgepast, hou je vast, we gaan starten!
2: Oela, oela, la.
3: Patrick Noordzij.
0: Ja, dat ben ik. Goedenavond en welkom weer bij twee uur lang frivoliteit op je radio. Vandaag helaas alleen zonder Martin Wertwijn. Die is volgens mij nog op de terugreis uit Roemenië. Dus die moest door een zakenreisje wat verder weg dan gepland. Dus je moet het eventjes met mij doen als je dat niet heel erg vindt. We hebben wel daardoor wat minder vaste items. We hebben zo vanavond geen New Three. Er is geen dode van de week, hoewel die wel geval is. Een Nederlandse zanger, meneer Saunders, maar we gaan geen muziek van hem draaien. Ook hebben we geen spelletje, maar wel natuurlijk de vaste andere items in de show. We gaan even kijken in de agenda, want de bioscoop tiendaagse komt ook naar Boskoop. We hebben een filmavond ergens volgende week in Oude Wetering. En Ricky Kolen komt naar De Veen. Dat is leuk. Ja, nationale artiest in De Veen, hoor. Ah, dit is een internationaal artiest. Misschien ken je hem nog, Bobby Brown. Het is de ex van Whitney Houston. Hij zong met haar, maar ook met Glenn Medeiros in de jaren 90. She ain't worth it.

0: dat is natuurlijk gelijk feest op de radio met dit soort nummers. Ja, dat was de laatste zing van Marshmallow en de vocalen werden gedaan door Cameron Whitcomb. Plaatje heette Hollow. En de bloem van de Randstad die kleurt oranje. De hele week al zijn het de Veense kermisactiviteiten en festiviteiten. En laten we daar nou een aanagenda voor hebben met onder andere ja, dingen uit de Veen.
1: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: Want het hele weekend nog feest hoor in de diverse horecagelegenheden in Roelofarensveen vanwege die kermisfestiviteiten. Na het succes van de voorgaande jaren ook dit jaar weer feest aan de Noordhoek op het plein bij de Watertoren met verschillende DJ's tijdens Niks aan de Hand. En dat is al vanaf 3 uur in de middag, net zoals op de vrijdag. En dit jaar het 15-jarig jubileum van Reef van Fortuin. Gratis toegankelijk voor alle leeftijden. Kleed je vooral feestelijk. En bij Café Hogenboom vanaf 2 uur dan de prijsuitreiking van de Corso. Gevolgd door DJ Daan, de band Helemaal Top, DJ Menzo en een geweldig optreden van Wipneus en Pim. In Grand Café Het Veen na de Bloemencorso de band Ladder Zat, gevolgd door een optreden van Basta bij Wagenaar naast de Welkoop, kun je zaterdag terecht in de tuin voor live muziek, DJ's, food en nog heel veel meer. Toegang ook hier gratis, net zoals bij de voorgenoemde venues. En tijdens de zaterdag van de kermis is bij Café de Haven plaatjes vullen geen gaatjes. Meezingen met Wim en Do en de mini-concertzaal.
1: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: Nou, niet alleen feest natuurlijk in Kaag en Braassem, maar in de Cube in Boskoop op zaterdag. Coldplay fans, opgelet. Op het programma, het voelt als een soort mini-stadionconcert in de zaal. Coldplay brengt een meeslepende liveshow met de grootste hits en geliefde albumtracks van Coldplay. Nou, de band staat bekend om hun strakke en ook gloedvolle uitvoeringen, waarbij de songs niet simpelweg worden nagespeeld, maar echt opnieuw tot leven komen. Van Shiver tot Adventure of a Lifetime en A Sky Full of Stars. Alles komt voorbij met een energie, zeg. Nou, die je normaal alleen maar echt in enorme arena-shows, zeg maar, verwacht. Maar dat zie je dus in The Cube gewoon echt op het podium zaterdag. En wat Coldplay bijzonder maakt, is het spelplezier. Op het podium staat een band die zichtbaar geniet van iedere noot. En dat werkt natuurlijk aanstekelijk voor het publiek. Wordt meegenomen het publiek in een avond vol herkenning, dynamiek en ook pure live-energie. Deze zaterdag dus voor 15 eurotjes in de Cube in Boskoop.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Er is een buurtfeest zondag met live muziek in Hazeswoude Rijndijk. Tussen 1 en 6 in de middag buurtgenoten ontmoeten met een hapje en een drankje. Verschillende lokale bands maken het extra gezellig aan het plein 68. En na de opknapbeurt van het buitenterrein is het dus nu tijd voor dat feestje. Dus kom naar de Rijndijk nummertje 92 in Hazerswoude Rijndijk.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Dan nog eentje op zondag in de Veen. Want traditiegetrouw is het weer nuchter worden in de Veen tijdens de ontnuchteringswandeltocht. Moet er niet aan denken. Vanaf 9 uur in de ochtend moet je je melden bij het Veen aan de Lange Weg in Roelofarensveen. Nou, dat is gezelligheid alom, denk ik maar. Ja. Mag je allemaal niet missen. Straks nog wat andere agendapunten voor mid volgende week. Ik heb nog een tweetal politieberichten. Nou hoor, de moeite waard om te blijven luisteren. En omdat het natuurlijk niks aan de hand is bij de Tulp, wat dansmuziek op een rijtje, naast Sabrina Carpenter.

0: blijf lekker door, Sabrina Carpenter. En dan heb ik het over de muziek natuurlijk. Je hoorde die hele fijne van haar. Tears op de radio.
1: Is er nog wat gebeurd in de regio?
0: Ja, er is zeker wat gebeurd in de regio. Je hebt wel eens wat die bedrijfsongevallen. Maar de volgende die ik heb, zeg, is wel een hele bijzondere. Want aan de Handelsweg in Alphen aan de Rijn heeft van de week een bedrijfsongeval plaatsgevonden bij een trainingslocatie van de politie. De politieagent die maandagavond gewond is geraakt op de trainingslocatie in Alphen aan de Rijn, die heeft zichzelf hoogstwaarschijnlijk in de hand geschoten. Dat melden meerdere bronnen aan onze mediapartner Omroep West. En een woordvoerder van de politie die bevestigt dat het om een schotwond gaat, maar wil niet bevestigen of ze zichzelf daadwerkelijk in de hand heeft geschoten. Doen dus geen uitspraken over de aard van de verwondingen. En volgens diezelfde woordvoerder is het wapen van de agenten per ongeluk afgegaan. Nou, de verwondingen zijn gelukkig niet levensbedreigend. Dat is dan weer goed nieuws. Maar de agent is wel naar een ziekenhuis vervoerd. En omdat het dus om een bedrijfsongeval gaat, doet de arbeidsinspectie onderzoek naar het incident. Ik denk niet dat ze dat vaak zullen hebben. Een onderzoek naar een wapen. Of tenminste, een schotwond in dit geval. Maar goed. Ik had al een beetje beloofd. Omdat het feest is in Oelof-Harensveen, gaan we dansen. Niks aan de hand met de Bauza.

0: vriendjes van de vloer, hoor. Daar waren er vier achter elkaar bij de weekendpoloog. En dat gebeurt niet vaak. En allemaal in het kader van de feestkermis uiteraard. Waren er dus vier achter elkaar. We begonnen met de Bauza en Magnetic. En daarna Loads met Ketama, een van onze favoriete dance acts van dit jaar. Vocalen door Camden Cox, Feels Like Heaven. High On You hoorde je daarna met Van Melsen. En dit was Hot Since 82. En Life's Too Short. En dat was de MK Remix.
1: En dan nu even wat lokaals.
0: Ja, nog even wat lokaals. We blijven bij kermissen. Want de toekomst van de Alphense kermis die staat volgens organisator Tommy Boesveld zwaar onder druk. Ja, want de huidige locatie op het parkeerterrein van de ARC die zorgt er volgens hem voor dat bezoekers de kermis minder goed weten te vinden. Boesveld wil daarom dat de kermis terugkeert naar het centrum en heeft daarvoor al een plan bij de gemeente neergelegd. De kermis is sinds 2021 niet meer in het centrum te vinden. Tijdens de Alphense Feestweek staat de kermis nu op het parkeerterrein dus van de ARC. En volgens Boesveld is vooral de combinatie met de jaarmarkt daardoor helemaal verdwenen. Direct na de verhuizing bleek de kermis nog steeds in trek bij zowel bezoekers als kermisexploitanten. De mensen die normaal de jaarmarkt lopen, als ze nu naar de kermis willen, ja, dan moeten ze echt die uitstap gaan maken. Normaal ga je nog eventjes tussen de kraampjes door. Of dan zie je die kermis draaien. Ja, dat vertelt Boesveld in de ochtendshow van Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.

Dus wij hopen met Boesveld mee dat het gaat lukken om die kermis toch weer terug te krijgen in het centrum van Alphen aan de Rijn. Wordt vervolgd, we houden je uiteraard daarvan op de hoogte. Straks nog meer berichten, onder andere over het COA. Asielzoekers in Jacobswoude, ja of nee, dat is spannend.

Alle koer dat ethisch gevoel. Maar het lied is minder waar, want het komt helemaal niet uit de jaren 80. Klinkt alleen zo. Het zijn Finnen, Scandinaviërs. En het plaatje stond 3 weken geleden in onze eigen hitlijst. In de New 3. That Summer Love. Je hoorde Sun City bij je eigen weekendproloog. Ik noemde net Jacobswoude. Ja, Jacobswoude was een van de gemeenten vroeger waar Kaag en Braassem nu onder valt. Dat Alkemaarde, de dorpen Oude Wetering, Rijp Wetering, Roelvarensveen. Maar in Jacobswoude lag onder andere het dorpje Rijnsaterwoude. Nou, het dorp ligt er nog steeds, maak je geen zorgen. Maar de gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop die willen deze maand nog gaan besluiten of het COA een haalbaarheidsonderzoek mag uitvoeren naar een AZC voor 367 asielzoekers nabij dit dorp. Dat melden beide gemeenten na vragen van

van ons. Een definitief besluit over de komst van een opvangcentrum is er dus nog niet. De dorpsraad van Rijsaterwoude had in een nieuwsbrief opnieuw een zorgen geuit over het proces rond de mogelijke komst van een AZC. Zo werden de plannen ondoordacht genoemd en was er vanuit de dorpsraad weinig vertrouwen in de manier waarom inwoners betrokken zouden worden. Ook vroeg de dorpsraad zich af waarom juist bij Rijsaterwoude, een dorp met iets meer dan 1200 inwoners, een opvanglocatie zou moeten komen met 367 asielzoekers. Nou, dat wordt dus onderzocht. De muziek werd er even stil van. Ja, het is toch wat, hè? 1200 inwoners, dan komen er een keer bijna 400 bij. Die de taal niet spreken. Daar is natuurlijk iets voor te zeggen, maar zo hebben eigenlijk de meeste dorpen en andere gemeenten in Nederland moeite met AZC's. En dat komt dan niet alleen vanuit de gemeente, maar natuurlijk ook juist van de bewoners die daar in de buurt zitten. 9 over half, je eigen weekendproloog zonder Martin Wertwijn. Dus een beetje aanpassen, maar wel lekkere muziek hoor. Nu gaan we wel naar de 80's. A Face in the Crowds, de Tom Petty.

0: bijzondere plaat. Dit en heel eerlijk gezegd hoor je deze artiest bijna nooit meer op de radio. Daar vond ik het wel weer eens tijd om hem uit de kast te halen. Malcolm McLaren met een heleboel anderen en Madam Butterfly. En misschien vraag je je af, wie is ook alweer Malcolm McLaren? Nou, hij maakt onder andere The Waltz, Darling, Opera House en natuurlijk ook Something's Jumping in Your Shirt. Een vrij naughty plaatje was dat. Malcolm McLaren, dus je luistert nog steeds naar je eigen weekendproloog.
1: Hebben we nog iets leuks lokaals?
0: Ja, dat hebben we natuurlijk. Zeker hebben we nog iets leuks lokaals, absoluut. Ja hoor. Duik even de agenda in, want de Bioscoop Tiendaagse, dat is natuurlijk een jaarlijks landelijk initiatief van de filmbranche om de liefde voor de film te vieren en ook natuurlijk de filmbeleving te stimuleren. Nou, Park Villa doet ook mee van 18 tot en met 27 september. Gevarieerd programma hebben ze hoor. Voor iedere filmliefhebber iets te ontdekken tijdens deze tiendaagse is ook de aftrap van een seizoen prikkelarme films. Voor iedereen die wat sneller overprikkeld is. Nou. We hebben voor de Bioscoop Tiendaagse gekozen voor uiteenlopende films van avonturen tot romantisch en van drama tot de familiefilm Shaun het Schaap. Nou, van 21 tot en met 24 september is het tweede ticket trouwens gratis daar. Dat ligt Cindy van der Hoorn nog eventjes toe van de organisatie. Straks nog Ricky Kolen die naar de Roelofarensveen komt. En loop je met een rollator of ben je wat minder goed ter been? Dan is er binnenkort een rollatorrace in de Alphen aan de Rijn. Nou, hou hem dus hier voor dat en meer met nu muziek van Ruben Hillen.

voor geworden bij Weekend Proloog. En wat een fijne muziek. Echt een beetje feestelijk wel dit. 20 Seconds van Ruben Hillen. En vooral die mensen die nog naar het festijn moeten gaan. Blijf vooral met je vingers en vooral eigenlijk je neus af van de titel van deze plaats waar JJ Cale over zingt. Cocaine. Maak het gezellig, maar hou het bij een wijntje of een bier.

Nou, ik ook niet hoor. Het is ook niet mijn ding. JJ Cale. We noteren het decennium de jaren 70 op de playlist. En cocaïne is hoorde je van JJ Cale. Het is 7 minuten voor geworden en ik heb nog geen bericht voor je, want de gemeente Kaag en Brasem en woningcoöperatie Wijnwonen, die hebben afspraken gemaakt over de herstructurering van het gebied rond de Nieuwstraat, de Narcisstraat, Populierenstraat, Essenweg, Wilgestraat, Spoorstraat, Elzenstraat, Dijkstraat, Berkenweg en ook de Lindenlaan. 162 bestaande sociale huurwoningen die worden daar de komende jaren gesloopt en ook weer vervangen door 250 tot 300 nieuwbouwwoningen. Het wordt dus groter. Wijwonen die besloot in 2024 al om de woningen te gaan vervangen. De gemeente en de woningcorporatie die leggen nu vast wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe die kosten moeten worden verdeeld. De extra woningen worden in principe sociale huurwoningen en middenhuurwoningen. Daarmee sluit het project aan bij de prestatieafspraken voor de periode 2025 tot en met 2028. En de woningcorporatie is verantwoordelijk voor het ontwerp en ook de bouw van de woningen. Kan ik je nog vermelden in de tweede uur dat ook Boskoop nieuwe huurwoningen erbij krijgt. Maar dat allemaal in de tweede uur. We draaien er nog één voor je. En dat is natuurlijk zoals gebruikelijk aan het einde van ieder uur van de weekendproloog een clubklassieker. First True Love Affair is dit van Jimmy Ross. Graag tot zo.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen. Studio Alphen. Alphen. En Kaag en Brasem.

als dit programma niet een grote variatie aan muzieksoorten brengt, dan weet ik het ook niet meer. Dansen geblazen aan het begin van het tweede uur. Devotion hoorde je, Lance Valley. We begonnen het eerste uur nog met muziek uit de jaren 80 van de Stray Cats, rock and roll. En dit was toch wel even dance van het begin van 2026. En dit uur nog veel meer variatie aan muziek, hoor. Dat beloof ik je wel eventjes. We hebben leuke dingen. Uit de jaren 90 hebben we nog Baby D en Let Me Be Your Fantasy. 80's nog, Talking Heads. Ik heb Post Malone. Ik heb muziek uit Nederland, uit Twente zelfs. Skik komt nog voorbij. Calvin Harris en Jesse. Maar eerst terug naar de Zero's, Crystal Ball, die mooie plaats van...

0: Tweede uur van de Weekend Show op Studio Alphen. Studio Kaag in Braasem. Calvin Harris en Jazzy hoorden in Satisfy. En daarvoor uit een nieuw 3 van een aantal maanden geleden. Winston Surfshirt en Spend My Nights. Nou, spend die night maar met ons. Of andere festiviteiten in de regio. We gaan nog even die regio in trouwens.
1: Hebben we nog iets leuks lokaals?
0: Ja, we hebben nog wel iets leuks lokaals. Want Ricky Kolen komt naar de Veen. Ricky is onrustig. Heeft last van een rommelige kaaklijn. Van mensen die te zacht praten. Van kiwis uit Nieuw-Zeeland. Van te lang in- en uitademen met yoga. En ze blijkt soms hardop te denken. Ja, dat is wel vervelend. Nou, ze vertelt over haar puberzoon, die niet meer op haar zit te wachten, terwijl haar ouders juist meer aandacht vragen. Ondertussen weet ze nog niet of ze nog wel kan flirten met jongere mannen, omdat ze niet zeker weet of ze oud is of niet. Nou, ze denkt van wel. Scherp observeert Ricky haar omgeving en zichzelf. Is de wereld gek geworden? Of zit ze gewoon in een vreemde fase? Nou, de vrouw van wandelend poparchief Leo Blokhuis, die staat op zaterdag 3 oktober in Pokomas in Roelofarendsveen. Vanaf 8:30 en kaarten kun je krijgen via wijpresenteert.nl. Ga dat doen, daar zie je ook de hele agenda. Straks nog meer agendapunten, want we gaan naar het nieuwe VJR-seizoen. Want dat gaat weer beginnen. Alles over vertellen. 25 september dan draait de film Champagne ergens in Kaag en Braasem. Dit moet je gaan zien, een mooie familiefilm. Dus daarom zeker hier, nu Duran Duran.

0: Achter en volgens Duran Duran uit de 80s en Save a Prayer. En dit was de tijd van de Eurodance, lieve mensen. Tool Limited en zo. Baby D, Let Me Be Your Fantasy uit de jaren 90.
1: Hebben we nog iets leuks lokaals?
0: Ja, dat heb ik zeker. Want wat ik net in mijn handen krijg van de redactie hierachter. Dankjewel, jongens. Heel fijn. De folder van het Splots Cabaret seizoen van 2026. En ook die van 27. En die is mooi gevouwen. Gevouwen voor het lachen, want daar gaat cabaret natuurlijk om. Op 16 oktober dan is het Keistad Cabaret Festival. De finalisten van dit festival. Die trappen het cabaret seizoen af van Splots. Dit jaar toeren ze door het hele land. En op 16 oktober komen ze dus bij Splots langs. Verwacht dus het allerbeste opkomende talent. Dan nog even de korte versie van de rest van de programmering. Tom Gerrits met Alleen vanavond staat op 20 november al daar. Dubbeltheater op 12 december met Tim Hartog en Pieter Joken. Dan hebben we de interventieshow, dat is improvisatie. Dan hebben we het al over volgend jaar hoor. 15 januari en op 19 februari Maartje Mix. Ja, ze vraagt erom hoor. Persoonlijke, grappige en ontroerende voorstelling over het vrouw zijn. Burger Koekoek met een vlucht en een zucht op 19 maart. En dan is het tijd voor Guido Spek. Ja hoor, hij komt ook voor Spek en Bonen op 16 april 2027. In het Splots Cabaret seizoen. En als je lid wordt tot 1 oktober... krijg je 10% korting met de Kermis 10-code. Moet je even naar splots.nl, kan je het bestellen. Straks nog de Rollator Race en ook nog wat sportnieuws. Want ik heb voor jou de loting van de knock-outfase van de districtsbeker. Ja, dat is leuk hoor. Dat is leuk. Dat heb ik voor je. Er waren mooie wedstrijden. Een aantal teams hebben zich geplaatst uit Kaag en Brazem. Dat zometeen na de Talking Heads.

Leuke plaat dit hoor. Toch in het grote hits gehad, maar dit blijft voor mij wel mijn favoriet. And She Was. 1985 schrijven we op. Ja. God, het is al bijna half geworden. Een klein half uurtje. En we hebben nog zoveel te doen. Echt zoveel te doen. Dus we moeten een beetje haast maken. Ik had je al beloofd dat ik voor jou de loting heb van de knock-out fase van de districtsbeker. We hebben over elkaar gebraast. Want EMM 21, ROAC en voetbalvereniging Woubrugge, die plaatsten zich als groepswinnaar voor de knock-out fase zelfs van de districtsbeker. En de loting voor deze ronde, ja, die is inmiddels verricht. En dit zijn ze, de wedstrijden voor de eerste knock-out ronde van deze districtsbeker. EMM 21 gaat het opnemen tegen VOC. Ariston 80 tegen ROAC. En voetbalvereniging Woubrugge speelt tegen Anti-Barbari. Prachtige naam voor een voetbalclub. En deze wedstrijden die worden gespeeld op 17 oktober. Dat is een zaterdag. En de wedstrijden beginnen om 14:30, half drie dus. En als je ons volgt via de socials of via www.studiokaagimbrasem onder andere.nl, dan houden we je daarvan op de hoogte.

0: Zagen Hugo, Imao, Angel en Ultra Latte en Moving to the Sun, de laatste single. Daarvoor Chemical natuurlijk van Post Malone. Luister eens even, Boskoop die krijgt er 64 nieuwe huurwoningen bij. Woonforten en Kroon en de Koning die hebben dinsdag een overeenkomst getekend voor de bouw van 44 sociale en ook 20 middeldure huurwoningen in het nieuwe woongebied Wonen op de Tuin. De woningen komen aan de Biezen en de AP van Neslaan, op en rond de locaties van een voormalige kwekerij en de huidige woningen van Woonforten en ook een voormalige school. Er gaan een aantal woningen daar weg. Die school ook dus. Het gaat om 58 appartementen. En 6 eensgezinswoningen. Ja, dan is het leuk wonen op de tuin. Maar dan hebben er maar 6 een tuin, denk ik. Toch? Als er 58 appartementen komen. Dan wellicht hebben de benedenverdiepingen van die appartementen nog een tuin. Maar dan blijft het dan ook wel bij, ben ik bang. Inmiddels 7 minuten over half geworden. We gaan even naar het oosten van het land.
1: Ja, wat leuk.
0: Toch even wat Nederlandstalig op je radio. Ik heb nog muziek straks van ILO, de Electric Light Orchestra. Carlita en Steven Appleton en de nieuwe van Fontaine's DC. Oh, daar verheug ik me nu al op. Maar eerst op fietsen. Een hele leuke is dit van de

Castle, een van de leukere Nederlandstalige nummers. Kicken of fietsen. Kwam uit de jaren 90. Ik krijg heel erg op mijn kop als ik het volgende niet met je ga delen. De VJR gaat beginnen, de vrije jeugdrecreatie. Nieuw seizoen. Mega vette opening op 27 september van 11 tot 1 kun je daar naartoe aan de baan 32 in clubgebouw De Pegel. Entree is dus helemaal gratis, want ze hebben daar de archery tag. Nou, dat is toch wel even de moeite waard, dus nog om even te noemen voor je. De VJR, de vrije jeugdrecreatie dus. Nieuw seizoen, 27ste om 11 uur, de archery tag. Lekker

0: is ook een knijter op dit moment door in de clubs. Wat een fijne plaat, Carlita en Stevie Appleton. En Martin zei het vorige week al, ze hebben erg goed geluisterd naar Underworld. Dit was One More Dance. En daarvoor is natuurlijk de Electric Light Orchestra. En dat plaatje heette Mr. Blue Sky. En daar gingen we diep de jaren 70 in, hoor. Dat was alweer meer dan 50 jaar geleden, die plaat. We duiken nog even de regio in.
1: Oh, ik dacht dat er wat muziek kwam.
0: Ja, dat komt er ook nog. Zeker ook nog muziek. Twee plaatjes nog. Maar eerst gaan we even kijken in de Oude Wetering. Want op 25 september draait daar de film Champagne tijdens de filmavond in de Spring. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie die zwaaien de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat zij waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn voor deze bonding trip. Nou, voor een tientje ben je erbij in de Spring in de Kerkstraat in de Oude Wetering. En deze prachtige film moet ik erbij zeggen, hoor. Die start om 8:00. Ik heb hem gezien, maar ook gemaakt. Maar dat terzijde, het is echt een hele mooie film met onder andere in de hoofdrol onze eigen Huubje Stapel. En over mooi gesproken. Er zijn mooie films en er is ook heel veel mooie muziek. Deze is 3 weken geleden uitgekomen, de nieuwe single van Fontaines D.C. Volgend jaar weer te zien in Amsterdam. Dit is Marianne.

absoluut nummer 1 in de New 3 van een paar weken geleden. De nieuwe single van Fontaine's DC, Marianne. En ik hoor je denken thuis, ze staan dit jaar toch ook in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, dat is waar, op 10 november. Maar die kaarten zijn keihard uitverkocht. Dus je moet het echt volgend jaar pas weer gaan doen. En dan moet je er echt best snel bij zijn. Want binnen 2 uur zijn die kaarten gewoon weg. Zo populair bent geworden. Ik hoop niet dat jij al met een rollator loopt. Maar mocht je iemand kennen die dat wel heeft, of die is misschien iets minder goed ter been, dan is die welkom bij de rollatorrace in Alphen aan de Rijn. Het is een gezellige, maar ook laagdrempelende wandelactiviteit met een rollator. En dan ontdek je een beetje hoe leuk en belangrijk bewegen kan zijn. Zelfstandig of met of zonder rollator, ieder kan meedoen hoor. Op eigen tempo. Aanstaande woensdag vanaf 10 uur bij AAV 36 aan de Sportlaan. Dat is in Alphen aan de Rijn. Dat betekent dat wij aan het einde zijn gekomen van deze weekendproloog. We zijn er volgende week weer. De laatste is van Soul Central.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Into the Groove.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
11: Let me tell you why you're here.
12: Into the curve.
13: Can you feel it?
14: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
12: Resist.
15: I'll make everything all right.
11: Grief.
14: Get into the groove.
16: The boom, boom, boom. We're all followers. It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat. Or a ting, ting.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu.
7: Into the Groove.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport.

0: Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
1: The Dance Decade.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Studio
1: Alphen en Studio Kaag
4: in Braassem.
1: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. The Dance Decade.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en

0: rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: The Dance Decade.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
4: Daar is hij dan weer, heren. Martin Wertwijn.
5: Dame to mana!

0: Alphen.
1: Met nu
0: de Dance Decade.
2: Oh, ik dacht dat er wat muziek kwam.

remedies for what it be. And praise the Lord for the JBs.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.
3: That's it.

0: Hey! Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaro.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.